Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de witte adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Goedenavond. Dit is Loe FM. Met nu Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, goedenavond inderdaad. Ja, goedenavond. Uurtje Factuurtje, het weekse programma. Nou, zeg ik. Het gaat helemaal verkeerd.
2: Moet ik even ingrijpen?
1: Ja, nee, gaat goed.
2: Is dat een idee?
1: Ik ben er weer even bij. Ja, we hadden een half uur van uur van tevoren hadden we hestek over dier. Dat ging helemaal fout telefonisch. Dus ja, nou goed. Uiteindelijk gaan we hopen dat we nu wel goed gaan. Want we gaan een drietal mensen gaan we bellen. En we gaan praten over de landelijke kaartenactie Gebruik de Stem. En we gaan ze dek horen. Eerst als met dominee Kasper Jager, volgens mij, Ellen. Nou, ja. Ellen achter glas heb je inmiddels gehoord. Die gaat lekker meepraten.
2: Ja.
1: Die heeft deze bijeenkomst eigenlijk ook gecreëerd, zeg maar. En ja. We gaan eerst muziek luisteren. Wat voor muziek hadden wij?
2: We beginnen even met Food for Thought.

0: Ja, dat was Tennessee. We gaan praten met dominee Casper Jager. En waar gaan we het over praten? Ja, er is een landelijke kaartactie ontstaan. En die heet Gebruik je stem. En die is opgezet door het kerk Asiel Kampen. En we gaan daar. Ja, we hebben de dominee al 2 keer een uitzending volgens mij gehad. En we gaan eigenlijk deze uitzending helemaal bieden. Aan 420 gewortelde kinderen die in Nederland zijn die uitgezet moeten worden. Klopt dat, Ellen?
1: Ja, dat klopt. En als het goed is, heb je de dominee nu op de lijn.
0: Meneer Jager, u bent op de lijn.
2: Ik ben op de lijn.
0: Gelukkig, want we hadden in het eerste uur hadden we een heleboel problemen met de telefoon. Maar het gaat nu hartstikke goed, maar we hebben ook een geweldige technicus op dit moment zitten.
1: Dank je.
0: Meneer Jager, misschien doet u even in kort wil vertellen wat er aan de hand is in uw kerk. Want dan komt er uiteindelijk wel op neer.
2: Ja. Goed om dan even te beginnen, want ik ben inderdaad dominee Casper Jager. Maar sinds april ben ik emeritus predikant bij Open Hoop.
0: Oké.
2: Okay. Dus dat betekent dat ik eigenlijk voor het gemeentewerk niet meer actief ben binnen Open Hoop. Maar nog wel steeds actief ben wel voor het kerkasiel. En daarin ook nog steeds dezelfde functie vervul als daarvoor. Dus ik ben inderdaad het aanspreekpunt, een beetje het gezicht. Noem maar wat op, alles wat met kerkasiel te maken heeft. Dat even vooraf. En wat houdt het dan in dat kerkasiel? Wij zijn er op 21 november 2024 mee begonnen. Het is nu bijna 21 juni. Dan duurt dat dus inmiddels 1 jaar en 7 maanden. In dat kerkasiel vangen wij een gezin op. Het gezin Baba Jans. Dat inmiddels 12 jaar geleden is gevlucht vanuit Oezbekistan. 10,5 jaar in asielcentra heeft gewoond. En nu dus ruim 1,5 jaar bij ons in de kerk schuilt om te voorkomen dat ze worden uitgezet naar Oezbekistan.
0: Mm-hmm. En
2: waarom zijn we eraan begonnen? Want dat is wel van belang dat wij met name opnemen voor met name de kinderen Baba Jans. 4 kinderen, waarvan de 2 jongsten hier geboren zijn. Een meisje van 12 en een meisje van 4. En de 2 oudsten, die zijn nu 22 en 15, zich ook eigenlijk heel weinig meer kunnen herinneren van hun tijd in Oezbekistan. Door en door Nederlandse kinderen.
0: Ja, want de oudste is Aram. En die was 10 jaar voordat toen in Nederland kwam. Dus dat kan zich inderdaad weinig aan herinneren, denk ik.
2: Ja, die heeft er maar heel weinig herinneringen aan. En dat heeft Ariana van 15 al helemaal niet meer. En ja, zij staan eigenlijk een beetje symbool voor al die gewortelde kinderen hier in Nederland. Kinderen die hier langer dan 5 jaar in Nederland zijn.
0: Mm-hmm.
2: En inmiddels helemaal Nederlandse kinderen zijn. En dan wijzen allerlei onderzoeken wijzen uit dat je dan kinderen niet meer moet gaan uitzetten naar een ander land.
0: Maar even, want Aram en Arjan, dat zijn de 2 oudsten, die zijn niet in Nederland geboren, maar zijn in Nederland komen wonen. Amalia en Alexa, die weten niks anders uiteraard. Maar nee. Onder wat voor omstandigheden zijn ze uit Oezbekistan gegaan?
2: Ze zijn in de tijd, ze waren daar niet veilig. En dat had te maken met het werk van vader Alexander.
0: Ja?
2: Daar. Die had daar werk gedaan bij de overheid. En moest daar dingen uitvoeren die hij niet wilde uitvoeren. Is daar dus mee gestopt. En was dan op dat moment gewoon niet veilig
0: ja,
2: in dat land.
0: Ja.
2: Vandaar dat ze zijn gevlucht. Dat staat een beetje in contrast met wat de Nederlandse regering nu zegt. Dat Oezbekistan een veilig land is. Het is een veilig land voor mensen die hun eigen mening voor zich houden.
0: Ja, duidelijk ja.
2: En dat geldt niet voor dit gezin.
0: Nee, dat is duidelijk ja.
2: Nee.
0: Nu zijn ze 1,5 jaar bij jullie in de kerk, zeg maar. Ik zat net even voor te praten met Ellen. Die kinderen, die gaan gewoon naar school toe?
2: Ze gaan niet naar buiten.
0: Ze mogen echt niet terrein af, zeg maar.
2: Ze mogen niet naar buiten. Ze mogen wel naar buiten. Wij gaan ze niet tegenhouden. Ze zijn in die zin hun eigen baas. Maar ze durven niet naar buiten.
0: Nee.
2: Omdat ze niet veilig zijn buiten.
0: Maar
2: ze buiten komen, dan begeven ze zich eigenlijk uit de ruimte van het kerkasiel, waar voortdurend een kerkdienst gaande is. Dat betekent dat de IND-politie dat die niet binnen zal komen. Maar buiten kunnen ze gewoon opgepakt worden.
0: Maar is het dan zo erg op dit moment in Nederland als Alexa of Amalia, die in Nederland geboren zijn, uit uw kerkgebouw gaat, dat ze opgepakt kunnen worden?
2: kunnen in ieder geval opgepakt worden. Ja. Of het ook gebeurt, dat weet ik niet.
0: Nee, dat durf je niet aan. Ik weet
2: wel dat ze zichzelf niet veilig voelen. Nee. En ze hebben natuurlijk al meegemaakt dat ze opgepakt zijn in een asielzoekerscentrum. Mm-hmm. Ze hebben al een paar weken in een detentiecentrum in Zeist gezeten. Voordat ze naar dit kerkasiel kwamen. Met de bedoeling om ze uit te zetten. Waarop toen ze op Schiphol stonden, de rechters alsnog nog terugvloten. En ze nog weer mochten blijven. Ja, dat heeft er al zo ingehaakt. Dat de angst om opgepakt te worden en om alsnog uitgezet te worden dermate groot is. Dat is gewoon een enorm trauma.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
2: Als er rondom de kerk toevallig een busje langskomt die zwart is, denk van, dan schrikken ze nog iedere keer enorm.
0: Ja, triest is dat.
2: Dat betekent, kijk, we hebben het over school, wel wat belangrijk om te doen. De school komt naar binnen voor de kinderen. Ze kunnen dus niet zelf naar school. Maar ze hebben inmiddels de beide middelste meiden, of de oudste meiden, Ariana denk van is 15 en Amelia 12. Die zit nog op de basisschool, maar er komen gewoon leerkrachten, vrijwilliger naar ons toe. Ze hebben bijna dagelijks, hebben ze les, verschillende leerkrachten. Die komen elke week weer en op die manier denk van houden ze een school gewoon heel goed bij.
0: Ja, nou hou ik het verhaal niet helemaal bij, maar ik kan me herinneren, een paar jaar geleden was er een kinderpardon. Ja. Daar zijn hun niet ongevallen, of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, het was, kinderpardon was in 2019, februari 2019. Daarna vooraf ging ook een kerkasiel. Dat was toen in de Bethelkapel in Den Haag. Want het was van december tot volgens mij maart 2019. Had ook een kerkasiel, was ook voortdurend een kerkdienst gaande. Dat heeft toen 3,5 maand geduurd. Mm-hmm. Vervolgens denk van, ging het CDA denk van, ging overstag. Wat ervoor zorgde dat er een meerderheid was in de regering. Die zei van, we moeten toch wat voor gewortelde kinderen gaan regelen. Want het is niet goed om gewortelde kinderen nog uit te zetten. Toen kwam er inderdaad een kinderpardon. En de kinderen die er toen 5 jaar of langer waren. En dat waren uiteindelijk volgens mij ruim 600 kinderen met hun ouders mochten toen blijven. Het gezin Babbe Jans, wat nu bij ons in de kerk zit, kwam toen een aantal weken tekort. Om daar om te vallen. Dus die mochten net niet blijven.
0: Oké.
2: Ja.
0: Maar we praten alleen niet alleen over de familie Babbe Jan, maar we praten over, zover ik die informatie heb gezien, 420 gewortelde kinderen in Nederland op dit moment.
2: Ja. Toen we aan het kerkasiel begonnen, toen was de telling stond ongeveer op 350 gewortelde kinderen. Maar we zijn ruim 1,5 jaar verder. En er komen natuurlijk in de loop van de tijd steeds meer gewortelde kinderen bij, die inmiddels ook 5 jaar of langer hier zijn.
0: Maar waar zijn die dan?
2: Die verblijven allemaal in asielzoekerscentra.
0: Ja, ja.
2: Die zitten allemaal nog in procedures. Wachten daar op uitslag.
0: Gewortelde kinderen, valt daaronder dat je dan geboren moet wezen in Nederland? Of dat je langer een aantal perioden, bepaalde leeftijd in Nederland bent gekomen? Of hoe moet ik dat zien?
2: Als je het over gewortelde kinderen hebt, dan gaat het over gewortelde asielkinderen. Dat betekent, dan gaat het om kinderen die langer dan 5 jaar inmiddels in Nederland zijn.
0: Ja.
2: Heeft niks met waar je geboren bent te maken. Nee. Ook niet verder. Maar het gaat er puur om hoe lang je hier in Nederland bent.
0: Goed. Nou hebben jullie een hele mooie actie opgezet. De Landelijke Katenactie. We krijgen straks ook nog Ine, gaan we nog even over praten, en Willemien. Maar waar houdt dat iets kort in?
2: Het is een beetje een vervolg op onze klokkenluidactie. Die hebben we in april gehouden. Daarin hebben we alle kerken opgeroepen om van 16:20 tot 16:25 de klokken te luiden. Daar hebben toen meer dan 840 kerken aan meegedaan door het hele land heen. Om aandacht te vragen voor gewortelde kinderen. Daaruit kwam een vervolgactie voor dat we zeiden hoe we krijgen heel moeilijk de verantwoordelijke politici naar kanten.
0: Ja.
2: Dus zeiden we, dan gaan we het omdraaien. Dan moeten wij dus naar Den Haag.
0: Ja.
2: En dat doen wij middels deze kaartenactie. Dus we hebben onder alle kerken, maar niet onder alle kerken, ook via onze WhatsApp-groepen, ook allerlei andere instanties buiten kerken doen gelukkig mee. Het zijn niet alleen maar kerkmensen. Hebben we allemaal aangeschreven en gezegd van bestel kaarten. Maar schrijf een persoonlijke kaart naar de 17 woordvoerders van alle politieke partijen, 1 in de commissie asiel en migratie. En ook naar Bart van der Brink, de minister. En wellicht naar andere politici die je zou willen aanschrijven. We hebben ruim 180.000 kaarten verzonden door het hele land heen. En inmiddels hebben we zo'n 120.000 kaarten terug ontvangen. Allemaal persoonlijk gericht aan, aan mensen die in die commissie zitten of politici zijn.
0: Ja, en die gaan uitgedeeld worden volgende week, dacht ik, hè?
2: Ja, ze hebben ze allemaal teruggestuurd naar, weer naar onze kerk.
0: Ja.
2: Daar is een groep vrijwilligers bezig geweest om ze allemaal op naam te sorteren. Dat betekent denk ik van dat Bart van der Brink zo rond de 10.000 kaarten zal krijgen. En heel veel van die woordvoerders ergens tussen de 5.000 en de 7.500.
0: Mm-hmm.
2: Die gaan wij komende dinsdag, 23 juni, naar Den Haag brengen. Wij zijn dan tussen 12 en 2 uur verzamelen we in Den Haag op de koe. Hoe heet het? Ik ben de naam alweer kwijt. De
0: koekamp.
2: Ja, heel goed. De koekamp. Dat is dichtbij waar het ministerie, waar het parlement nu zit, de Tweede Kamer. En daar hebben we eerst tot ongeveer 12:45 een programma met sprekers en muziek. En vervolgens gaan wij met een grote koets, met daarvoor paarden, gaan wij al die postzakken, en dat zijn er rond de 50 en dan nog een heel veel dozen, gaan wij richting Tweede Kamer rijden. Het is ruim 1200 kilo wat we moeten gaan verplaatsen. En die gaan we daar afgeven aan de commissie voor asiel en migratie.
0: Oké, maar stel voor dat, zou heel mooi wezen, natuurlijk, als die 420 gewortelde kinderen toch geven ogenblik in Nederland mogen blijven. Dan zou ook een heleboel problemen bij het ministerie weg zijn. Want die kinderen zitten eigenlijk allemaal in hoe heet dat, asielzoekerscentra's.
2: Ja.
0: En er zijn allerlei onderzoeken over, et cetera. En waarom ze wel of niet. Maar als je op het moment dat je die 420 kinderen met ouders toelaat, dan heb je een heleboel problemen opgelost in asielzoekers. Het centrum.
2: Nou, je maakt het probleem iets kleiner.
0: Ja.
2: Want 420 kinderen denkt van, het gaat natuurlijk niet om 420 gezinnen.
0: Nee.
2: Het is misschien een gezin van 3 kinderen. Dus dan zal het gaan om zo'n 150, 175 gezinnen. Waarvan je zegt, die kunnen dan inderdaad, mogen hier blijven. Hoeven dan niet langer in een asielzoekerscentrum te zijn. En kunnen elders in Nederland een woning vinden. Gaat het huisvestingsprobleem niet direct oplossen.
0: Nee, dat begrijp ik wel. Maar
2: want die groep is veel groter. Veel belangrijker is, denk ik, van dat je recht doet aan de rechten van kinderen. Want dat is juist de waarde daarin.
0: Ja.
2: Want wij proberen toch een beetje uit die hele asielproblematiek tegen ook weg te trekken. Het gaat hier over kinderen die ook, er is een Europees kinderrechtenverdrag, wat in heel veel landen opgenomen is, ook in de landelijke wetgeving. Alleen in Nederland is dat niet gebeurd, is een bewuste keuze geweest. Zou dat wel zo zijn, denk ik, van dan zouden waarschijnlijk nu deze kinderen hier gewoon al een plek hebben.
0: Ja, maar wat ik eigenlijk net wil zeggen, de IND heeft laat blijken dat ze veel te weinig mensen hebben om te onderzoeken, et cetera. Dus er zijn al die gezinnen waar die kinderen bij thuis horen, daar zijn ze mee druk mee bezig. Nou goed, er komt wel of niet een uitspraak over. Nou, ze zeggen oké, een tweede kinderpardon, al die 420 kinderen toelaten, dan heb je in ieder geval voor het IND is er ook een stuk minder werk.
2: Ja, daar valt gewoon een stuk weg. Dan is dat gewoon in één keer duidelijk. En dan, nee, dat klopt helemaal. En dat zou heel mooi zijn. En het zou dan eigenlijk erg voor de hand liggen om te zeggen, zolang wij die keten niet kunnen versnellen, denk ik van, zou dat ook, dat is ook wat wij voor pleiten. Want het gaat ons niet alleen om het gezin Babi Jans. Het gaat ons ook niet alleen om deze 420 geboren kinderen die er nu zijn. We willen graag voorkomen dat hetzelfde gebeurt als 7 jaar geleden. Dat er over 7 jaar weer ineens een groep geboren kinderen
0: correct,
2: hier in Nederland verblijft.
0: Ja.
2: Je moet het opnemen in je wetgeving, dat als kinderen hier eenmaal 5 jaar zijn, dat je dan zegt, oké, dan is het ons niet gelukt om die procedures te versnellen. Dan blijven kinderen hier automatisch. Ik denk van, dat zou naar kinderen toe de meest normale weg zijn.
0: Maar even, ik wil niet met vingers wijzen, maar eigenlijk is het, als we langer dan 5 jaar in Nederland zitten, dan heb je dit soort status, zeg maar. En eigenlijk is het een bevred van onvermogen van de IND. Die kunnen niet die 5 jaar kunnen ze uitspreken.
2: De IND is, wil ik niet zeggen. Denk van, ik zou het bij de politiek willen leggen. De IND is gewoon ver onder de man, onder de mens.
0: Ja, dat ligt probleem.
2: Dus die kunnen niet anders. Dus ik leg het vooral daar niet neer. Zij kunnen niet anders dan op een gegeven moment gaan stapelen. Maar ze hebben gewoon veel te veel te doen.
0: Ja.
2: Dus het heeft met een politiek besluit te maken. Hoe gaan wij dit aanpakken?
0: Ja,
2: daar ligt de crux.
0: Nou hebben we de familie Babi Jans en die zitten nu in kampen in uw kerk, zeg maar. Maar stel voor dat hier geen oplossing komt, dan zitten ze er over 5 jaar en 6 jaar nog.
2: Ja, dat is natuurlijk geen optie.
0: Nee.
2: Kijk, er wordt ons wel vaak gevraagd van hoe lang kunnen ze blijven. Dan zeggen we zolang we draagkracht hebben.
0: Ja.
2: En zolang het te dragen is. Nou, tot nu toe denk ik van 24 uur per dag hebben we een viering. Er zijn altijd voorgangers, er zijn altijd vrijwilligers die dat dragen.
0: Ja.
2: De trouw en de vasthoudendheid is groot. Maar kijk, iedereen kan begrijpen, wij ook denken van dat dit niet jaren kan voortduren. Het duurt eigenlijk al veel te lang, meer dan anderhalf jaar.
0: Ja.
2: Dus dat moet ergens stoppen. Denk van, maar dat betekent wel dat we inderdaad, dan moet er wel een oplossing komen.
0: Ja. Dus anderhalf jaar per 24 uur, 7 dagen per dag is er gewoon, of per week is er gewoon een kerkdienst draaiende.
2: Ja, de viering is altijd, de kerk is altijd open. Je kunt er dag en nacht terecht en dus altijd een viering gaan. Ja.
0: Nou, heel bedankt voor alle informatie die u gegeven heeft. Ik zou zeggen aanstaande dinsdag, zei u, geloof ik, wanneer jullie
2: daar naartoe... Ja, dinsdag gaan we naar, naar Den Haag.
0: Heel veel succes en ik hoop dat met deze nieuwe regering dat er wat oplossing gaat komen.
2: Ja, dat hopen wij ook. En wij zien nog steeds kansen. Want ik denk dat zeker het CDA en D66 er heel veel baat bij hebben, ook naar hun kiezers toe, om ook even een andere kant dan strengst te laten zien, maar ook een menselijke kant te laten zien.
0: Oké. Okay. Meneer De Jager, hartstikke bedankt voor uw tijd. En ik zeg heel veel succes dinsdag.
2: Dankjewel.
0: Oké, we gaan luisteren naar Under the Milky Walk.

0: Nou, luisteraars, ja, ik zit even te kijken naar de tijd. We lopen er al behoorlijk uit, maar ik moet zeggen, dominee Casper Jager had goed verhaal over gebruik je stem en over de 420 gewortelde kinderen die in Nederland her en der verblijven. Als het goed is, hebben we nu Ina natuurlijk, Ina Nagelmaker, klopt dat?
1: Dat klopt helemaal. Mijn naam is Ine Nagelmaker.
0: Geweldig, Ine. Ik begreep dat jij... we hebben net even ongetwijfeld misschien wel geluisterd. Casper Jager hebben we even aan de lijn gehad.
1: Ja.
0: En die heeft ons helemaal uitgebreid verteld van ja, wat het probleem is. Ik heb hem al twee keer voor mijn uitzending gehad. Maar jij hebt een hele belangrijke rol volgens mij.
1: Nou, weet je, wij doen vanuit Kampen het sorteren van alle kaarten. Ja. Het eerst verzenden natuurlijk van alle kaarten naar alle gemeenschappen, naar individuen, naar sportclubs, naar politieke clubs. Het maakt er eigenlijk niet zoveel uit en die zijn allemaal gesorteerd, verstuurd. Ja, en dan komen ze ook weer binnen, hè?
0: Ja.
1: En dan kun je twee dingen doen. Je kunt alles op een grote hoop gooien, maar je kunt ook zeggen, nee, dat doen we niet. We zijn zorgvuldig naar zowel de zenders als natuurlijk naar Den Haag straks.
0: Ja.
1: Wat hebben we dan bij ons? Nou, zo is het met wat mensen tot stand gekomen. Dat we zeiden, we gaan tellen.
0: Ja, klopt.
1: We gaan alles langs onze handen laten komen. En dat is inmiddels een mega klus. Vermoeid, maar zeer dankbaar.
0: Hoeveel kaarten hebben jullie verzonden?
1: Als ik het allemaal kan inschatten, want dat gebeurt natuurlijk ook allemaal in 3-4 weken tijd, zijn er 180.000 kaarten de deur uitgegaan. En staat onze teller op dit moment rondom de 130.000.
0: Die weer teruggekomen zijn.
1: En die geteld en gesorteerd zijn.
0: Een domme vraag, wie betaalt dit allemaal?
1: Dat zal uit giften, het kerkasiel loopt op giften.
0: Begrijp ik, ja.
1: Want anders zou je dat natuurlijk niet allemaal betalen. Niet. En daar wordt dit ook uit, en donaties ook. Zo gaat er dinsdag een bus naar Den Haag, of meerdere bussen. Kijk, want over Den Haag, daar ga ik niet over. Maar dat zijn donaties.
0: Ja, dat is duidelijk. Nou zeg je van je hebt er 130.000 teruggekregen. Dat betekent dat de minister, ja, 130.000 en de minister krijgt een kaart en 17 andere mensen rondom die commissie krijgen zo'n kaart. Hè?
1: Ja, ja, er zitten 18 mensen in de commissie asiel en migratie.
0: Ja.
1: En daar is de minister telt daarbij, dus 17 plus 1. En we hebben alles op naam gesorteerd. Dus wij weten hoeveel mensen ieder krijgt. En dat er natuurlijk ook koplopers zijn. De minister is duidelijk koploper.
0: Ja, dat begrijp ik, ja.
1: Jeltje Straatman van CDA, ja.
0: Maar even, je zegt het is een commissie waar de kaart aan toe gaan. Is dit de commissie, is weer opnieuw vastgesteld toen er ook een nieuwe regering is gekomen?
1: Als er een nieuwe regering komt, zijn er ook nieuwe commissies.
0: Ja, ja. Dus
1: nieuwe Tweede Kamer, ook nieuwe commissies.
0: Okay.
1: Zo werkt het, ja.
0: Dus daar zie je misschien de mogelijkheid in.
1: Nou, de last is natuurlijk, je weet hoe het gaat in ons land. Je weet ook hoe het gaat als er een rel is of wat dan ook, is het altijd aandacht.
0: Ja.
1: Dit is geen rel, hè? Dit is hele zachte acties.
0: Ja,
1: eigenlijk, een petitie tekenen is één, maar een kaartenactie, dat is nog wel iets meer. Want het betekent dat je fysiek iets in je handen hebt, dat je fysiek iets moet doen.
0: Ja.
1: En fysiek het ook moet terugdoen, dat is natuurlijk ook al een ding. Nou, als je ziet hoe het met pakken vol ook weer door allerlei kerkgemeenschappen, maar ook allerlei andere individuen en ook niet kerkgeoriënteerde mensen, het allemaal in de open hof weer terug is bezorgd door de postbode, maar ook mensen die het zelf kwamen brengen. Dat is fantastisch.
0: Ja.
1: Dus ja, weet je, het is dan ook een kwestie van, jullie geven hier aandacht aan, maar dit is dus de zachte kracht van Nederland. Hè? En als je nu weet dat wij maandagmiddag, leggen we de laatste hand, omdat we dinsdag alles mee naar Den Haag nemen, dat het nu nog steeds binnenkomt. Het is eigenlijk, moeten we gewoon zo dadelijk zeggen, het stopt. Want het loopt. En juist die aandacht voor al die Nederlanders die allemaal zeggen, wij komen op voor deze kinderen in de kerk, de familie Babians, met hun de gewortelde kinderen, die hier al meer dan 5 jaar zijn. Dat zijn heel veel Nederlanders die dat ook vinden. En die geven wij dus op deze manier ook een hand. En die reizen eigenlijk een beetje met ons mee naar Den Haag.
0: Ja, dat is duidelijk. Jullie hebben een internetsite, kerkasielkampen.nl.
1: Ja.
0: Daar kan je nog steeds kaartje opvragen. Of is dat inmiddels achterhaald?
1: Nou, weet je, wij kunnen niks meer versturen. Want de post die brengt dat niet meer bij. En nee, we krijgen het ook niet meer terug. Bovendien is het ook best kostbaar. Hè? Je moet een pakketje kaarten doen. Ja. Maar stel dat er mensen zijn die zeggen... ja, ik zou toch verschrikkelijk graag mijn naam op een kaartje willen hebben. We hebben maandagmiddag mensen zitten die namens... nou, misschien uw luisteraar.
0: Ja.
1: En ophalen van kaartjes in kampen kan altijd... Dat kan tot en met maandagmiddag. Ja. En schrijven in de kerk en het neerleggen kan ook altijd. Dus Elburg, nou wie weet, mooi moment om naar Kampen even te fietsen.
0: Ja, inderdaad.
1: En gewoon
0: ja.
1: lekker in de kerk een kaartje te gaan schrijven.
0: Het is het mooie Elburg achter je laten en naar het mooie Kampen toe gaan.
1: Lekker langs het Veluwe meer, wat vindt u daarvan?
0: Ja, maar dit weer is echt perfect natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja.
1: Want ik wel, zou zeggen, even fietsen.
0: Waar zit jullie kerk? De Flevoweg, geloof ik, hè?
1: Flevowijk. En het is, ja, hoe duid ik dat? Ja, in Flevowijk. En de Leliestraat.
0: Geweldig.
1: Weet u, het is aan mensen die naar uw programma luisteren en zeggen, joh, dat heb ik gewild, het is aan mij voorbij gegaan of het is mij te veel. Ja. Ze mogen ook gewoon achterlaten op de website, op een mail of gewoon bij u en zeggen, ik wil dat. En wij zorgen maandagmiddag, zit er een groep mensen in Kampen te schrijven namens mensen die zelf zeggen, ja, ik wil. Dus niet van horen zeggen. Ze moeten dan zelf zeggen, ja, ik vind dat belangrijk.
0: Ja, geweldig. En wat is ja, u bent er heel erg druk mee bezig geweest de komende afgelopen
1: zeggen, ja.
0: vier weken. Ja. Volgens mij heeft er niks anders kunnen doen. Maar wat is jullie inschatting?
1: Nou weet je, we gaan eerst kijken naar het getal. Als ik zeg dat er 130... Ik moet nog het eindresultaat hebben. Maar we zeggen, laten we nou zeggen 130.000 kaarten in 3 tot 4 weken. Mm-hmm. Van een 180 die je uitzendt. Dan is het percentage wat terug is gekomen 75%. Ja. En als ik dat zeg, dan is dus het warme hart van mensen, dat is het eerste. Dan wil ik gewoon zeggen, al die mensen die mij zeggen, joh, je moet toch een einde aan komen. Ja, en wat is dan de verwachting? We hopen met een kaart aan de mensen in de Tweede Kamer en de commissie, persoonlijke kaarten, met ook prachtige teksten erop geschreven, dat de mensen ook hun hart niet alleen met een D laten zijn, maar ook met een T.
0: Ja, dat is duidelijk, ja.
1: Dat is eigenlijk... Ja, en wat ze dan gaan doen... je kent het strengste asielbeleid. En ja. Ik hoop dat naast het strengste asielbeleid... ook het strengste barmhartigheidbeleid er is.
0: Ja, ja ik kan me er ook helemaal niet voor voorstellen. Kinderen in de... Wat heb ik al tegen de dominee gezegd? Ik kan me niet voorstellen. Kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland zijn... op jonge leeftijd binnenkom... die kan je niet meer uitzetten. Maar goed, dat is...
1: Nou, weet je, ik vul nog graag aan... ik kan niet tegen mensen zeggen, kom naar de kerk en kijk eens even in de 4 paar kinderogen Babi Jans. Ja. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar weet, 600 dagen in een kerk zitten. Wij fietsen, hè? Wij gaan de deur uit, we doen een kleine boodschap aan de overkant van de straat. 600 dagen, en dan ben je 4 jaar, 10 jaar, 12 jaar. Daar hebben we het over, hè? Probeer het eens voor te stellen.
0: Ja, ik begreep dat wel een kleine tuin is. Ze komen al even naar buiten, maar daar houdt het ook allemaal op. Ja.
1: Ze kunnen een lucht halen, ja, laat ik het zomaar zeggen. Zo klein, hè? Het is geen tuin, hoor. Het is een klein binnenplaatsje van 10 bij 10.
0: Ja, dit is het gevoel wat Anne Frank vroeger had.
1: Dat zeggen wij wel eens vaker. Ja. Ze zitten eigenlijk achter de boekenkast.
0: Ja, daar komt wel letterlijk op neer. Dus dat die
1: en ze zijn omarmd door heel veel mensen van heel Nederland. Want dat vind ik ook mooi, hoor. Als ik naar al die kaarten kijk... Van Apeldoorn, Amsterdam, Aardenburg. Je loopt door Middelburg. Ik kom daar wel eens. En dan zeggen mensen, hey, kerk is hier. We hebben de kaarten opgestuurd. Door heel Nederland. Nou, en als dit langer zou lopen, durf ik u te zeggen. Dan waren er het dubbele aantal kaarten hadden we rustig kunnen ophalen.
0: Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Maar goed, als dit niet werkt, dan 130.000 kaarten. Ja, dan wordt het een 250.000 kaarten. Maar dat blijft in principe blijft hetzelfde.
1: Precies. Het je moet een keer zeggen, dit is het. En ik wil graag de hardheid van de D omzetten in een hart vol met een T.
0: Ja, dat is duidelijk. Hey, heel erg bedankt voor de tijd. Ik zeg heel veel succes de komende dagen.
1: U bedankt voor uw tijd dat u mij ook het woord
0: juist,
1: kunt.
0: Dank en,
1: u wel.
0: Wij gaan in ieder geval even een oproep maken. Dus in ieder geval bij u nog langskomen om kaartjes in te vullen. En ik zeg heel veel succes met dinsdag. En hoop dat het mooi weer is dinsdag.
1: dat zal het zijn. En ik ben erg benieuwd wat er in de Tweede Kamer gebeurt. En mensen die ook naar Den Haag willen, kijk naar de website en meld je aan voor Den Haag. Je kunt mee.
0: Ja, kerkasielkampen.nl, daar staat alles op.
1: Ja,
0: oké, okay, heel prettige avond en toi toi.
1: Dankjewel Rob.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Goed zo.
1: Goedenavond. Dag.
0: Dai. Bestop.
2: Ik ga even inbreken.
0: Oké.
2: Wat goed is denk ik om even te zeggen dat ik benaderd ben door Willemien voor deze uitzending. Willemien van der Stouwen. We gaan haar zo bellen. Zij heeft het contact gelegd met de dominee en ook met Ine.
0: Zij is ook vrijwillig van het hele gebeuren?
2: Nee, zij maakt zich daar gewoon druk om. Zij is eigenlijk een dierenmens en komt volgende week ook bij mij in het programma. Maar dat even terzijde. Zij gaf aan, en dat hebben we ook geprobeerd, dat er een theatervoorstelling is. En die wordt gemaakt door Joris Linse. En Joris Linse is natuurlijk bekend van Hello, Goodbye en Taxi en nog veel meer. We hebben ons uiterste best gedaan om hem in de uitzending te krijgen. Maar hij staat op dit moment die uitzending te spelen, dus dat kon even niet.
0: Kon je het er mooi tussendoor kunnen doen?
2: Ja. Jij bent ook lekker, hè? Een beetje. Ik vind dat we dat heel goed hebben geprobeerd. Ja, okay. Maar goed, we gaan er zo even wat over vertellen. Maar wat mij aardig leek, Willemien heeft die uitzending, of tenminste die voorstelling, gezien. Dus ik dacht, als zij nou even vertelt hoe, wat of waar. Want, en nu komt het, 21 juni, dat is volgens mij donderdag, zullen we zo ook nog, of zondag, zullen we zo nog even herhalen. Wordt het nog een keer uitgevoerd in Kampen, in de Stadsgehoorzaal in Kampen. Dus mensen die dat graag zouden willen zien, want Joris Linse heeft zijn voorstelling eigenlijk gemaakt omdat hij zo geschrokken is van het hele gebeuren daar in het kerkasiel in Kampen. Nou, Willemien zal er zo alles over vertellen. Ik draai even een nummer en dan ga ik haar even bellen. Maar ik vond het goed om dat even te vertellen. En ik wilde Willemien ook even bedanken dat ze al die connecties heeft gemaakt voor ons. Dus bij deze. Nou ja, en ik dacht, Rollies, busstop. Het is toch een bus?
0: Ja.
2: Naar Den Haag.

0: gaat hij eruit, het plaatje. Maar goed, maakt er niks uit, want we hebben een veel belangrijke persoon. En dat is Willemien. Dag Willemien.
1: Hi.
0: Rob. Leuk dat jij even tijd hebt vrij kunnen maken als vrijwilligster ook voor Gebruik je Stem. Want jij hebt ook vrijwilligerswerk daar gedaan, hè? Volgens mij, nou, überhaupt ben je heel druk mee bezig geweest, maar...
1: Ja, ik ben er nog steeds vrijwilliger, hoor.
0: Ja, ja.
1: Elke dinsdagavond ben ik samen met mijn vader

0: radio verteld.
1: Ja, maar daar was ik toen niet bij. Dus
0: oh,
1: ik heb
0: zou dat
1: stukje...
0: Wezen?
1: Ja, precies.
0: Oh, oké, okay. Maakt er niet zoveel uit. Nee. Willemie, nou ja, het is uur. Of ja, het dinsdag is het eigenlijk het grote verhaal, denk ik. Ik neem aan dat jij ook meegaat.
2: Ja, ik ga dinsdag ook mee met de bus. Ja.
0: Ja. En we hebben al heel uitgebreid over de achterkaart of de kater en alles gesproken. Maar jij bent ook betrokken geraakt bij een theatervoorstelling, Lieve Hemel. Klopt dat?
2: Nou, ik ben er niet zozeer bij betrokken geraakt. Maar Joris Linssen is eigenlijk betrokken geraakt bij het kerkasiel. Mm-hmm. Hij is daar eigenlijk onverwacht terechtgekomen. Hij vertelt ook in zijn voorstelling Lieve Hemel... vertelt hij hoe dat zo gekomen is. Hij was daar zo van onder de indruk... dat hij daar een theatervoorstelling over heeft gemaakt. En daar ben ik naartoe geweest in Steenwijk pas geleden. En dat was echt heel bijzonder.
0: Want dat doet hij samen met Bas Ragas, begrijp ik? Of niet?
2: Nee, met twee dames.
0: Oh,
2: met
0: wacht even, ja.
2: Mirte van de Wetering. En Marijt, Vera Marijt.
0: Oké.
2: Ja.
0: En vertel eens, hoe ziet jou hoort zo? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik kan er geen beleving van krijgen.
1: Ja, wat
0: eigenlijk
1: gebeurt daar? Ja. Want daar ben ik ook heel benieuwd naar.
2: Nou, het was, ze staan dus met z'n drieën op het podium. Mirte van de Wetering, die speelt viool en contrabas en die zingt. En Vera Marijt, die speelt piano en die zingt ook. Nou ja, Joris die zingt en vertelt. En eigenlijk vertelt hij een gedeelte van zijn eigen leven. Maar ook het verhaal van de familie Babiant. En hij vond het erg lijken op het Bijbelverhaal van Rut.
0: Ja.
2: En dat gaat als een rode draad door de voorstelling heen. Dus het is een hele bijzondere... Er wordt dus veel verteld en gezongen. Er zijn een paar prachtige nummers. Waaronder één nummer in het Armeens. Dat is de taal die de familie spreekt.
0: Ja.
2: Daar zingt Mirte, die zingt en in het Armeens. En Joris Linssen vertaalt het dan al zingend. Dat was echt kippenvel.
0: Ja, duidelijk, ja. Jij bent een paar weken geleden, denk ik, geweest. Ik weet niet hoe lang geleden. Maar goed, er is nog één uitzending in Kampen, begreep ik, hè?
2: Ja, nou, voor de zomervakantie is er dus nog één voorstelling. En dat is dus aanstaande zondagmiddag om 3:00 hier in Kampen in de Stadsgehoorzaal. Dus ik zou zeggen, een echte aanrader. Je kunt je tickets bestellen via theaterlievehemel.nl. En ik zou het doen.
0: Ja.
1: Even, ik zat nog even te kijken, mocht iemand in de buurt van Nijmegen zijn. Zaterdag is er nog een voorstelling in Nijmegen. Maar even over Kampen, daar ben ik één keer geweest. Die Stadsgehoorzaal is al een fantastische belevenis als je daar bent. Dat is geweldig. Ben je daar wel eens geweest, Rob?
0: Nee, nooit geweest.
1: Dat is echt een aanrader. Dat is, je waant je, ik weet niet hoeveel 100 jaar terug. Dat is echt geweldig.
0: Oké, hoeveel mensen kunnen
2: er... prachtig theater, maar natuurlijk ook dan Lieve Hemel. En als mensen dan toch in Kampen zijn... dan kun je natuurlijk zo even naar de Open Hof om de kater te tekenen.
1: Ja, dat is een heel goed idee. Maar ik vind het heel bijzonder dat dit speelt. En ik vind het ook heel bijzonder dat hij zich... behalve door de Bijbel en het verhaal van Rut... maar gewoon heeft laten inspireren door het kerkasiel. Dat is eigenlijk wat het is.
2: Ja, het is eigenlijk de voorstelling... Nou ja, en het verhaal van Rut gaat allebei over hoop en kracht. En dat is wat Joris zo vond in... De familie Babiant en alle vrijwilligers die daar omheen staan. Dus het is natuurlijk eigenlijk een hele trieste situatie dat dit nodig is.
1: Ja.
2: Maar het is ook vol kracht en hoop.
1: Ja,
2: dus het is een heel bijzondere voorstelling geworden.
1: Ja, mooi. Nou, ik heb je al eventjes, dat heb je misschien net gehoord, bedankt. Omdat jij kwam van kunnen jullie dit verhaal brengen? En ik hoop echt dat er heel veel mensen luisteren. En kijken of ze...

0: iets kunnen doen. In elk geval die kaarten tekenen. En misschien zelfs nog wel even naar Kampen voor de voorstelling.
1: Voor de voorstelling. Nou, en als de mensen mee willen met de bus dinsdag. Is natuurlijk hartstikke mooi als we daar met heel veel mensen staan.
2: Ja, ja, dan moet je oppassen. Dan is daar straks de bus te vol.
1: Ja.
0: Dat vinden wij prima.
1: Ik geloof dat er meerdere bussen meegaan. Oh, dus, okay,
0: nou, zal ik de website nog even noemen? Dat is kerkasielkampen.nl. En daar kan je eigenlijk alles vinden. Nou, van kaarten tot het hele verhaal enzovoort. Dus kerkasielkampen.nl.
1: Ja.
2: Nou, Willemien, hartstikke bedankt. Hou ons op de hoogte hoe het zich ontwikkelt. Want dat zei ik al tegen de Casper Jager, de dominee. Van ja, goh, stel nog voor dat het niet lukt. Wat dan? Ja, die zegt ook van ja, we kunnen niet oneindig door blijven gaan. Dus laten we hopen dat de politiek in ieder geval weer een soort generaal pardon voor een aantal kinderen gaat geven.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik wens de familie Babiant natuurlijk toe dat ze snel in vrijheid krijgen. Daarover zingt Joris ook heel mooi in zijn voorstelling. En nou, ik hoop natuurlijk dat ze heel gauw de deuren achter zich dicht kunnen trekken. Om in alle vrijheid en veiligheid een toekomst in Nederland tegemoet te gaan. Want ze zijn hier al thuis. Dus
0: dat hopen we met z'n allen, Willemien.
2: Ik heb de musical Anne gezien. Ik weet niet of je die gezien hebt in de Lamar. En dat ging uiteraard over degene die de Tweede Wereldoorlog niet heeft overleefd.
0: Anne Frank.
2: Ja. Maar kijk, deze, ik zie toevallig een foto van alle vijf. Maar ja, god, dit is gewoon een soort Anne Frank situatie. Alleen je weet in ieder geval zeker dat je niet hier in Nederland doodgeschoten wordt. Maar dat komt er wel letterlijk op neer natuurlijk. Dus inderdaad, ja, 600 dagen in de kerk moeten zitten.
1: Kunnen die mensen niet terugsturen.
2: Nee, dat
1: het zijn fantastische, lieve, vriendelijke mensen. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat we ze terug gaan sturen.
2: Maar ik vraag me af hoe dat zich ontwikkelt in de brein van de kinderen en alles. Die ouderen, nou goed, die hebben dat al natuurlijk. Maar die kinderen ook, ja, die moeten gewoon echt continu een soort angst wezen.
1: Yes, ja, maar wat ik wel heb begrepen is dat ze natuurlijk in de AZC's ook constant in angst en onzekerheid hebben geleefd.
2: Nee,
1: en dat ze ook
2: ik.
1: Wel in de kerk nu wel een stukje veiligheid ervaren.
2: Nou, ik hoop dat het heel snel opgelost gaat worden, Willemien.
1: Ik hoop
2: daar gaan we het over, hè?
1: En ik hoop dat we daar dinsdag een grote stap gaan maken. Okay. Als we daar met al die kaarten van
2: 130.000 kaarten, hè? 130.000 kaarten heb ik begrepen van Ine.
1: Ja,
2: dus wat dat betreft.
1: Enorm toch?
2: Oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt voor je tijd. We gaan even muziek luisteren.
1: Ja, jullie bedankt voor de aandacht.
0: Ja, dankjewel, okay. Willemien. Fijne avond.
1: En jullie ook. Doeg.
0: Doeg.
2: Messen in de bottle.

0: Ja, luisteraars, wij hebben het programma Uurtje Vertuurtje vrijgemaakt voor de actie Gebruik je stem. Mocht je nog kaarten willen schrijven, et cetera, moet je even naar de kerk in Kampen gaan. Ga even naar kerkasielkampen.nl, dan kan je het een en ander informeren. Dan kan in ieder geval nog dinsdag mee. Tot maandag kunnen nog kaartjes ingeleverd worden. En ik vind op zich al een geweldig hoeveelheid om 130.000 kaarten naar het politiek te brengen. Dus laten we hopen.
1: Benieuwd eigenlijk hoeveel postzakken vol dat zijn. Toch?
0: Ja, inderdaad. Er zijn een heleboel postzakken.
1: Ja, en er zullen meer dan één bus gaan rijden naar Den Haag.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Dat is wel mooi.
0: Wat wij van de hoe heet dat? Kasper Jager vertelde mij dat er op de woensdagmiddag een geluid van kerkkloot om 4:20, dus 16:20, hebben inderdaad meer dan, eens eventjes kijken, om meer dan 800 kerken hun klok laten rijden. En ik heb eigenlijk vergeten te vragen waarom het om 16:20 moest wezen. Maar daar kom ik niet helemaal achter. Maar goed, het is in ieder geval een geweldig initiatief over heel Nederland heen. Als je ook op de site gaat kijken, dan zie je ook alle acties die er gehouden zijn over heel Nederland heen. Dus dat betreft een heel mooi gebeuren. Wat dacht je van al die vrijwilligers die al meer dan 500, 24 uur, maar 7 dagen, 500 kerkdiensten doen en alles. 500 kerkdiensten, 500 maal 24 uur kerkdiensten doen. Dat is echt geweldig, is dat natuurlijk.
1: Ja, weet je, als je dit soort dingen hoort, ziet en leest, dan krijg je weer een beetje hoop in de mensheid.
0: Ja, klopt, ja.
1: Weet je, we hebben zoveel oorlog en ellende en gedoe. En toen ik net in de auto zat, ik geloof dat Oekraïne heeft iets in Rusland ondergejast. En andersom weer, ik weet het niet. En het blijft maar doorgaan. En dan denk ik, misschien laat dit ook wel zien. En nou ja, goed, dat is dan in Kampen, kleine plek. Maar hoe mooi we ook zijn als mens. En wat voor mooie dingen we kunnen doen.
0: Ja. Nou, hun actie hebben ze inderdaad aangegeven dat er op dit moment 420 gewortelde kinderen, dus die 5 jaar en langer in Nederland zijn, ergens in een asielzoekerscentrum, et cetera, zitten. En die willen ze gewoon eigenlijk een generaal pardon geven. Daar komt het letterlijk op neer. Dus politiek, wees zo duidelijk en doe het ook.
1: Wat ik me eigenlijk nog even afvroeg, hè? Stel dat jij daar iets zou willen doen. Hebben ze meer dan genoeg mensen? Of kunnen ze nog mensen gebruiken? Weten we eigenlijk ook niet, hè?
0: Nee, zover zijn we niet gevraagd. Maar ik denk dat er genoeg mensen zijn. En ja, nou, je kan zelf ook daarna toe. Dus laten we even kijken. Ja, luister, dit was even het verhaal over de familie Babayat. Zal ongetwijfeld de komende dagen ook wel op de landelijke televisie komen en alle soort dingen. Want die worden best wel goed gevolgd. Gebruik je stem. Kijk even naar kerkasielkampen.nl.
1: Ja, www.kerkasielkampen.nl. Wat je ook wil, je kunt het daar vinden en je kan ook in contact komen.
0: Juist, en ik hoop dat we ze niet meer in uitzending gaan krijgen. Ja, wel als geslaagd is allemaal,
1: ja,
0: uiteraard.
1: Juist, ja, dat lijkt me heerlijk.
0: Dat we nog eens een keer aandacht moeten gaan beschenken.
1: Laten we daar eens van uitgaan.
0: Dus wij gaan eruit. Ik zou zeggen heel bedankt voor het luisteren. Ellen, jij bedankt en wij zijn er volgende week weer. Een prettige avond.
1: Fijne avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
1: Antilo.
2: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.

0: Zaterdag 20 juli, de dag dat Nederland tegen Zweden speelt. Wat zal het gaan worden vanavond? Om 7 uur kunnen we voor de buis gekluisterd zitten natuurlijk. Ook de dag waarop de havenloop in Elburg is afgelast. En het is natuurlijk ook de dag van de storm. Gisteravond reed ik zelf terug vanuit Rijssen naar Zwolle. Maar ik kwam in Zwolle, het leek wel een zwembad. Zeker daar in de buurt van het PEC-stadion en bij Isala was het ongelooflijk. Wat een waterlach daar zeg. En natuurlijk heel veel onweer en lichtflitsen. Willem wordt wakker tot 10 uur. Wat gaan we doen? We hebben het regennieuws met Henry van Dul en met Jeanette van Els natuurlijk. En we gaan kijken naar Noord-Veluwe Sport. Wat gaan we daar vanmiddag doen? En natuurlijk volgende week Tour de Dellen. Van 8 uur tot 5 uur zenden we live uit samen met de Lou en de Loco. En dat wordt een mooie co-productie. En natuurlijk het tweede uur. Ik zie er nu al verwachtingsvol naar uit. Dan komt hij hopelijk langs de vreemde eend in het ontbijt. We gaan vooruitblikken naar komende donderdag als de topografische top 55 wordt uitgezonden. Dat gaat donderdag gebeuren van 8 tot 12 uur. Nou ja, genoeg te doen dus in Willem wordt wakker. Laten we maar meteen starten met
1: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannenplaat.
0: En die komt uit 1969.

gezeten hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

echte mannen van Guus Meeuwis. Het is 8:15. Even wat nieuws. Het Rijk, de provincie Gelderland en twee waterschappen en 21 gemeenten zijn gestart met de uitvoering van de aanpak Veluwe. Het kabinet trekt daarvoor maar liefst 300 miljoen euro uit. Het geld gaat naar herstel van natuur en beekdalen, beter water, beter bodembeheer en ook het terugdringen natuurlijk van stikstofuitstoot. Ook komen er nog maatregelen om agrariërs te helpen verduurzamen of hun bedrijfsvoering aan te passen. En ik lees dan eigenlijk ook wel tussen de regels door of te stoppen. De betrokken overheden werken de komende 10 jaar samen aan deze plannen. En door de stikstofdruk te verlagen moet er meer ruimte ontstaan voor woningbouw, vergunningen en economische ontwikkeling. De eerste maatregelen kunnen dit jaar nog van start gaan. Ja mensen, zo is het maar wat. Straks meer regionieuws. We gaan eerst de plaat draaien uit de jaren 90, 1991. John Waite zat eerst in de Babies. Toen richtte hij een nieuwe band op, dat heette Bad English. En toen maakte hij deze, ja wat is het, een soort pop ballad, een rock ballad. Time Stood Still. Het gaat erover dat hij met zijn geliefde op een onbewoonbaar eiland is. En daar zijn ze met z'n tweetjes en drinken ze een wijntje. Zien ze de zon ondergaan en de romantiek viert hoogtij. Hier is John Waite, Time Stood Still.

0: Ja, de variatie van de muziek. Die doet natuurlijk smaken op Regio Radio Local FM en ook op Blue FM. En dat doen we met Willem wordt wakker. Iedere zaterdagochtend tussen 8 en 10 uur. Kees en Rami Vida hoorde je van de Gibson Brothers uit 1980. En daarvoor Time Stood Still, Ben Inglis en John Wade uit 1991. Het is tijd voor... Bij Henry van Hul en het Regio Nieuws. Henry, goedemorgen.
1: We gaan weer korfballen op sportpark Erika Terpstra. Netmail in omloop in de gemeente Oldebroek. Omwonenden in Elburg kritisch op bouwflexwoningen. En nachtelijke afsluitingen op A28. Goeiedag, mijn naam is Henry. Dit is het Regio Nieuws op Lou en Loco FM. Op zaterdag 27 juni vindt op het sportpark Erika Terpstra in Wezep de 41ste editie Kok en Heikamsmakelaar schoolkorfbal toernooi plaats. Bijna 60 teams en 6 basisscholen uit de gemeente Oldebroek nemen deel aan dit evenement. Dit wordt georganiseerd door de korfbalvereniging Rood-Wit in samenwerking met Goed Wezep Oldebroek. Naast de sportieve prestaties staat sportiviteit centraal, waarbij de Fair Play Cup wordt uitgereikt aan de meest sportieve team. Het toernooi begint om 9 uur en de prijsuitreiking is rond 2 uur. De gemeente Elburg is van plan om 50 tijdelijke flexwoningen te bouwen aan de Kamperdijk, vlak naast de vesting. Deze woningen zijn bedoeld voor starters en statushouders en mogen er maximaal 10 jaar blijven staan. Hoewel de gemeente de locatie geschikt vindt vanwege de bereikbaarheid en haalbaarheid, is de weerstand vanuit de buurt. Omwonenden maken zich zorgen over de verkeersveiligheid en de komst van statushouders. Zij zien liever dat de plekken naar lokale jongeren gaan. Voor de uitvoering van het project is 1,1 miljoen euro. Nodig waarover de gemeenteraad nog moet beslissen. De gemeente verwacht hiervan 1 miljoen euro terug te krijgen via rijkssubsidie. Als de staat instemt, zal de wooncoöperatie Uwonen de woningen bouwen en verhuren. De gemeente ontvangt momenteel meldingen van inwoners die een e-mail hebben gekregen met als onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. In deze mail wordt gevraagd naar de mening over energiekosten. Hoewel het bericht de indruk werkt afkomstig te zijn van de gemeente, is dit niet het geval. De gemeente heeft deze mail niet verzonden. Het gaat vermoedelijk om een nep-e-mailbericht waarbij kwaadwilligen proberen persoonlijke gegevens te verkrijgen of mensen naar onveilige websites te leiden. Nachtelijke afsluitingen op de A28 door onderhoud. Automobilisten die de komende weken gebruik maken van de A28 moeten rekening houden met afsluitingen en omleidingen. Rijkswaterstaat voert tussen 22 juni en 17 juli onderhoud uit aan het asfalt, waardoor delen van de snelweg 's nachts tijdelijk worden afgesloten. In de noordelijke richting zijn onder meer de afsluitingen tussen afrit Ommen en knooppunt Lankhorst, tussen het Harde en Wezep en tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te controleren en rekening te houden met extra reistijd. En dan even het weer. Ja, hier kunnen we kort over zijn. Het blijft dit weekend aanhoudend warm. Temperaturen tussen de 24 en 32 graden. Na het weekend wordt een groot deel van het land weer subtropisch. Tot tropisch met temperaturen van 28 graden in het noordwesten. Tot 32 graden in het midden van het land. En 36 graden in het zuidoosten. Ook de nachten verlopen ronduit zwoel. Verder zijn er zonnige perioden met vrijwel iedere dag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het regennieuws. Bezoek onze website voor het laatste nieuws. Locorant.nl of loumedia.nl.
0: Dank aan Henry Vertel voor het Regio Nieuws bij Lou en Loco FM. Komende donderdag zenden we op Regio Radio Loco FM van 8 tot 12. Zenden we hem uit. Luister maar eens.
2: Attentie, attentie. Hier volgt een belangrijke mededeling.
3: 55 wereldhits hoor je op donderdag 25 juni via Loco FM in de topografische top 55. Presentatie Willem van den Belt en Willem Rietberg.

0: greep uit de lijst. Beleef het mee. De topografische top 55. 25 juni van 8 tot 12 via Loco FM. Loco
1: FM. En plaat nummer 6, plaat nummer 7 en plaat nummer 8 in Willem wordt wakker gaan allemaal over de topografie. We beginnen zo meteen in Southern California en we eindigen straks in Spanje. 3 platen op een rij voor de topografie. Komende donderdag dus de topografische top 55.
2: 6, 7, 8.

1972, Julio Iglesias en Un Canta a Galicia. Daarvoor hoorde je ook alweer een topografische plaat. We're Going to Ibiza van de Venga Boys in 1999. En we begonnen in 1972 met Southern California. It Never Rains in Southern California. Ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Van Albert Hammond. Drie topografische platen. Komende donderdag is er de topografische top 55. Vandaag staat Noordeinde in het teken van de Dag van het Noorden. Het dorp organiseert een dag vol activiteiten met vanmorgen de Noorderscheluwzeilwedstrijd in het haventje Noorderrot. En tijdens deze race strijden authentieke punters om winst. Bezoekers kunnen de race bekijken vanuit een speciaal drijvend terras, bereikbaar per boot en het kost €5, inclusief koffie en een beetje thee. In de middag volgt vanaf 1 uur in het dorpshuis de traditionele palingrookwedstrijd met proeverijen van vis. Daarnaast is er ook een vrijmarkt, een verloting en er is live muziek. De toegang in Noordeinde van het hele gehele evenement is natuurlijk gratis. En in Hattem kun je vandaag ook naartoe. Daar wordt de langste dag van Hattem gevierd. Tijdens dit zomerfeest staat de binnenstad vol van muziek, activiteiten en speciale aanbiedingen van lokale winkeliers. Er zijn straatartiesten zoals teltlopers, ballonkunstenaars en de stadsomroeper loopt door de straten van Hattem. Er is ook muziek bij de historische muziektent op de markt. De hele dag zijn daar optredens en er is een afsluiting de gezamenlijke horeca rond het Marktplein. Zorg vanavond voor gezellige terrassen vol met live muziek. Dus je kunt vandaag naar het Noordeinde als je zin hebt. Of je gaat vandaag naar Hattem. Is ook super leuk natuurlijk. Of je zegt, het is mij veel te warm. Ik blijf lekker in de tuin. Het is maar net wat je wilt. Vanavond om 7 uur. Dan is het zover. Nederland speelt tegen Zweden. We weten allemaal wat er moet gebeuren. Er is maar één oplossing mogelijk. Dat is winnen. En we gaan ons er een beetje op voorbereiden met de muziek.

0: Le Big Bazaar en Michel Fugain en Ringeding. Ja, leuk plaatjes dat. Geeft een beetje energie op deze zaterdagochtend 20 juni. Vanavond dus Nederland tegen Zweden. Maar je wordt ook uitgenodigd op 30 juni, want er is er een informatieavond in het hart van Oosterwolde. En waar gaat dat over? Voor inwoners, grondeigenaren en bedrijven in de polders Hattem, Oosterwolde en Oldebroek ligt er een nieuw ontwerp peilbesluit ter inzage. Daarin staat hoe hoog het waterpeil in sloten, weteringen en kanalen onder normale omstandigheden mag zijn. Het waterschap stelt zo'n besluit eens per 10 jaar opnieuw vast. Grote veranderingen zijn er bijna niet, maar de meeste waterpeilen blijven gelijk en het flexibele peilbeheer blijft bestaan, zodat kan worden ingespeeld op droge en ook natte periodes. Alleen in een deel van de polder Oldebroek wordt het peil aangepast. Belanghebbenden kunnen dus tot en met 29 juli reageren. En 30 juni is dus die informatieavond in MFC Hart van Oosterwolde. Daarbij dus van harte welkom om mee te denken over het waterpeil.
1: Herinnert u zich deze nog?

Bread and Butter van de New Beats hoorde je. En ja, dat is een plaatje dat komt uit 1965. De volgende plaat heb ik van de week veel gedraaid. Het gaat over een meisje die woont op het platteland. Ze woont naast een snoepwinkeltje. Ze is een arm meisje en ze is verliefd op de jongen uit de snoepwinkel. Maar ze wordt ontdekt als filmster, gaat naar Hollywood, wordt rijk, heeft een zwembad, heeft alles om zich heen. Maar dat gaat knagen. En dan verkoopt ze alles. Ze gaat terug naar het platteland, naar het dorpje waar ze woonde. Juanita heet ze. En ze gaat uiteindelijk, en zo eindigt het liedje, de candy store in, de snoepwinkel in. En dan eindigt het liedje. En dan mag je het voor de rest zelf invullen. Maar het gaat natuurlijk hierover. Liefde wint het van roem. Oftewel, The Ballads of the Teenage Queen. Johnny Cash met heel veel vrienden.

0: van de Koenkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie ga naar koenkolkvof.nl.
1: Attentie, attentie. Hier volgt een belangrijke mededeling.
2: 55 wereldhits hoor je op donderdag 25 juni via Loco FM in de topografische top 55. Presentatie Willem van den Belt en Willem Rietberg.

0: greep uit de lijst. Beleef het mee. De topografische top 55. 25.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Juliana-dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

We Don't Need Another Hero van Tina Turner, 1985. Ja, heel knap gemaakt natuurlijk. Zeker met dat kinderzang of dat kinderkoortje op de achtergrond op het laatst. Dat maakt de plaat nog wat mooier, eerlijk gezegd. Maar goed, je luistert naar Willem wat Wakker hier op Regio Radio Lokal FM. En natuurlijk ook op Loe FM.

0: Ja, wat gaan we doen? Regionieuws met Jeanette van Elst en Henry van Til. Verder hebben we natuurlijk de vreemde eend in het ontbijt. Die komt ook nog langs. Wat zou die vandaag bij zich hebben? En wij gaan verder natuurlijk ook een beetje in de stemming komen met Nederland-Zweden. Vanavond is het zover. Nederlands elftal speelt tegen Zweden in Amerika, in Houston. Er moet gewonnen worden. Eigenlijk moet dat gewoon, want als je verliest vanavond, dan heb je toch wel een probleem. Dan moet je alleen nog van Tunesië winnen. Ja, dat wordt natuurlijk ongelooflijk spannend dan. Dus win vanavond gewoon. Dan kun je donderdag op vrijdagnacht Tunesië ook winnen. En dan zit je in de volgende ronde. En dan zien we wel weer verder. Of ben ik nu te optimistisch? Kan natuurlijk ook. Willem wordt wakker dus. Hier op Blue en Loco FM. En volgende week, zaterdag, tussen 8 en 5 uur, hebben wij Tour de Dellen. We hopen op 1000 deelnemers en wij gaan het allemaal live uitzenden. Collega's van de Loe, collega's van de Loco samen. En dat wordt één mooie, ja, gezamenlijke dag zou ik haar zeggen. En we presenteren de radioprogramma's. We doen heel veel verslaggeving, ook vanaf de knobbel. Dus dat wordt ontzettend leuk. Straks iets meer over het Noordeinde. Er is vandaag een gezellige familiedag in Hattem ook trouwens. Daar krijg je zometeen meer nieuws over. Maar traditiegetrouw beginnen we natuurlijk met
1: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannenplaat.
0: En die komt uit 1966.

The Rivers of Babylon 1978 blijft natuurlijk, vind ik altijd mooi om te horen. En als je Boney M weer hoort, dan ja, komen die jeugdherinneringen binnen. Ik weet niet wat het is, maar het blijft altijd, vind ik in ieder geval, mooie muziek. Rivers of Babylon hoorde je. Straks in focus hier op Regio Radio Loco FM. Met natuurlijk good old, zou ik zeggen, Arno van Elst. Hij heeft een gesprek met Beert Vlier, de afscheidnemende wethouder van de gemeente Oldebroek. Verder heeft hij veel muziek, 3 om 3. En een aantal op regio berichten. En hij appt mij nog eventjes tot straks. Politiek beschouwd bij De Loe. Straks tussen 10 en 11. Wat het programma daarvan is, weet ik eerlijk gezegd niet. Heb ik nog niet doorgekregen. Maar misschien krijg ik het nog even door van Aad Withaar. Dan zal ik je dat zeker melden. Vandaag is het 20 juni. Nederland-Zweden vanavond. Daarover zometeen meer. We natuurlijk nog een WK-plaatje in Willem wordt wakker. Maar morgen. Morgen is het Vaderdag. En Vaderdag is toch een speciale dag. Ik heb zelf 4 kinderen en morgenmiddag komen ze allemaal langs met hun partners en met de kleinkinderen. En dat is natuurlijk supermooi. Maar het zijn natuurlijk ook gezinnen waarin vader enorm gemist wordt. Omdat vader al op vroege leeftijd is overleden of misschien wel op latere leeftijd. Maar hij wordt in ieder geval gemist. En Nick en Simon hebben daar zo ontzettend mooi liedje over gemaakt. Dat heet ook Vaderdag en dat ga ik nu draaien in Willem wordt wakker. Hier is Vaderdag.

0: Ja, wat een prachtige plaat van Neil Diamond. Walk on Water in Willem wordt wakker. Daarvoor Farner natuurlijk, That Was Yesterday. En daarvoor die ontroerende plaat van Nick en Simon. Dat gaat over Vaderdag. Morgen Vaderdag dus, 21 juni. We gaan luisteren naar nieuws en informatie. En dat is door Henry van Hul verzorgd. Goedemorgen, Henry van Dul.
1: We gaan weer korfballen op sportpark Erika Terpstra. Netmail in omloop in de gemeente Oldebroek. Omwonenden in Elburg kritisch op bouwflexwoningen. En nachtelijke afsluitingen op A28. Goeiedag, mijn naam is Henry. Dit is het regionieuws op Lou en Loco FM. Op zaterdag 27 juni vindt op het sportpark Erika Terpstra in Wezep de 41ste editie Kok en Heikamsmakelaars schoolkorfbaltoernooi plaats. Bijna 60 teams en 6 basisscholen uit de gemeente Oldebroek nemen deel aan dit evenement. Dit wordt georganiseerd door de korfbalvereniging Rood-Wit in samenwerking met Goed Wezep Oldebroek. Naast de sportieve prestaties staat sportiviteit centraal, waarbij de Fair Play Cup wordt uitgereikt aan de meest sportieve team. Het toernooi begint om 9 uur en de prijsuitreiking is rond 2 uur. De gemeente Elburg is van plan om 50 tijdelijke flexwoningen te bouwen aan de Kamperdijk, vlak naast de vesting. Deze woningen zijn bedoeld voor starters en statushouders en mogen er maximaal 10 jaar blijven staan. Hoewel de gemeente de locatie geschikt vindt vanwege de bereikbaarheid en haalbaarheid, is de weerstand vanuit de buurt. Omwonenden maken zich zorgen over de verkeersveiligheid en de komst van statushouders. Zij zien liever dat de plekken naar lokale jongeren gaan. Voor de uitvoering van het project is 1,1 miljoen euro nodig, waarover de gemeenteraad nog moet beslissen. De gemeente verwacht hiervan 1 miljoen euro terug te krijgen via rijkssubsidie. Als de staat instemt, zal de wooncoöperatie U Wonen de woningen bouwen en verhuren. De gemeente ontvangt momenteel meldingen van inwoners die een e-mail hebben gekregen met als onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. In deze mail wordt gevraagd naar de mening over energiekosten. Hoewel het bericht de indruk wekt afkomstig te zijn van de gemeente, is dit niet het geval. De gemeente heeft deze mail niet verzonden. Het gaat vermoedelijk om een nep-e-mailbericht waarbij kwaadwilligen proberen persoonlijke gegevens te verkrijgen of mensen naar onveilige websites te leiden. Nachtelijke afsluitingen op de A28 door onderhoud. Automobilisten die de komende weken gebruik maken van de A28 moeten rekening houden met afsluitingen en omleidingen. Rijkswaterstaat voert tussen 22 juni en 17 juli onderhoud uit aan het asfalt, waardoor delen van de snelweg 's nachts tijdelijk worden afgesloten. In de noordelijke richting zijn onder meer de afsluitingen tussen afrit Ommen en knooppunt Lankhorst, tussen het Harde en Wezep en tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te controleren en rekening te houden met extra reistijd. En dan even het weer. Ja, hier kunnen we kort over zijn. Het blijft dit weekend aanhoudend warm. Temperaturen tussen de 24 en 32 graden. Na het weekend wordt een groot deel van het land weer subtropisch. Tot tropisch met temperaturen van 28 graden in het noordwesten. Tot 32 graden in het midden van het land. En 36 graden in het zuidoosten. Ook de nachten verlopen ronduit zwoel. Verder zijn er zonnige perioden met vrijwel iedere dag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het regennieuws. Bezoek onze website voor het laatste nieuws. Locorant.nl of loumedia.nl.
0: Henry van Dul, dankjewel voor het regionieuws. Ik kreeg net een heel leuk berichtje van mijn zwager. Jan Dirk heet hij. En hij maakt altijd grapjes over het feit dat ik dit doe op iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Maar Jan Dirk heeft bij mij wel een apart plekje in mijn hart. Dus dat kan ik altijd heel erg waarderen. En hij appt mij dus. Willem, ik luister. En dat vind ik zo leuk. Niet dat ik nu meteen een plaatje voor hem ga draaien. Maar ik wil het wel even gezegd hebben. Dus Jan Dirk, ik hoop dat je ook veel plezier hebt aan de volgende plaat. Vind ik zelf een hele mooie plaat. Een paar weken geleden ontdekt. Sticky Art heet de zangeres en ze heeft een prachtig liedje gemaakt. Waar was jij?

0: De Sticky Art. En waar was jij? Ja, aanstaande donderdag is het zover. Dan zenden we hem uit. Wat zenden we precies uit? Dit.
1: Attentie, attentie. Hier volgt een belangrijke mededeling.
2: 55 wereldhits hoor je op donderdag 25 juni via Loco FM in de topografische top 55. Presentatie Willem van den Belt en Willem Rietberg.

0: greep uit de lijst. Beleef het mee. De topografische top 55. 25 juni van 8 tot 12 via Loco FM.
1: Ja, het vorige uur draaide ik bijvoorbeeld al Going to Ibiza, Un Canta Galicia of It Never Rains in Southern California. Allemaal plaatsnamen waar het over gaat. Nu heb ik een liedje van de Highwaymen en dat gaat over Orleans in Amerika natuurlijk. New Orleans. The City of New Orleans. Hier is de Highwaymen.

0: when the day is done.
1: Waylon Jennings, Kris Kristofferson, Willie Nelson en Johnny Cash, The City of New Orleans. En die draait niet voor niks, want komende donderdag dus de topografische top 55. En als je goed naar deze plaat geluisterd hebt, dan heb je gehoord dat Gerard Cox met Het is weer voorbij die mooie zomer geïnspireerd is geraakt door dit liedje, wat oorspronkelijk opgenomen is door Willie Nelson. En Gerard Cox hoorde deze melodie, schreef er Het is weer voorbij die mooie zomer bij. En dat werd ook een grote hit in 1974. Gewoon een hele mooie melodie. Ik neem je nu mee naar de jaren 90.

0: 1992, Just Another Day van John Secada. Ja, ik zal zelf dit liedje nooit vergeten, want ik weet nog dat mijn zoon in de buggy zat. Hij was toen anderhalf zo'n beetje. En we waren in Sneek. Mijn vrouw en mijn oudste dochter gingen even een V&D in. Maar op een gegeven moment, ik stond buiten te wachten, maar het duurde me veel te lang, dus ik vlieg daar ook naar binnen. En toen werd dit liedje toevallig net gedraaid van John Secada en Just Another Day. Is altijd leuk, met muziek is natuurlijk gewoon herinnering. Het is ook emotie en het is ook ontdekking trouwens van nieuwe muziek. Nou, dat heb ik nu ook een beetje, want ik ken de volgende plaat, die ken ik sinds een weekje. Holland, daar gaan we. Maar het is vandaag de
1: Vreemde Eend

Dancing on a Saturday Night van Barry Blue stond op mijn eerste LP die ik kreeg. De Ketel LP, alle 20 goed of zoiets was het. 1973 was dat. Vandaag staat Noordeinde in het teken van de Dag van het Noorden. Het dorp organiseert een dag vol activiteiten met vanmorgen de Noorder Scheluw Zeilwedstrijd in het haventje Noorderrot. En tijdens deze race strijden authentieke punters om de winst. Bezoekers kunnen de race bekijken vanaf een speciaal drijventerras, bereikbaar per boot voor €5, inclusief koffie en thee. Vanmiddag is er een vrijmarkt met verloting en live muziek. Dat is vanaf 1 uur. En er is ook nog een palingrookwedstrijd met proeverijen van vis. Als je niet naar Noordeinde wil, kun je vandaag ook naar Hattem toe. Want daar is de langste dag van Hattem. Die wordt gevierd. Tijdens zomerfeest staan er 3 dingen centraal. Entertainment, straatartiesten zoals teltlopers en ballonkunstenaars. Muziek. Bij de historische muziektent op de markt zijn de hele dag optredens. En de afsluiting. De horeca sluit af vanavond met gezellige terrassen. Vol met live muziek. Dus dat is natuurlijk superleuk als je in Hattem woont of je wil naar Hattem toe. Dan is die mogelijkheid is er volop. Wij gaan de laatste plaat draaien in Willem wordt wakker. Volgende week zaterdag hebben wij Tour de Dellen. Zien we helemaal naar uit. En ik draai een plaatje wat toepasselijk is voor het weer, zou ik zeggen. Surf City, Jen en Dean. Veel plezier met Arno, daarna Gerard. En ik wens je veel plezier met de programma's die komen. Beert Vlier is zometeen te gast bij Arno en bij Lou Politiek Beschouwd. Fijne zaterdag, tot een andere.

0: Wezep aan de Rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kuchentreff Wezep en Drost Install BV. Kuchentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038-2000-169 of kijk op www.drostinstal.nl.
1: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525-621841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
2: Vrijwilligerswerk bij Loco is het leukste wat er is.
3: Verveel jij je in het weekend? Wil jij graag bijdragen aan de lokale gemeenschap gewoon vanuit huis? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zijn op zoek naar redacteuren die in het weekend en de vakantieperiodes onze website en kabelkrant willen bijwerken. Zie jij jezelf al helemaal in deze rol? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
4: Dit programma werd mede...
5: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
6: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorde kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
8: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
9: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Dit is Politiek Beschouwd, het discussieprogramma over politieke zaken in de gemeente Elburg.
1: Welkom bij deze tropische uitzending van Politiek Beschouwd. Ja, Pascal Boer zit achter de knop en zorgt alles dat op de radio komt. Mijn naam is Aad Witthaar en ik mag met drie gasten spreken. Anita Kloosterman van het CDA, Henk Wessel van Algemeen Belang en Arjen Klein van SGP.
2: Staatkundige
1: gereformeerd. En dan moet ik ook even zeggen, christendemocratisch appel natuurlijk. Hè?
2: Ja, vind ik wel.
1: Ja, moet het wel helemaal.
2: Is dat nog steeds de betekenis van die afkorting of niet?
3: Goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen, Anita.
1: Ja. Nou, gisteravond ging het tekeer. Hoe zijn jullie de avond en trouwens ook de nacht doorgekomen in deze hitte?
3: Ja, lekker geslapen.
1: Ja, ja, airco.
3: Wij hebben tegenwoordig airco, ja. Oh, ja, ja, dat is wel heel luxe. Ja, ik ben er wel blij mee. Ik vond het eerst niet zo nodig, maar het is wel heel fijn. En keurig op de zon van de zonnepanelen. Dus ja, het is allemaal heel gebalanceerd uitgedacht thuis.
1: Ja, en bij de andere gaat het raam open?
2: Ja, wij zijn echt heel duurzaam, dus we hebben geen airco. Nee. En wel zonnepanelen.
4: Het raam open en... Ja. Je vooral rustig houden, dat is belangrijk.
1: Dat is belangrijk.
4: Niet veel doen.
1: Okay.
3: Maar natuurgeweld is wel mooi. Want ik heb gisteravond dus best een tijd onder het afdak zitten kijken naar de regen en de onweer en de wolken. En ondertussen met mijn zusje in Kampen aan de lijnen. Die zei, ja, bij ons is er een hel alert, want het is hier echt heel ernstig.
1: Ja. Zo, nou. Ja, Flevoland ook. Delen Flevoland. Ik keek op vanmorgen die P2000 pagina. Echt de hele Noordoostpolder, alle brandweerkorpsen die zijn uitgerukt geweest om...
4: Ja, ik begrijp ook dat de hoogwerk van Elburg ook zo'n beetje een heel deel van de nacht bezig is geweest. Ja. Met het wegzagen van houding buurgemeenten, waar er wat lastig bij komt. Dus het is allemaal dan nog wel weer...
3: Hulde aan de brandweer.
4: Hulde aan de brandweer.
1: Ja, zeker. Ja, trouwens, nu we het toch over de brandweer hebben. Afgelopen maandagavond was er een open avond bij de brandweer. Want ze hebben nieuwe mensen nodig. Mensen konden zich aanmelden. Om deel te nemen aan een introductieavond en dat soort dingen. Maar mensen die het nu nog gemist hebben, die kunnen tot en met morgen kunnen ze solliciteren. Een heel leuk, er staat een heel programmaatje op de Facebookpagina Brandweer Elburg. Dus ze kunnen nog genoeg mensen gebruiken.
3: Is het een oproep aan ons?
1: Nee, dan misschien wel voor jou.
3: Nee, ik kan het niet.
1: Die hoogwerken? Nee. Nee, maar het is wel zo. Wij doen hier bij de Loe doen wij vrijwilligerswerk. Hè? Onder mijn collega Willem Vlieger, onze collega Willem Vlieger, die denkt vanavond is Nederland Zweden. Dus die zegt van ja, vanavond geen tijdloos, want ik ga voetbal kijken. Ach, en die computer die draait wel muziek. Maar dan zeggen ze vrijwillige brandweer, maar... Die zitten allemaal in een rooster. En die kunnen niet zomaar even zeggen van...
4: Ik kom niet vandaag.
3: Maar vrijwilligerswerk is niet zonder verplichtingen.
1: Nee. Maar dat helemaal. Ik heb ook een neefje die zit bij de brandweer in Zelhem. Als hij dan aan een verjaardag wil, moet hij eerst kijken of het in zijn rooster past. En anders moet hij ruilen. Dus wel hulde aan al die brandweermannen en vrouwen. Volgens mij hebben we ook nog vrouwen in het korps hier, of niet? Op dit moment.
4: Nou, in Elburg weet ik het even niet. Ik dacht het nu niet... Maar dat komt wel voorraad, maar misschien buiten Elburg.
1: Ja, maar ze hebben ze wel gehad hier trouwens.
4: Absoluut.
1: Over het mooie weer, over het hete weer. De havenloop die is gecanceld. Wat vinden jullie daarvan vanwege de weersomstandigheden?
4: Ja, ik kan me goed voorstellen, als je verantwoordelijkheid in de organisatie hebt en je hebt natuurlijk ook heel snel dat je overal aansprakelijk voor bent. Ik begrijp dat wel een beetje.
1: Ja.
4: Het is wel jammer natuurlijk.
1: Ja, goed. In Nederland is het landelijk hitteplan in werking gesteld. Maar hebben wij voor de gemeente ook iets dergelijks? Een soort hitteplan of achtervang of dergelijke? Of?
4: Ja, dat is er wel. Maar de vervolgvraag zal er zijn, wanneer gaat het dan in? En hoe functioneert dat dan? Dat weet ik niet. Maar je moet ervan uitgaan dat een gemeente voorbereid is op allerlei kleinere en grotere rampjes. en dingen die eraan vooraf gaan. En als de hitte echt extreem is, dan ligt daar ook absoluut een plan voor om daarin behulpzaam te zijn. Maar dat zal weer gecoördineerd moeten worden met mensen in de zorg en in de hulpverlening.
3: Ja, die
4: maar
3: hebben hun eigen hitteplannen. Ik werk ook voor een zorgorganisatie. En we hebben een hitteplan vanuit de organisatie waarin wat afspraken staan. Vervolgens komen dan de vragen, hoe gaat het met vervoer? Hè? Mensen worden met taxibusjes vervoerd. Ja. Die hebben hun eigen plannen. Stemt wel redelijk met elkaar af. En er is gewoon landelijk een hitteplan waarin mensen gewaarschuwd worden. Blijf binnen, ja. Drink genoeg. Zorg goed voor dat dieren binnen blijven. Dus ja, of je als gemeente dat dan nog weer apart moet hebben. Volgens mij gaan dan de lodingen.
4: Dat is net wat Anita zegt. Iedere organisatie heeft zijn eigen aanpak en zijn eigen voorschrift. Maar als je al zover bent dat je met een lokale overheid, zou ik bijna zeggen, als coördinator moet zijn, dan is het wel heel heftig.
1: Ja.
4: Dan loopt het behoorlijk uit de hand. En dat hebben we gelukkig. Ik kan daar geen voorbeelden op noemen. Nee. Ik weet zelf een keer dat een keer tijdens een hele warme periode de elektriciteit uitviel. En dan is het wel belangrijk dat iemand de beschikbare aggregaten even coördineert.
3: Maar dat doet mijn airco ook niet.
4: Tussen een kuikenhouder die net kleine kuikentjes heeft of niet. Maar over het algemeen zijn het de bedrijven en de instellingen zelf die in de hitteplannen voorzien.
1: Ja, goed. En natuurlijk omzien naar elkaar even. Hè. Heb je een oude buurvrouw of mensen die beperking hebben die zelf niet op pad kunnen, dat je die eventjes natuurlijk helpt vandaag. En niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen dan.
3: Altijd.
1: Eigenlijk altijd.
2: Gezond ja, maar, verstand.
1: Ja, maar gewoon in ieder geval zorgen dat je buurvrouw of je buurman even in de gaten houdt. Jullie zitten al een hele tijd in de politiek, hè, in de gemeentepolitiek. Maar nu hebben we 3 nieuwe wethouders. En hoe kijken jullie daar nou tegenaan? Want de langzittende zit. Ja, is jouw opvolger Henk, zit sinds vorig jaar april. Ja, loop je daar als gemeente dan nog risico mee? Of zeg je, nou nee, die ondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat is zo goed?
3: Dat vraagt ja. Twee uitwethouders.
4: Ja, nou, ik begrijp de vraag wel. Ik denk dat het best vreemd is als je van de ene dag op de andere dag wethouder wordt. En je stapt op een trein die rijdt, laat het heel duidelijk zijn. Ja. De begrotingen en dat soort dingen zijn allemaal al gemaakt. Dus je stapt vooral in de dingen in die jouw voorganger gemaakt heeft. Dat is ook een groot voordeel, want dat betekent dat je ook even rustig adem kunt halen om zelf met je eigen dingen bezig te gaan. Vanaf de andere kant denk ik dat nieuwe mensen ook nieuwe energie geeft en nieuwe ideeën geeft. Maar ik kan me dat wel een beetje voorstellen dat het soms even lastig is als je ineens alle wethouders vervangt. Maar ik denk dat het op Elburg nog een goede manier geregeld is. Natuurlijk, Lennart die was al een jaar. Ja. Dat helpt ook wel, dat merk je ook. En de andere twee zijn nieuw.
3: Ambtelijk apparaat wat erachter zit. En die wethouders natuurlijk helpen en hun bijpraten en... Kijk, het is inherent als je net een nieuwe baan hebt dat je denkt, ook moet alles meteen weten. En ik wil het heel graag en ik ga me inlezen en ik werk. Maar wij weten ook allemaal wel dat dat niet kan. Het is best heel veel. En zeker met zolang als wij meelopen met hoeveel dossiers we hebben en kennen, kan je niet op alles meteen alle ins en outs. Dat weten nieuwe raadsleden niet, maar dat weten nieuwe wethouders niet. Maar hun worden natuurlijk wel ondersteund door vakmensen. En die weet prima hoe het gaat.
4: Het moet ook denk ik wel heel duidelijk zijn, ook al begin je op maandag, dat er op maandag nog niet heel veel verandert. Want je stapt in op de begroting die gemaakt is, op een perspectiefnota die al gemaakt is. En dat zijn allemaal dingen. Eigenlijk het eerste jaar waarin je als nieuwe wethouder bezig bent, is eigenlijk een jaar dat grotendeels voorbereid is door jouw voorganger. Dus dat geeft ook wel wat rust om vooral accenten te leggen voor de komende jaren. Ja. Volgens mij lukt het wel.
1: Ja, ja. Nou, maandag en woensdag zijn weer raadsvergaderingen, heb ik gelezen.
3: Maandag hebben we fractie.
1: Ja.
3: Woensdag is raadsvergadering.
1: Woensdag raadsvergadering.
3: En 1 juli.
2: Yes, in de middag.
1: Oh ja, woensdag 1 juli. Ja, ja, ik zat even met de kalender in mijn hoofd niet goed.
3: 24ste en ja. 1 juli.
1: Een van de onderwerpen die daarop staat gaat over armoede en schulden. En de gemeente Nunspeet, Elburg en Oldebroek die hebben een gezamenlijke rekenkamer. En die rekenkamer komt tot de conclusie dat de gemeente beschikt over een breed pakket aan minimamaatregelen. En hierbij wordt veelal aangesloten op de behoeften van deze doelgroep. Maar in de praktijk is er nog behoefte aan meer maatwerk. Even naar de situatie van Elburg. Ik heb eens even opgezocht. Volgens de landelijke en regionale cijfers leeft doorgaans 4-6% van de inwoners van een gemeente als Elburg, dus niet de gemeente Elburg als Elburg, in een huishouden met een inkomen onder de armoedegrens. Dan praat je toch over 1000-1400 mensen. En van het aantal ben ik best wel geschrokken als je dat zo gaat opzegt.
4: Ja, ik weet niet of dat aantal in Elburg ook zo ligt, hoor. Ik denk dat we daar wel iets boven of onder net welke kant, de goede kant zitten.
2: De goede kant.
3: Ja, ja. Dat doet denk dat ook is, niet zoveel toe. Er zijn best veel mensen waarvan we weten, het weten, maar van, ook waarvan we niet weten, dat ze in, toch in de armoede leven. Dat zijn niet alleen de minima, want je kan uitgaan van de cijfers van minima, maar je kan ook zeggen, er is ook een hele grote middencategorie die prima hun banen hebben en zelfs allebei aan het werk zijn, die dan toch niet rond kunnen komen, hè, gezinnen. Dus we hebben in de maatschappij niet alleen in Elburg springen we niet uit bij het landelijk gemiddelde, maar hebben we best mensen die het niet heel breed hebben en ze echt moeten bij elkaar moeten grabbelen. Ja.
1: Ja. En zijn er nog ook groepen in Elburg die extra kwetsbaar zijn?
3: Ik vind het altijd moeilijk om extra kwetsbaar te zeggen, want wanneer ben je kwetsbaar dan?
1: Nou,
3: ik vind kwetsbaar al een naar woord. Iemand wil niet horen dat hij zelf kwetsbaar is. Hè?
1: Mm-hmm.
3: We hebben het hier over mensen die in positie zitten waarin ze soms wat extra hulp nodig hebben. Dat kan financieel zijn, dat kan op andere ondersteuning zijn, gezinsondersteuning of weet ik wat. Er zijn mensen die het soms niet helemaal zelf redden en daar moeten we goed voor zorgen. En in dit geval over de armoede. Kijk, dat rapport wat er gekomen is een wat ouder rapport al. Het heeft best lang bij de Rekenkamer gelegen. En als je het goed leest, zijn er ook wat aanbevelingen in waarvan ik denk het is al achterhaald. Want er is de gemeente Elburg al mee aan de gang gegaan. En we weten ook dat in 2021 de wet wat veranderd is. En toen konden de gemeentes actiever op zoek gaan naar de mensen die in de problemen kwamen. Omdat de nutsbedrijven mochten doorgeven wanneer mensen hun rekeningen niet konden betalen. Ja. En daarmee had je eigenlijk meer een ingang om ook met mensen in gesprek te gaan. Maar bedenk goed dat mensen die het niet rond kunnen krijgen, dat vaak geheim houden.
1: Ja,
3: want dat is echt niet fijn.
2: En voordat een nutsbedrijf in de bel trekt,
3: is het al wat later, maar goed, het was daarna nog later.
2: Ja,
3: daarvoor nog later.
2: Ja, beter dan half verkeerd.
3: Dus het heeft niet alleen te maken met bereik je die mensen, maar het heeft ook te maken met een, toch wel, en dat is in deze regio best groter dan anders, schaamte of niet willen laten zien hoe het echt met je gaat. Als je in de schulden komt, ga je dat niet zomaar vertellen aan je buurman of aan je familie. Terwijl hoe vroeger aan de bel getrokken wordt, hoe vroeger er hulp naast gezet wordt, hoe sneller deze mensen geholpen zijn. En dat is het dilemma.
1: Ja, zijn het alleen de nutsbedrijven die erop reageren of ook anderen?
3: Nee, dat is de gemeentelijke link, zeg maar.
2: Ja.
3: Maar we hebben natuurlijk een best groot netwerk in Elburg van kerken, pastoraal werk. We hebben bij het Huiken een steunpunt. Maar ook in huisartsen. Er is een heel groot netwerk wat zich bezighoudt met mensen in problemen. En schulden is er daar één van. Maar meestal zijn in die gezinnen of families de multiproblemen. Dus niet alleen de schulden. Dat kan, omdat je bedrijf failliet gaat, je in één keer in geldproblemen komt. Maar vaak zijn dit in de minima en het weinige inkomen de problemen meer dan alleen de schulden.
1: Ja.
3: Of door schulden komen ze in andere problemen.
1: Ja.
3: En hoe sneller daar hulp op komt, hoe makkelijker die mensen ook te helpen zijn. Maar vaak duurt dat een tijdje.
1: Ja.
3: En dat is altijd bekend.
4: Maar je ziet ook dat er veel meer organisaties bezig zijn om al heel vroeg de problemen te signaleren samen. Dat doet zo'n bijvoorbeeld UWON ook, de woningstichting, de zorgverzekeraar. Er zijn al heel veel organisaties die al eerder aan de bel dan trekken. Want hoe vroeger zorgen rondom schulden of betalingen gesignaleerd worden, hoe beter of het is. En daar wordt denk ik heel goed in samengewerkt.
1: Ja, we hebben een sociaal en financieel, hoe heet dat, trefpunt.
2: Ja.
1: Wie kan er wat over vertellen?
2: Ja, ik ben er nooit geweest dat ik het nodig had. Maar, wat het eigenlijk al zegt, daar kun je terecht om hulp en een stukje. Laat ik zo zeggen, er zijn mensen die lopen graag een eindje met je mee om zeg maar wegwijs te brengen, te raken in de wirwar van formulieren, regelingen enzovoort.
3: vaak, dat zijn vrijwilligers, hè?
2: Dat zijn vrijwilligers, ja. Dat is goed om te vermelden, ja. We hadden net even in het voorgesprek over vrijwilligers en zo. Maar dat zijn vrijwilligers die dus anderen helpen, die gewoon dreigen vast te lopen. En die wel op dat moment nodig hebben om een gemeentelijke regeling of een tijdelijke ondersteuning aan te vragen. En wat me net nog te binnen schoot, hoe we even over dit onderwerp hadden. Ik heb me er wel eens over verbaasd toen ik bij de voedselbank was. Als je dan daar de verhalen hoort, het zijn niet... bijzondere mensen. Het zijn mensen zoals ik zelf.
3: Ja. Het zijn niet kwetsbare mensen.
2: Het zijn, nee, nou ja, bij kwetsbaar dan ga je al zelf een soort beeld schetsen. Maar het zijn mensen die op de een of andere dag er gebeurt wat. Een kind wordt ziek, waardoor bijvoorbeeld een van de ouders niet meer kan werken. En waardoor ja, die hypotheek die toch op 2 salarissen was gestoeld. Dan wordt dat heel lastig. Dus er zijn vaak van die dingen die zomaar van buiten afkomen of die ontstaan.
3: Van iedereen overkomen.
2: Iedereen kan overkomen.
3: Mensen beseffen dat het is niet alleen omdat je... van de uitkering leeft. Nee, of omdat er iets is gebeurd. Dus dat kan gewoon iedereen. Nee. Daarom zei ik net of je bedrijf gaat failliet. Ja. Of er gebeurt wat in je leven. Waardoor je minder goed mee kan komen dan een ander.
2: Tegelijkertijd, en Anita noemde er even al. En Henk doelde volgens mij ook wel op. Dat er heel veel organisaties zijn buiten ons als gemeente. En ik denk dat we hier in Elburg daar ook wel een soort van uniek in zijn. Als je kijkt naar alle kerkelijke organisaties, alle vrijwilligersorganisaties die zich daar voor inzetten. Ik denk als we dat niet hadden, dan we een grotere opdracht hadden.
3: De diakonies van de kerken doen natuurlijk ook heel veel goed werk, wat we soms niet weten. En dan wordt het wel opgepakt.
2: Juist.
3: Die mensen komen niet bij het trefpunt. Nee. Die komen misschien helemaal niet bij de gemeente. Maar dan is er een kerk die ze helpt.
2: Juist.
3: Dus heb je ze goed in zicht. En we hebben al die jaren gevraagd. En ik zit best een tijdje ook in de raad. Kan de wethouder aangeven en de vorige wethouders hoeveel mensen nu geholpen worden en welk geld er op de plank blijft liggen? Ja. Want dat hebben we wel eens gezien.
4: Ja.
3: Dat we meer geld beschikbaar stelden dan dat er eigenlijk gebruik van werd gemaakt. En dan zeiden we, maak meer bekend. Daar werd dan wat aan gedaan. Hè. Dat is ook een deel wat in het rapport staat. Via kranten, sociale media, trefpunt, mensen opzoeken. Maar er blijft altijd een groep die gewoon uit schaamte en ook uit het niet willen weten steeds verder in problemen komt. En dan kun je zeggen, die moet je bereiken. Ja, daar doen we met z'n allen ons best voor. Maar het lukt niet altijd.
1: Nee.
4: Maar ik denk daarom ook dat het inderdaad, wat we net ook zeiden, belangrijk is dat je veel organisaties hebt die dicht bij de mensen staan. Voor de ene is dat de kerk. Voor de andere is dat een andere instantie die vroeg signalering doen. En dat je daarna ook kijkt, is het gewoon een kwestie van dat iemand een duwtje in de rug moet hebben in hoe organiseer ik dingen. Want je kunt bijvoorbeeld gewoon een coach bijvoorbeeld, die kan iemand helpen om dingen op orde te krijgen. En er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om iemand eigenlijk, ik zou zeggen, op gang te helpen.
2: Ja.
4: Maar het vroeg signaleren. En juist mensen die in jouw omgeving zitten, die ook vertrouwd zijn, om naartoe te gaan, de drempel het laagste is belangrijk. Want uit het rekenkameronderzoek wat net even naar voren kwam, dat kwam ook wel naar voren toe dat de regelingen er eigenlijk wel zijn. Dat een heel breed pakket aan regelingen is. Dat is echt uniek. Ik denk dat dat ook wel eens gezegd mag worden.
3: Op
4: de Veluwe. Ja. Dus dat ziet er goed uit. Alleen, hoe bereik je de mensen nu? En dat is nog wel een dingetje wat Anita ook zegt. Zodat iedereen ook weet, waar kan ik met mijn zorgen naartoe? En wat voor hulp is er? Ik denk dat dat ook uit het rekenkamerrapport kwam.
3: Is,
4: dat daar nog meer aandacht voor
3: zijn.
4: Het is
3: niet alleen de gemeente. Hè. We hebben fondsen. We hebben hier in Elburg best een aantal stichtingen waar ook geld is. Als kinderen moeten gaan leren. En er is geen geld voor. We hebben als gemeente ondersteuning dat als je het echt niet kan betalen, dat met sporten of er zijn best heel veel mogelijkheden. Of kan je het echt niet betalen en zit je in de problemen en je kan de was niet meer doen. Dus er zijn echt wel mogelijkheden om hulp te krijgen. Maar ja, ga je ook hulp vragen?
1: Nou, maar ik vraag me af of er wel genoeg bekendheid wordt gemaakt aan dat volwassen- en kindpakket. Ik denk ook misschien dat jullie als partijen daar ook misschien wel wat harder aan kunnen trekken. Of is dat niet de taak van jullie?
3: Ja, dat is zeker een taak van ons. Als we het over het volwassen kindpakket hebben, is het natuurlijk iets wat we als CDA zeker elke keer op de agenda zetten. En wat in de langdurige begroting eigenlijk ook uitgehaald is. Dus nog voor 2 jaar, vorig jaar was het nog ingezet. En daarna was het maar de vraag of er geld voor is. We zullen dat daarvoor blijven strijden om die ondersteuning als gemeente aan te bieden.
1: Ja, nou, dan kijk je naar de coalitie.
3: Maar we hebben ook gezegd, laat ook goed zien hoe er gebruik van gemaakt wordt, op welke manier en hoeveel. En die rapportage hebben we vorig jaar juni gevraagd bij de perspectiefnota. Die hebben we niet gezien.
1: Okay.
3: Dus we zullen hier opnieuw aandacht voor vragen.
1: Nou, fijn. Maar 2 jaar hoor ik nog misschien. Dat
4: ja, maar we moeten denk ik wel, het is wat net ook zei, niet in herhaling vallen. Maar het rekenkameronderzoek geeft echt aan dat een heel breed palet aan mogelijkheden is.
3: Ja.
4: Dus ik denk dat het probleem niet zit in dat er geen voorzieningen zijn of gelden zijn. Het probleem zit veel meer in hoe bereiken wij iedereen. Dat is niet zozeer een financiële vraag. Daar mag je het ook over hebben. Dat gaan we ook nog doen volgens mij. Of er dan nog meer naartoe moet. Maar het gaat erom dat je de regelingen die je hebt, dat die bij mensen ook bekend zijn, zodat ze daar gebruik van maken. En dat is nog wel een uitdaging.
1: Ja. Maar bijvoorbeeld, ik ken iemand die heeft dat volwassenpakket aangevraagd. En die kreeg later medische kosten. En die wist bijvoorbeeld niet dat daar ook weer nog een potje is, bijzondere bijstand en dat soort dingen. Maar toen die persoon dus die dat volwassenpakket kreeg, is eigenlijk niet bijgezegd van ja, maar we hebben nog veel meer dingen.
4: Nee, maar ik denk dat dat een beetje de kern is. Ja. Hoe bereik je nou? Kijk, er zijn 2 dingen. Je kunt zeggen, we moeten meer regelingen hebben. We moeten meer geld in de regelingen. Ik denk dat dat niet hoeft.
1: Nee.
4: Die discussie mag je altijd voeren. Dat gaan we denk ik ook nog wel weer doen. Maar gaat er denk ik vooral om dat je de regelingen die je beschikbaar hebt, dat je die duidelijk, ik zou bijna zeggen in mijn geval, in Jip en Janneke taal, bij iedereen tussen de oren krijgt. Waar moet ik zijn?
1: Ja.
4: En dat is dan wel een uitdaging.
1: Nou, goed. Ik las nog iets in dat rapport van de Rekenkamer. Die kwam tot de conclusie dat de invloed van gemeenteraden bij het armoede- en schuldenbeleid te gering is en kan worden verbeterd. Een wat oudere opmerking hoor, was dat uit dat rapport uit 2023. Hoe is dat nu op dit moment? Zitten jullie er echt bovenop?
2: CDA wel, hoor ik.
3: Ja, het CDA wel. Ja, ik weet het niet. Ik heb ook... nee, dat is niet helemaal waar. Want ik heb ook wel een kanttekening gemaakt. Het is op basis van een interview van 2 raadsleden.
1: Ja.
3: En ook de directeur van de Rekenkamer zei wel tegen mij... Ja, hoe representatief is dat dan? Ja. Ja, dat weet ik.
2: Het kan
3: niet.
2: Altijd meer
3: als
2: beter.
3: Als raadsleden zijn we natuurlijk altijd van de kaders.
2: Ja.
3: En de controlerende taak.
1: Mm-hmm.
3: En dat is wel iets wat je continu moet blijven doen. Hè. Doen we het goede? Doen we voldoende voor de mensen die het echt nodig hebben? En horen we daarna ook of het geholpen heeft? Hè. Zo'n soort van trapje waarin je denkt... Wij zijn natuurlijk zelf niet het uitvoerend. Maar het is prima, we mogen ons dat aantrekken. En,
1: ja, het is een hele oude opmerking. Maar ik vraag me af van, is dat in het verleden al opgepakt? Of,
3: ik denk dat onze vorige wethouders... wethouder Kroneman en ook Anjon Simons, dit hoog op hun agenda hadden en daar altijd mee bezig zijn geweest. Dat we voor de mensen die niet alleen maar kwetsbaar zijn, maar de mensen die nodig hebben, die zorg nodig hebben, dat we daar in Elburg goed voor zorgen.
1: Ja. Oké. Nou, goed. We gaan even ademhalen. Ja, Pascal die heeft muziek uitgezocht van Glenn Frey. The Heat Is On.
3: Nou.

0: Ja, Glenn Frey en de Heat is on. En het blijft voorlopig ook nog wel warm. Ja, woningbouw. Ja, de coalitie die wil vaart zetten achter de woningbouw met circa 1800 woningen. Ja, die eigenlijk al in de plannen van de gemeente zaten, heb ik begrepen. Ja, naast de nieuwbouw willen ze ook nog meer aandacht gaan besteden aan woningsplitsing, erfdeling, mantelzorgwoningen. En straks komen we ook nog even over flexwoning. Wil ik even apart zetten, want dat is natuurlijk ook wel een heet onderwerp. Is dat nou in het verleden met die dingen, woningsplitsing, erfdeling en mantelzorgwoning, wat is er in het verleden mee gedaan? Want ik hoor alleen maar eigenlijk in het verleden van, ja, maar ik wilde, maar dat kon niet.
1: Ja, daar lijkt het wel op.
0: Ja.
1: Ja, dus niet om flauw te doen, maar dat gevoel ontstond ook wel een beetje bij ons, zeg maar, de afgelopen jaren, dat de makkelijke oplossingen,
0: ja,
1: werd wel eens laaghangend vooruit genoemd, dat daar weinig mee werd gedaan. Althans, ik denk dat de aandacht werd gegeven aan grotere onderwerpen. Alleen, en dat is goed, hè, grote onderwerpen wordt veel aandacht te krijgen. Maar juist die kleine dingetjes die geen nieuwe infrastructuur vergen, die weinig bouw of verbouw vereisen. Nou, ze kunnen nog een paar voordelen opnoemen. Daarmee zou je al heel wat mensen kunnen helpen. Met name starters op de woningmarkt. En zeker in het buitengebied zagen wij, volgens mij waren we niet de enigen die dat zagen, maar best wel wat mogelijkheden om op zeg maar de ruime boerenerven, nou, die hebben er best wel wat in, ja, onze gemeente,
0: ja,
1: om daar iets te kunnen doen wat al van generatie op generatie al gebeurde in het verleden, hè? Gewoon het inwonen, het bijwonen enzovoort. Nou ja, ik zou bijna zeggen, verhef dat tot iets serieus,
0: ja,
1: en ga ermee aan de slag.
0: Ja, maar je hebt ook natuurlijk dat je boerenbedrijven die stoppen.
1: Ja.
0: Hè? En waar op een gegeven moment stallen worden gesloopt.
1: Ja.
0: Als je dan in de gemeente Nunspeet kijkt, vooral in Elspeet, op meerdere plekken zijn er echt kleinschalige woningbouwprojectjes van, ja, 6, 8 woningen. Maar als je al die kleine dingen die je misschien ook hier kan toepassen, dan heb je toch misschien wel weer binnen de kortste keren, want volgens mij zijn er ook niet zoveel bezwaren die gemaakt worden, kan je er toch wel een deel mee oplossen.
2: Nee, maar ik denk dat ook de bedoeling is, los van die grote woonopgave, hè, want dat is natuurlijk, daarmee los je alle woonvragen niet op. Maar het is precies wat Arjan net ook aangaf. In het buitengebied is ruimte. En het grote voordeel daarvan is, als je in bestaande bebouwing wat mogelijk maakt, dat je veel minder te maken hebt met allerlei zorgen en regelgeving. Als je het hebt over stikstof bijvoorbeeld, hè, die bebouwing die is er al en die vul je anders in. Het is kleinschalig. En het idee is om daar met die bebouwing veel meer te doen als het gaat om woningbouw. En misschien ook wel een stapje verder te gaan. Dat je kijkt hoe vroeger zo'n erf eruit gezien heeft, ook al is dat er niet meer, om te kijken of je dat erfdelen gebouwen daar ook in het landschap vorm kunt geven. Dat hoort in het landschap thuis. Dus dan heb je bijvoorbeeld, waar vroeger een kippenschuur er stond, daar kun je 2 sociale, zeg maar, woningen bouwen. Daar, nou, waar de hooiberg was, dat wordt een wat duurdere dan woningen. Dan breng je die kleine erfjes terug. En dat is denk ik goed voor het buitengebied. Want we moeten niet vergeten dat de boerderijen die niet meer gebruikt worden, die vervallen ook heel snel. Dus je krijgt daar een mooie invulling van. En het voorziet toch al in een bepaalde behoefte in aantal woningen. Maar ook in onze gemeente is er best veel behoefte om nog te zorgen, een soort mantelzorg te bieden voor ouders die ouder worden en kinderen die daar wonen op, ja, en gewoon het erf. En wat wij denk ik als gemeente moeten leren, en dat is vind ik echt een punt van aandacht, dat we ons niet altijd vastzetten met allerlei mitsen en maren als het om regelgeving gaat. Er is altijd wel iets te bedenken waarom het niet kan.
0: Ja.
2: En het gaat erom dat we nu met elkaar een beetje lef tonen en zeggen het kan wel. En dan moet je misschien een regel afschaffen of opschuiven. Maar de woningnood is dermate groot en de grote woonplannen die zijn er nog niet. Dus ik denk dat kleinschalig bouwen echt mogelijkheden biedt. Ook voor de zorg. We hebben het net gehad over als je hulp nodig hebt. Maar ik denk ook als we weer een beetje leren te zorgen voor elkaar, zodat in mijn opa en oma en ouders dat gewend waren, dat je dat weer wat terug kunt brengen, dat kan ook heel behulpzaam zijn.
0: Ja. Ja, ik woon zelf in Weidezicht. Jullie kennen Weidezicht?
1: Zeker. Ja, ja, mooi uitzicht.
0: Ja, we hebben een Weidezicht, heb je daar. Ja, ja, maar daar is ook een kleinschalig complex met 22 appartementen. Mensen wonen volledig zelfstandig. Maar die kijken wel naar elkaar om.
1: Ja.
0: En eigenlijk zou je veel meer van dat soort plekken moeten hebben. Alles op de begaande grond. Iedereen heeft een tuintje. Of een flink terras daarbij. Er zijn denk ik genoeg ouderen die staan in de rij om zo'n ding te krijgen. Dan maak je natuurlijk ook weer plek vrij in bijvoorbeeld sociale huurwoningen die weer vrijkomen.
2: Ja, we hebben dat los je nu hier even niet op een zaterdagochtend. Maar we hebben door de jaren heen heel veel wat vroeger vanzelf ging, hebben ook wel weggeorganiseerd. Doordat we allerlei regelingen aangeboden hebben. Andere kant is, vroeger was er, mijn oma was altijd thuis. Nu zeg maar, werkt ook bijna natuurlijk iedereen. Maar ik denk dat we proberen moeten toch weer iets van het naar elkaar omzien. Dat werd net ook gezegd, dat breder is. Ik ben in een gezin opgegroeid wat heel gewoon was. Opa die overleed en oma woonde bij ons. Ja. En we hebben nu met zelf ook een dochter weer dichtbij. En dat is heel fijn.
3: Ja, je ziet dat die hele maatschappij de move weer moet maken van zorg naar gewoon leven. Wat is zorg? Of wat hoort bij het gewone leven? We hebben natuurlijk in eind van de jaren 60 de beweging gehad dat we allemaal bejaardentehuizen hadden. Dan als je ouder was dan 65 kon je gewoon in een bejaardentehuis wonen. Ja. Dan is het er allemaal uitgegaan. Want dat was ook eigenlijk niet normaal. En zo zie je in de zorg die beweging, maar in de maatschappij die beweging ook van wat hoort nu eigenlijk bij zorg? Of wat hoort bij het gewone leven? En bij het gewone leven hoort ook dat mensen ouder worden. Dat er omgezien wordt door familie naar. Alleen de maatschappij is niet meer wat het 30 jaar geleden was. Of 40 jaar geleden. Het verandert inderdaad door werken. Door meer moeten. Door welvaart. Hogere standaard. Waarin we in één keer denken dat andere dingen belangrijk zijn. En die hele beweging zal door de hele maatschappij. Niet alleen in de gemeente Elburg. Ik zie dat in mijn zorginstelling. Maar ik zie dat ook de ouderenzorg is er eigenlijk mee begonnen. Langer thuis wonen. Hoe kunnen we de zorg aan huis bieden? In plaats van meteen te zeggen, kom maar in een verzorgingshuis. Nou, dat zijn bewegingen die langzaam weer terug moeten komen. Dat wat je ook zegt, laten we gewoon naar elkaar omzien. En zorg eens voor je ouders.
2: En wat naar mijn gevoel te veel gebeurt is, dat dit soort gevoelens, de overheid zit het vaak in de weg. Begrijpelijk misschien, maar dat vind ik echt een uitdaging voor de komende jaren. Hoe kunnen we nou ook meer ruimte bieden? Zodat je moet het niet mensen gaan verplichten, hè? Als mensen dat niet willen voor zo'n woonvorm, dan doen ze het niet.
1: Nee.
2: Maar de mensen die de ruimte en de mogelijkheid hebben, nou, ik zou bijna zeggen ja, mits, maar dat is een beetje
3: dus moet de gemeente initiatieven van mensen die dit samen willen stimuleren.
2: Ja.
0: Welke wethouder gaat op dit moment over wonen?
1: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
0: Ja,
1: de nieuwe wethouder Polinder.
0: Polinder.
1: Ja, Lambert Polinder.
0: Nou, ja. Ik kijk even richting SGP nu. Dus.
1: Daar hebben we het ook niet onder stoel en banken geschoven. Nee. Ook de afgelopen jaren niet. Dus ik hoop ook dat we de komende jaren dat soort dingen ook kunnen verwezenlijken. En kijk, het is en-en. Dus en de kleine oplossingen.
0: Mm-hmm.
1: Die mensen vooral zelf kunnen doen. Wat laten we dat er ook bij zeggen.
3: Ja, initiatieven stimuleren.
1: Een erfdelen, ja. Ik denk dat wij wel een rol te vervullen hebben als gemeente. Dat we meer in de ja-modus gaan. En niet van eerst allerlei bezwaren willen tackelen. Nee, probeer het maar eens gewoon. En als het niet lukt, dan zien we het wel weer. Maar de
3: bezwaren zitten niet alleen altijd bij de gemeente, hè?
1: Ja, dan kunnen we denken
3: van ochtend. Ook regelwetgeving zit soms in de weg. Maar de intentie dat mensen deze mogelijkheden kunnen gaan doen. En dat moeten we stimuleren. Ja. Ik denk dat ook ieder wel, denk ik, mensen nooit zal denken, oh nee, dat is raar.
1: Nee, maar goed. Ik denk dat we als gemeente Elburg ook wel een kei in zijn geweest om ook wel altijd de regels heel strak te handhaven. Soms ik ken iemand, hij leeft niet meer, dus ik kan het makkelijk zeggen. Die zei dat als je een tekening maakt, dan moet je met een dikke stift tekenen. Dan heb je een lijntje wat dik is. Dan kun je binnen het lijntje kun je nog wat, hey, nog wat marge.
0: Ja.
1: Nee, maar met een knipoog. Maar ik bedoel wat te zeggen. We kunnen aan de voorkant heel moeilijk gaan doen. Maar we kunnen aan de voorkant ook zeggen van mensen, wat blij dat u hier bent. En blij dat u uw huis wilt verbouwen. Blij dat u een stukje van uw erf wilt opofferen. Want ik zie dus, of wij zien dus, dat u met uw kinderen en uw kleinkinderen op eenzelfde erf wil gaan wonen. Wauw, dat is fijn. Want daarmee kunnen we ervan uitgaan dat die oude mensen wat minder snel het feit of zitten.
2: Ja, en wat soms ook, ook helpt als dit soort initiatieven er zijn, dat we als gemeente luisteren naar hun verhaal, begrijpen wat ze willen en dan meedenken.
1: Ja.
2: Maar dan gaan we, als dit niet kan, dan doen we het eens een keer zo.
1: Ja.
2: Maar dan moet je niet tegen mensen zeggen, nou, dien maar wat in. Ja, nee, dat kan niet. Dan komt er een afwijzing.
1: Nieuw plan.
2: Dat soort dingen. Ik kom bij jou zitten.

0: Zeker in de gastvrijheid van de gemeente en van de mensen die er werken, is ook zo ingesteld. Dat proces is al een tijd bezig. Hè? En ook op het gemeentehuis en de medewerkers daar krijgen ook training in hoe ze gastvrij kunnen zijn, meedenken. Dus er wordt echt wel aandacht aan besteed. En het kan vast alleen nog maar beter. Maar voor de grote uitdagingen van de woningbouw, dit zijn kleine initiatieven, moet je zeker ook mee aan de slag. Maar voor de grote uitdagingen hebben we natuurlijk een best pakket inmiddels klaarstaan waar de wethouder mee verder kan.
1: Ja, eens. Ja, dus, daar heb ik nog wel mijn vragen over. Oh. Hoor. Laat eens horen.
2: We kunnen hier alles oplossen.
1: Het is meer dan 14 jaar geleden dat ik met mijn schoonmaat, die is al 14 jaar geleden overleden, naar de informatieavond geweest ben naar de Horsten. Horskamp.
3: Vossenakker.
1: Nou, nu is het zover, dat is 14 jaar geleden. Nu is er een informatiebijeenkomst geweest, 9 juni. Worden 207 woningen gebouwd voor senioren, starters, gezinnen, 200 in kap, rijen en appartementen. En er staat erbij, 2026 is cruciaal. Dat staat er op de website tenminste. Er moet een oplossing gezocht worden voor diverse bedreigde diersoorten en zogenaamde alternatieve leefruimtes moeten er worden gecreëerd. 2027 bouwrijp maken, 2028 bouwen. Even terug naar 2026 over die dieren. Kijk ik in de huis aan huis van oktober 2024, dan staat dat er 225 woningen worden gebouwd. Nou, dat worden er 207. Dan kan ik me voorstellen dat die plan wordt veranderd. Probleem is vleermuizen en uilen. En dan vraag ik me af, hè, je weet dat je daar wil gaan bouwen. Waarom ga je dan niet in 2024 werken aan een oplossing voor die beesten en ga je dat wachten tot 2026? Ik denk, dat snap ik niet, maar ik denk dat de inwoners van Elburg het ook niet snappen.
0: Nou, en wij ook niet, dus komt dan overeen. Ik denk wel dat het aantal uilen inmiddels meer. Ik woon tegen die wijk aan, in de arena. En ik had de eerste jaren dat wij woonden, had ik daar geen uilen op het dak. Maar die heb ik nu gewoon ook bij mij achter in de tuin. Dus prachtig, hè? Het is mooi om 's avonds te zien dat zo'n uil. Maar die zit ook tegen de begraafplaats aan in de grootboom. En we hebben nou eenmaal te maken met een wet flora en fauna. Ja. Dus je loopt tegen dingen aan. Maar ik vind het zelf ook moeilijk te begrijpen.
1: Ja, want in 2024
0: waren die
1: problemen. Mensen die woningen
0: nodig hebben. Ja. En die uilen hebben inmiddels genoeg woningen. In kasten,
3: nou, sterker nog, die vleermuizen, die uilen zijn er omdat wij er gebouwd hebben.
0: Het is alleen maar meer geworden.
1: Ja.
0: Dus heel mooi. Ik bedoel, ik hou ook van
3: natuur. Gaat volgens mij samen op.
0: Dus ik vind het ook heel ingewikkeld. Dus wat de mensen zich afvragen, vragen wij ons denk ik ook allemaal af.
1: Ja, ja.
0: Dus we zijn ook net gewone inwoners, hè?
1: Ja, nee, dat klopt.
2: Nee, het is altijd uitkijken om dit soort dingen heel politiek te maken. Maar ook de gemeente heeft in deze met heel veel landelijke wet- en regelgeving te maken, die wij ook niet eventjes oplossen gaan. Maar het voelt wel een beetje alsof, nou, dingen zoals flora en fauna en dat soort dingen
0: meer van belang zijn
2: dan de grote woningnood die er is. En daar kunnen we twee dingen van doen. We kunnen natuurlijk blijven zeggen, het lukt dan maar niet. Of je kunt toch proberen te zoeken naar innovatieve oplossingen van dingen die we wel kunnen. Die grote woonwijken, dat duurt wat langer. Net hebben we voorbeelden gehad waarvan ik denk, daar kun je morgen mee aan de gang.
3: Ja.
2: Dus laten we dat in ieder geval doen. Maar het zegt ook wel een beetje iets over het land waarin we verzeild zijn geraakt, dat ik heel eerlijk ben. En dat baart me ook wel eens een beetje zorgen. Het lijkt wel, nou, we zullen hier niet de discussie doen over de stikstof, maar het lijkt wel alsof gewoon koeien als grotere vervuilers worden gezien dan bijvoorbeeld hoogovens. Ik maak me daar wel heel zorgen om. Over wat nu de politieke wind is die door Nederland waait.
1: Ja, we hebben gemeente erom van 2024 is het probleem bekend. Dan denk je van, we gaan bouwen. We gaan dan aanpakken. We gaan dan zorgen dat die vleermuizen
0: Toen is volgens mij ook een routing gezet over welke wijk eerst en welke. Dus het is niet helemaal blijven hangen vanaf 2014.
1: Okay.
0: Omdat er gebouwd moest worden in 2016. Want die zat niet in de planning van 2016. Lijkt het net alsof dit buurtje al in 2016 of 2017 gebouwd zou moeten worden. Dat is niet zo.
1: Nee, dat bedoel ik
0: ook. Er zijn langs de rondweg planningen gemaakt over wat wel. Want de andere wijk is natuurlijk, de dijkjes is wel toen daarna vormgegeven. En Vossenakker staat inmiddels ook, Vossenakker 1. Dus in de planning zat dit niet al in 2014. De ideeën al wel voor dat hele stuk, maar niet om toen al te bouwen.
1: Nee, het gaat mij om dat in 2024 wordt geconstateerd dat die beesten

0: weg zitten. En nu in 2026 gaan ze nog een keertje constateren. En dan lig je bijna 2 jaar lig je stil. He, dit ja, heet 2026. Ja, dus, en
1: heeft onze wethouder denk ik ook kopzorgen gekost. Dat ja, dat niet van de grond ja, nog is. Maar goed, de voorlichtingsavond werd druk bezocht. En ik ben zelf nog even wezen kijken. Het ziet er echt best netjes uit. Ja. Er waren best nog vragen van mensen die omwonend waren. En ook nog zorgen maakten over verkeer. Op welke manier rijdt het daaruit of niet. De aansluiting op de rondweg. Dus ik denk dat het heel zinnig was om daar
0: Mooi.
1: Te kijken. En veel jonge mensen die dachten, daar wil ik wel graag wonen. Veel jonge mensen met ouders.
0: Komt er ook een school? Komt er nou een school in dat plan of niet?
1: Ik dacht dat daar inderdaad
2: wel wat in getekend is. Ja, maatschappelijke functie. Ik weet niet of het school is.
0: Oké, goed. Hey, we gaan even naar muziek luisteren. En daarna wil ik het nog even hebben over die 50 flexwoningen die we gaan bouwen.

0: Ja, echt een beetje zomerse muziek met die Bob Marley en de Wailers. Echt, ja, dat hoort er een beetje bij. Hè? Een beetje, ja, wij zitten zo druk te praten, dus we horen dat heel erg vaak op de achtergrond. Ja, ik denk even een hot item waar ik mee wil sluiten. Ik had nog het onderwerp veiligheid willen behandelen, maar dat gaan we niet meer doen hoor. Want we gaan het hebben...
1: Zo goed op voorbereid.
0: Ja, we gaan het hebben over de plannen om de 50 flexwoningen te bouwen op het terrein achter het, laat ik zeggen, het oude U-woongebouw. Zeg ik dat goed?
2: Ja.
0: Ja? Ja.
1: Nou ja, in het kommetje van de dijk, hè? Eigenlijk ja. Net buiten dijks. Ja.
0: Wie kan even begrijpelijk uitleggen wat nou precies daar de bedoeling is?
2: Nou ja, heel snel tijdelijke woningen neerzetten. Zodat mensen die echt dringend op zoek zijn naar woonruimte, daar huisvest kunnen worden.
0: Ja.
2: En dat zijn woningen die er nu, waarvan we nu zeggen, die mogen er 10 jaar staan en daarna weer weg. We harken het gras weer aan. En
0: het is weer rustig.
2: Nou ja, of ponies, wat loopt er. Maar, ja. En af en toe leggen we een bult zand neer, geloof ik.
1: Ja,
2: maar,
1: wordt het gebruikt als parkeerterrein voor evenementen. Ja.
2: Maar bedoeld om even die druk, een soort van prop uit de leiding te halen. Zodat mensen die echt staan te springen om woonruimte, die anders, ja, ik weet niet waar ze dan nu zijn.
1: Hun ouders, op het Veluwe strandbad.
2: Ja, ik hoop maar dat ze ergens onderdak hebben. Maar die wel even voor langere tijd, dus niet 6 weken, maar voor langere tijd, binnen die 10 jaar daar kunnen wonen.
0: Ja, wat is het probleem? Is het probleem nou die 50 woningen? Of is het probleem de invulling van de mensen die er mogen komen wonen, op hoe lang ze er wonen, de statushouders bijvoorbeeld?
1: Ik denk dat de vraag is aan wie je het vraagt. Ja. Voor wie verschillende mensen zullen er verschillende problemen mee hebben. Maar de noodzaak is natuurlijk wel dat wij snel woningen willen zetten. Om inderdaad die prop of mensen die behoefte hebben te helpen. En dat zit bij starters. Dat zit bij mensen die misschien uit elkaar gaan en ook een plek nodig hebben. Dat zit ook op een aantal statushouders die in Elburg hun plekje al hebben gekregen en in een huisje op Veluwe Strandbad zitten. Waarbij we denken, het is gewoon nodig dat een aantal mensen snel een woning kan krijgen. Maar het is niet de bedoeling dat die mensen 10 jaar wonen. Het is wel een soort doorschuif
2: systeem
1: waarbij mensen op een snelle manier een veilige, snelle plek kunnen krijgen. Het is ook niet de eengezinswoning die er komt te staan, waarin heel groot gezin kan.
0: Nee.
1: Het zijn kleine woningen waarin je op snelle manier mensen kan gaan helpen.
0: Waar ligt het probleem dan? Want er is nogal wat discussie. 30% asielzoekers. En dan wordt er misschien wordt 30%. Nee, gewoon statushouders.
1: Ja. Nou, die verwarring werd ook inderdaad gemaakt. En dat vind ik echt heel kwalijk.
2: Ik ook.
1: We hebben namelijk asielzoekers. Daar hebben we in Nederland een probleem bij. Die zitten in de
2: Ter Apel,
1: de opvang. En daarvoor wordt gemeentes gevraagd om noodopvang.
0: Ja.
1: Om dat te verspreiden.
0: Ja, ja.
1: Dat heeft wat te maken met het spreidingsbed. Daar heeft niks te maken met onze flexwoningen. Nee. Nul. Dat laten we dat even duidelijk hebben voor de inwoners van Elburg.
2: Wordt gewekt, maar
1: elke keer wordt dat geroepen. Nee. Die suggestie werd gewekt. Elburg gaat geen noodopvang doen in de flexwoningen. Dat is niet de bedoeling. Elburg heeft al een verplichting voor noodopvang. Maar die discussie bij deze flexwoningen is niet te sprake.
0: Okay.
3: Nee, maar waar het om gaat is dat het doelgroepen zijn die een urgente woonvraag hebben. En de flexwoningen zijn kleine woningen.
0: Mm-hmm.
3: Dus die ook echt voor bepaalde doelgroepen geschikt zijn. En dat zijn doelgroepen die nu ook gewoon op de wachtlijst voor een huurwoning zijn gezet. Dus als je daar 50 urgente woongevallen af kunt halen, dan bied je ook ruimte aan de wachtenden die heel lang op een huurwoning moeten wachten. Laten we er ook duidelijk in zijn. Dan hebben we het over groepen. Zoals bijvoorbeeld, er zijn, als je het hebt over starters, dan kan een moeder met een kind zijn die een woning moet hebben. Dan kan iemand die beschermd gewoond heeft en nu zelfstandig wonen mag. Kunnen ook statushouders zijn. En daar gaat de discussie nu over. Het zijn 4, 5 groepen met een urgente woonvraag. Daarmee ontlast je de wachtlijst op een huurwoning. En daar is onder andere van gezegd, ook om subsidie binnen te krijgen van de Rijksoverheid, dat er minimaal 30% aan statushouders moeten zijn. Dat zijn statushouders die het Nederlanderschap hebben. Laten we dat even duidelijk hebben. En waar het nu om gaat is, tijdens de bewonersavonden wordt heel veel zorgen uitgesproken van wordt dit wel een homogeen woonwijkje? Is er wel voldoende sociale cohesie? Wordt die, bijvoorbeeld die doelgroep met de statushouders niet te groot? Daarvan is bekend dat daarvoor het moeilijk is om deel te nemen aan maatschappelijke dingen. Moet je daarvan niet zeggen dat moet minder zijn. Dat komt ook echt uit die bewonersavonden. En de discussie zal onder andere gaan minimaal 30%. Ja, waar eindigt dat dan? 40%, 50%?
1: Wij ja, hebben, en volgens mij hebben gezegd, we daar ook afspraken van in de woonvisie, of niet?
3: Wij hebben, nog even één zin, wij hebben gezegd, misschien moet je zeggen, maximaal 30%. Mm-hmm. Zodat je in ieder geval ook zorgt dat er een homogene bewonersmix is. Wat nu ook gebeurt, is dat wij een doelgroepennota vastgesteld hebben in de gemeente, waarbij van al die bijzondere doelgroepen vastgezet is, wat is onze opdracht, wat zijn de aantallen. En daar zit bijvoorbeeld, daar staat bijvoorbeeld in, met een voorbeeld, dat de woningbouwvereniging maximaal 20% van de huurwoningen beschikbaar zou moeten stellen aan statushouders. Waarbij voor statushouders geldt met de meting van vorig jaar dat het om 35 per jaar gaat, 35 mensen.
0: Ja.
3: Dus tussen de 13 en de 18 woningen. Dat is wat in de doelgroepennota staat.
1: Maar dat is nog geen 20%, hè?
3: Dat is, nee, dat is bij lange na die 20% niet.
0: Ja, ja.
3: Maar wat je nu doet, is dat je zo'n snel flexwoningprojecten neerzet. Dat kan met grote snelheid. En daar kun je die urgente woonvragen, waarvan wij 4, 5 voorbeelden genoemd hebben, kun je daar onderdak bieden. Maar zorg wel dat er een homogene bewonersmix is, zodat de sociale cohesie en met de buurt niet in de problemen raakt.
1: Ja, en die 30% zit er vast
3: en zorg
1: vast
3: niet
1: op
3: dat
1: de
3: het allemaal
1: subsidie,
3: statushouders
1: hè?
3: Worden. Ja,
1: ja.
3: Ja, maar je hoeft niet die 30% in projecten te realiseren,
1: in de
3: heb
1: gemeente.
3: Ik inmiddels gemerkt, maar in de gemeente. Maar zorg
1: vraag
3: niet,
1: me af of we ze kwijt kunnen.
3: Dat is een beetje de stelling die wij in de groep gegooid hebben. Zorg niet dat het aantal statushouders daar de boventoon voert. Want dan krijg je die homogeniteit.
1: Maar nu krijgen we
3: niet.
1: Over de flexwoningen de discussie over statushouders. Terwijl de bewoners hebben bijvoorbeeld ook gezegd, zorg dat de uitrit van het deel, want dat vonden ze ook belangrijk, hoe gaat de weg lopen? Hoe gaat er niet de dijk op? Maar weet je, dus er waren meer dingen naar voren gekomen. Ja, daar horen we natuurlijk niemand meer over.
0: Nee.
1: Want de discussie gaat over statushouders.
0: Ja. Nou, iemand die dit verder wil volgen, die kan aanstaande woensdag gaan aansluiten in het
2: commissievergadering.
0: In de commissievergadering en dat soort dingen. En volgende week ook met de raadsvergadering.
2: Raadsvergadering, ja. Inderdaad, kom niet meer in de commissie.
0: Nee. Dus, het is tijd om deze ruimte. Het was wel aangenaam hier qua temperatuur.
3: Het was heel goed. Ja, ik denk dat je de rest vandaag ook blijft.
1: Kunnen we nog niet thuis komen?
3: Ja, dat kan ook nog.
0: Ja, ja. Dus,
1: kunnen we nog wat amendementen en moties voor?
3: Heel goed.
2: Ja, TBL.
0: Ja, nou, in ieder geval Pascal, bedankt voor de techniek. En Anita, Henk en Arjan, bedankt voor jullie inbreng. Ja, voorlopig even de laatste.
2: Ach.
0: Ja, want volgende week hebben we Tour de Delle. En daarnaast jullie, daar gaan de mensen met vakantie, denk ik. Misschien dat we er nog wel eentje in plannen, maar het staat niet in de planning. En daarna gaan we waarschijnlijk na de bottendagen op 19 september pas weer verder.
2: Oh.
0: Ja,
1: we hebben nog geen planning, dus we wachten rustig af.
3: Ja.
1: Bedankt, Aad.
0: Graag gedaan. Fijne
3: goed
0: dag
3: weekend. Succes. Goed weekend.
0: Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
5: Dit is Loe FM. Dit is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlo.
6: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlo en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over herplaatsingsbemiddelen voor honden en katten met gedragsproblematiek. Ik praat hierover met oprichter Maartje van den Einde. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Taconis. En ja, herplaatsingsbemiddeling is gespecialiseerd in de zorgvuldige herplaatsing van honden en katten met gedragsproblematiek. Met begeleiding door erkende gedragstherapeuten. Nou, we gaan zo in gesprek met Maartje van den Einde. Dat wordt best spannend, want ze zit op een plek waar het bereik niet helemaal 100% is. Maar goed, we hebben voor hetere vuren gestaan de afgelopen periode. Dus we gaan er gewoon voor. We beginnen met Home, een keuze van haar. En daarna gaan we in gesprek. Tot zo.

Rob, wat voor dag is het? Is het vrijdag de 13e of is het donderdag de weet ik veel wat? Nou, het wordt weer zo'n dag. We zijn aan het bellen. Het lukt nog even niet om contact te hebben. Het kan zijn dat ik zometeen om die reden in herhaling val. We hebben ook wat problemen met de computer, die ineens de helft laat zien van wat hij ooit liet zien. De bedoeling is dat wij in gesprek gaan met Maartje van den Einden van Herplaatsbemiddeling. En zij is met een collega gespecialiseerd in het herplaatsen van honden en katten met gedragsproblematiek. En ja, die honden en katten worden begeleid door erkende gedragstherapeuten. Nou kan ik daar natuurlijk heel veel over vertellen. Maar ik denk dat het toch belangrijk is dat we haar even aan de lijn hebben. Rob, als jij misschien even een liedje op wil zetten, dan kan ik even met haar bellen of appen. Is dat een idee? Zet maar iets gezelligs op. True Colors van Cyndi Lauper.

0: Nou. Ik moet even de muziek uitzetten. Ja. Maartje, ben jij daar? We hebben echt een... Maartje, kan je mij niet horen? Ik hoor wel iets op de achtergrond kraken. Ja, ik kan van alles vertellen, maar dit wordt hem niet. Ik denk dat we muziek gaan draaien het komende uur. Of we moeten wat anders bedenken. Nee? Nou, we hebben een probleem met de telefoon. Die doet het niet. Het wil niet. En we kunnen van alles bedenken. Rob, zeg eens, wat gaan we doen?
1: Van muziek draaien, want anders...
0: Doe dat maar even.
1: Dan gaan we eens even kijken hoe we het probleem op kunnen lossen.
0: Doe dat maar eens even.

Nou, na een hele lange onderbreking zijn we toch terug van weg geweest. En ik heb Maartje aan de telefoon. Klopt dat, Maartje? Nou, niet helemaal. Ja? Ik hoor niks. Het valt niet mee vandaag. En het is ook nog zo warm. Ik denk dat dit een goed moment is om dan helaas te zeggen dat we deze uitzending gaan verschuiven. We gaan het komende uur even muziek draaien, wat wel heel lastig gaat worden. Want voor het uur hierna hebben we ook bedacht om 3 mensen te bellen. En ik heb geen idee of dat dus gaat lukken. Nou, Rob doet nog een poging. Nee. Het spijt me ontzettend. Volgende week zijn we er weer. En we zullen in de tussentijd kijken of we de boel kunnen fixen. Geen idee wat er aan de hand is. We gaan een lekker muziekje draaien. En wat betreft hashtag over dieren, tot volgende week. Met excuses.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een eerder pechgeval nog file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. File vanaf Amersfoort, 5 kilometer en 10 minuten ongeveer. En het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer een file van 3 kilometer en 10 minuten voordat je de grens over kunt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

You're only human. Ja, dat klopt wel, hè. Dat hebben we allemaal. Dus gelukkig is dat ook een feit. Een hele fijne zaterdagmiddag ga ik je wensen. En daar ga ik zelf hopelijk aan bijdragen door doktersrecept te maken hier op de radio. Op de 20ste van de 6e van 2026. En dat is een heugelijke dag. Want op, eens even kijken, 20 juni 1877 zette de heer Bell de eerste telefoondiensten op. En dat heeft ons gebracht tot aan waar we vandaag zijn met de smartphone. En in 1908, ja, ook voor mij heel bijzonder, de patentaanvraag op het koffiefilter. Ja, zijn heugelijke feiten. En dat allemaal op de 20ste juni. En ik ga gezellige muziek voor je maken. Wat er vanmiddag op de radio komt, hebben we momenteel nog een discussie over, blijkbaar. Maar goed, dat ga je merken. Want tot 2 uur fijne muziek. De schaamplaten staan ook klaar. George Baker Selection met Una Paloma Blanca. Sandy met Ah, ik ben verliefd op John Travolta. En Crystal Waters met Gypsy Woman, oftewel la-da-di-la-da-da. Die kun je dus kiezen. George Baker, Sandy of Crystal Waters in de timelines van Bert-Jan Dokter op Facebook, Instagram, X, Blue Sky en op Mastodon ook vandaag. Ja, daar zit ik ook. Maar goed, we gaan heerlijke muziek draaien. Het is zomers warm, dus dans er niet te veel bij. Af en toe eentje mag, maar dan moet ik een beetje uitrusten. Hier is Aha.

Elke keer als er een streepje zon in de lucht staat, dan draait de Doctor Service met windsurfing. Ja, er is iets blijven kleven aan dat liedje die ik toen hoorde bij mijn zus op een Philips draagbare radio. Met maar één spiekertje, geen stereo dus. En dat zie ik nog altijd voor me, dat op haar slaapkamer dat liedje. En dat ik dat dan hoorde. En fantastisch. Dus dat, die herinnering heb ik daarbij. Dus dat zal er in 1980 zijn geweest. Nee, 1978. Dus toen was ik net 10. Nou, net niet. Net 9, denk ik. Ja, maar goed. Dan weet je daar ook weer van. Aha hadden we met hun grote hit Take On Me. Liedje wat trouwens denk ik wel 3 keer is uitgebracht. Totdat de eindmix die wij nu allemaal kennen er kwam. En die was dus briljant en pakkend. En dat videoclipje erbij, nou, toen was het helemaal verkocht. Werd zo ongeveer om het uur op MTV gedraaid en dat soort zenders. Dus toen was het dik voor elkaar. Robin Thicke featuring T.I. en Pharrell met The Blurred Lines uit 2013. En dus de Surfers kwam in Nederland trouwens, hè, dat je dat even weet. Vorige week was ik trouwens op het Hello Festival in Emmen. En vandaar dat je in de schaamplaatsselectie ook George Baker selectie hebt staan met Una Paloma Blanca. Want George Baker trad daarop in de Guilty Pleasure tent. Moet je nagaan. Dat was voor mij bedacht. Die tent was veel te klein, want er stond zwart van het volk eromheen. En George had George Baker, hij had geen band bij zich, maar het was mooi opgeleukt met visuals, zoals dat heet. Dus dat was wel te zien. En Una Paloma Blanca heeft hij dan 2 keer gedaan. Ook de amazing versie, dat het publiek hem helemaal mocht zingen. En dat gold ook voor Little Green Bag. Maar dat kwam omdat halverwege dat liedje zijn microfoon uitviel. En toen heeft hij hem netjes overgedaan met een microfoon met een verse batterij erin. Dat je het even weet. Maar daarom George Baker Selection in de schaamplaats selectie met Una Paloma Blanca. En Sandy met Oh Mama, Mama, Mama, Mama. Ik ben verliefd op John Travolta. En daarom noemde ze zichzelf ook Sandy, denk ik. Dat kwam wel gepast uit. Crystal Waters met The Gypsy Woman is dan de derde keuze. In de schaamplaatsselectie. Je kunt ze kiezen op mijn timelines. Op Instagram, Facebook, X, Blue Sky en Mastodon. Daar ben ik te vinden. En daar kun je stemmen. En anders ga je naar de website loomedia.nl. Onderaan de pagina WhatsApp knopje. Sla het even op. En dan kun je vervolgens meteen in de studio even een berichtje doen. En dan is het weer helemaal dik voor elkaar. Zet dan wel even je naam erbij. Want ik vind die zakelijke WhatsApp altijd zo vervelend. Dat je dan nummers ziet en geen namen. Dus als je iets meer van jezelf wilt prijsgeven. Als dat AVG technisch verantwoord is. Dan verneem ik dat graag. Toch? Ja, heb ik nu alles weer gehad? Voor zover wel. Ik heb nog een volgend nieuwtje. Maar misschien heb je dat zelf ook wel geraden. Vanmiddag is het droog en overwegend zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het wordt iets minder warm dan gisteren met maxima tussen de 23 graden direct aan zee en 32 graden in het zuidoosten van het land. Tegen de avond maakt het zuidoosten kans op een bui en in de rest van het land blijft het droog. Zondag is het opnieuw veelal zonnig met stapelwolken. Al is de kans op onweersbuien weer groter. Het blijft warm met maxima van wederom 23 tot 32 graden. Dus benauwd zullen we het met z'n allen wel krijgen. Want het is niet gewoon warm, maar als

geef me wind en zeilen, nou, pas maar op. Want ik ben ooit... Ooit heb ik nog zeilkunst voor het eerst was dat, dacht ik, in 1983. Jong ventje, en dan moest ik zeilen. En dat was in Friesland op een meer. Ik weet niet meer welke, maar... Ik ken dat meer wel van binnen en van buiten. Want we gingen met een bootje weg. Meerdere boten. En dat was allemaal veilig. En instructeurs erbij. En het kwam allemaal dik voor elkaar. Het werd gezegd. Nee, er kan niks gebeuren. Deze boten slaan niet om. Het is ons in ieder geval wel gelukt. Dus ik ken ook de onderkant van de boot. En de onderkant van het water daar in Friesland. Maar goed. Wind en zeilen. Splitsing dus. Hit in 85, dus waarschijnlijk is die begonnen, is dat idee ontstaan nadat ik ben gezonken met die boot. Iets zal het zijn. The Beatles met Here Comes the Sun. Ja, dat is een hele mooie. And The Tide is High. De albumversie hoorde je van Blondie uit 1980. Zullen we lekker doorgaan met fijne muziek? Het is zomers en zonnig. Heb je tips die... bij dit soort weer passen, geef ze gerust even door. Natuurlijk wil ik zelf ook wel even denken aan wat rust. Want je kunt met dit warme weer en het benauwde zeker niet de hele tijd aanstaan en hoge hartslag hebben. Dus je wilt ook wel wat rust. Dat kan ik organiseren met bijvoorbeeld Tony Esposito, Papa Chico. Dan neem je er lekker een bakje koffie of thee bij. Het mag ook iced tea zijn als je denkt, ja, het is me allemaal veel te warm. Dan zak je rustig achterover en dan denk je dat je op een warm

Lekker rustig met Coconut Airways naar Barbados. Met Tropical van hun verleden. Lekkere zomerse muziek op de radio. En dat moet er allemaal bij kunnen natuurlijk. Want ik vind het ook prettig. We hebben vanmiddag wat een gedoe achter de schermen. Onze presentator Gert-Jan Mulder is ziek voor Noord-Veluwe Sport. Maar Arnold van Riesen heeft zijn koptelefoon ingepakt. En de zenuwen onder de oksels gedaan. En die rijdt naar de studio in Wezep. Naar de studio van Loco FM. En zal vanaf daar Noord-Veluwe Sport gaan presenteren. Zit hij een keer aan de andere kant van de lijn. Want normaal zit hij altijd langs het veld. Maar nu zal hij Noord-Veluwe Sport presenteren. Dus een debuutje, zou ik maar zeggen, die krijg je erbij vanmiddag vanaf 2 uur. Noord-Veluwe Sport hier op zenders bij Loco FM en bij Loe FM natuurlijk, gezamenlijk. En dan zal er ook allemaal gezelligheid uit voortkomen.

komen, toch? Je hoorde trouwens Papa Chico van Tony Esposito en Feel My Rhythm van Skibby featuring King Lover. Al hun grootste hits in één keer, want meer heb ik er niet gehoord ooit. En natuurlijk, die ik al zei, Typically Tropical met Barbados. Ik struikel, mijn tong struikelt al over dit soort dingen. Moeten we al helemaal niet hebben. Moeten gewoon lekker doorgaan met muziek. En dat doen we met de T-Rolling Stones.

0: staan het Veenmeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach. FM.
1: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all.

nog even uitgenodigd voor de uitzending met You Owe Me. Oftewel Waldolala uit de 78. En de Rolling Stones met Let's Spend the Night Together. Dat brengt ons wel bij het einde van het eerste uur van Op Dokters Recept. Maar dan hou ik er nog niet mee op. Nee, tot aan het nieuws krijg je muziek van me. The Waterboys met The Hole of the Moon. Vanavond staat hij weer in de lucht. Als hij niet achter wolken zit, want het is wel warm, maar ook benauwd. Veel wolkentoestanden, dus ja, je weet het niet.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen, al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere aansluiten op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld kun je rekenen op 15 minuten extra reistijd. De A12 richting Utrecht, daar is het druk tussen Veenendaal en Maarsbergen. 5 kilometer met 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Ik maak het maar even bij je los, hier in het tweede uur. Een zin in een lekker ijsje. En dan, wat dacht je van zo'n toef slagroom erop? Ja, niet op een waterijsje natuurlijk, want dat gaat helemaal nergens over, dames en heren. Nee, maar Cold as Ice Foreigner, die waren vorige week ook op het Hello Festival, maar die heb ik dan niet gezien. Ik heb er wel van gehoord dat het wel tegenviel, maar goed, er is ook niets over van de originele band, dus het mag. Dan moet ik straks ook nog wel iets van de Beach Boys draaien, want er was ook een Beach Boy cover band en die was erg goed, dus... En ik ben sowieso verzot op de Beach Boys, dus dat maakt dan niks uit. Dan kan ik dat mooi even doen straks hier in de uitzending. Maar ik heb nog even, de schaamplaten staan ook nog klaar. George Baker Selection met Una Paloma Blanca. Sandy met Ik ben verliefd op John Travolta. En Crystal Waters met Gypsy Woman, oftewel La Da Di La Da Da. She's Homeless. Dat is het liedje. Die keuzes kun je maken op Instagram, Facebook, X... Blue Sky en Mastodon, daar heb ik het allemaal klaarstaan onder de naam Bertjan Dokter. De hendel BJ Dokter, om het lekker kort te houden. En daar kun je stemmen brengen en anders ga je naar loomedia.nl.

Mary Jane Girls in my house. En misschien hoor je het er wel aan af dat Rick James nogal achter deze meidengroep zat. Aan die muziek is het duidelijk te horen, dat hele funky en de gitaarstijlen. Heerlijk. Dat is voor mij ook een zomerse herinnering uit 1985. Ja, wat mij betreft kun je niet voldoende jaren 80 liedjes opzetten. Maar daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Dus bij deze zal ik dat dan maar niet zomaar nagelopen apen. Ik zal een beetje wisselingen proberen te zoeken tussen de decennia. En dat deed ik onder andere met 1976 Carry On Wayward Son van Kansas. Ja, wat een geweldige productie is dat eigenlijk toch ook, hè? Dat blijft ook zo staan. Doe Maar met Pa, ja, dat weten we ook allemaal, 84, toen Doe Maar helemaal groot was. En wat een ellende was het, hè, toen ze zelfs het journaal opende ermee dat Doe Maar ging stoppen. Tranen met tuiten gingen door het land heen. En in 2000 opende het journaal nog eens een keer met dat Doe Maar terug zou komen. Nou, toen was de vreugde ook alom. En ik moet zelfs bekennen, ik ben zelfs toen naar een van de concerten geweest in Rotjeknor. Daar heb ik Doe Maar dus toch voor het eerst live gezien. Later heb ik ze trouwens ook op Hello Festival, daar heb ik ze ook nog gezien. Zo bijna vergeten. En het kan nu niet meer, maar... Er staat op YouTube staat nog een hele mooie opname uit, volgens mij is dat Symfonica in Rosso. Een hele mooie opname, heel goed opgenomen, alleen Nederwiet. Maar hoe dat is gedaan, fantastisch. En hoe de band speelt en de vreugde die uit die video ook straalt van het bandplezier. Ja, is prachtig. Moet je eens een keer opzoeken. Dat mag na 2 uur pas, want je moet eerst nog even de uitzending van Doctors Recept opvolgen en afluisteren. Dus vanaf 2 uur ben je vrij in wat je doet. Maar nu is het even doorbijten, dames en heren. Toch? Vanmiddag is het droog en overwegend zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het wordt iets minder warm dan gisteren met maxima tussen de 23 graden direct aan zee en 32 graden in het zuidoosten van het land. Tegen de avond maakt het zuidoosten kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Zondag is het opnieuw veelal zonnig met stapelwolken. Al is de kans op onweersbuien weer groter. Het blijft warm met maxima van wederom 23 tot 32 graden. En dan weet je hoe het weer in elkaar zit. En als je even om je heen kijkt naar je grote liefde en dan denkt, oh ja, heaven must be missing an angel. Oh.

Boston, helemaal uit Boston, Don't Look Back op je radio. En Sailor met Girls, Girls, Girls, ja, daar hebben de mannen het vaak over. Soms ook niet, soms hebben vrouwen het er ook over, het kan alle kanten op gaan. En Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. En dat was, als je even om je heen had gekeken, had je ontdekt dat dat misschien wel het geval zou zijn. Goed, nog even het onweer van de afgelopen avond en nacht. Daar is ook een dode bij gevallen in Joure, een vrouw van 25. Dus kijk maar wat natuurgeweld kan doen. Word je zomaar een jonge vrouw uit het leven gerukt omdat er een boom op haar auto viel. Wat een droeve toestand. Maar er gebeurde nog meer. Het noodweer van gisteravond heeft een bruidsfeest in het Twentse grensdorpje Mander verpest. Doordat een beek buiten zijn oevers trad, stroomde grote hoeveelheden water een restaurant binnen waar het feest werd gehouden. De 150 bruiloftsgasten in restaurant Watermolen Bels moesten overhaast een veilig heenkomen zoeken. Niemand raakte gewond bij het incident, maar de schade is groot. Het restaurant is voorlopig dicht. Het water kwam zo hard binnenstromen, het was niet meer tegen te houden. Iedereen was in paniek, dat zegt Gerard Nahuis, de vader van de bruid, bij RTV Oost. We hebben de kracht van het water enorm onderschat. Waterschap Vegstromen laat weten dat de Mosbeek gisteravond overliep als gevolg van een grote hoeveelheid regen die in korte tijd viel. Omdat het water al snel 75 centimeter tot een meter hoog kwam te staan, moest de brandweer helpen om de bruiloftsgasten een veilig heenkom te laten vinden. Hand in hand gingen we over een zelfgemaakte brug de tent uit. Paniek helpt niet, maar je maakt je wel zorgen, zegt Nahuis. De gasten waren volgens Nahuis net op tijd weg voordat de feesttent deels instortte. We zagen alle spullen, apparatuur en cadeaus wegstromen. Dat is zonde, maar op dat moment waren we bezig om met z'n allen veilig op het droge te komen. Restaurant Watermolen Bels zegt ernstige waterschade te hebben geleden om de schade te herstellen en alles weer veilig en gasvrij te maken, zullen ze voor een onbepaalde tijd gesloten zijn, hebben ze op Facebook laten weten. Waarschijnlijk openen ze pas later deze zomer weer. Zo zie je maar. Het noodweer kan dus. Ik vond het ook machtig. Ik heb nog even buiten gestaan. Een heel klein stukje lopen en dan zeiknat worden van enorme druppels water. Maar wat een natuurbelevenis. Rondom was het overal flitsen en toestanden en gerommel. Dus ik was diep onder de indruk. En veilig onder mijn afdakje even gekeken. Terwijl ik daaronder nog zeiknat werd. Omdat het water echt alle kanten op spetterde. En woei. Mooi woord, hè? Woei. Goed dat je dat even weet. Ik had het al beloofd dat we nog even moesten overschakelen naar de Beach Boys. Vorige week stond ik op het Hello Festival in Emmen. Er was een coverband van de Beach Boys, zelfs waren er natuurlijk niet. Maar die klonken erg goed en het publiek was er ook heel blij mee. Dus ik denk, waarom zou ik de lieve luisteraars van Lou FM niet verrassen met ook zo'n fijn Beach Boys liedje? Hier is

DJ Lewis, Sweets for My Sweets. Dan moeten ze wel van zoete dingen houden, maar daar hebben veel mensen wel last van. Waaronder ik onder andere, die best wel een wat zoete kou is, toch.

bij deze. CJ Lewis, de Sweets for My Sweet. Bob Marley en de Wailers met Buffalo Soldier uit 83. En de Beach Boys uit 65 met California Girls. Met pijn in het hart moet de organisatie van de Havenloop Elburg bekendmaken dat de Havenloop van vandaag niet doorgaat. Op basis van de meest recente weersverwachtingen en overleg met onder andere de veiligheidsregio, de GOR dus, de Atletiek Unie, de gemeente en andere betrokken instanties is besloten het evenement af te gelasten. De verwachte weersomstandigheden maken het niet verantwoord om een veilig en plezierig hardloop-evenement te organiseren. De veiligheid van deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen staat daarbij altijd voorop en de organisatie betreurt dit besluit, maar ziet geen verantwoord alternatief. De dank gaat wel uit naar alle deelnemers, vrijwilligers, de sponsoren en de supporters voor hun begrip en betrokkenheid, zo meldt de organisatie van Havenloop Elburg. Goed, ook dat even gemeld. Zijn we toegekomen aan het verraden van de schaamplaat? Want dat is al ruim over tijd, 9 minuten. We hadden dus staan George Baker's selectie met Una Paloma Blanca. Sandy met Ik ben verliefd op John Travolta. Of Crystal Waters met Gypsy Woman, la la di, la da da. Ik had het eigenlijk ook al wel verwacht dat jullie het gedaan zouden hebben. Luister, vriendjes en vriendinnetjes. Maar het is dus inderdaad gebeurd. George Baker.

ik mocht hem dus live zien. Volgens mij was dat mijn eerste keer ook. En de man is volgens mij al 81. George Baker. En dat is, dat je het even weet. Ik vond het toch fantastisch om erbij te staan. Vorige week dus live gezien. En vandaag hebben jullie hem tot schaamplaat gekozen. Una Paloma Blanca van de George Baker Selection. Dus ik ben ook mega trots op jullie. Zoals ik ook trots op George Baker. Hoe heet hij eigenlijk? Hans Ouwens heet hij volgens mij. Hè? Nou, dat weet Willem Vliegen dan weer beter. Goed, straks Noord-Veluwe Sportopzender. Met Arnold van Riessen vanuit de studio. Dus die heeft vandaag een ander baantje. Omdat Gert-Jan ziek is. En dat brengt ons dan bij de afsluiting van Op Doctors Recept van vandaag. En dat doen we met John Miles. Ik wens je veel liefde toe.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Van NOS.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel. Situatie op de weg van de ANWB in de regio. Een aantal files op de A30, Ede-Noord, in de aansluiting naar de A1, is de weg dicht wegens wegwerkzaamheden. Ook bij de N50, knooppunt Emmeloord, is de weg dicht wegens wegwerkzaamheden. Tot slot op de N307 bij Enkhuizen, richting Lelystad, Batavia, stad 5 minuten en 2 kilometer. Ook daar langzaam rijden tot stilstaand verkeer.
3: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
4: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
3: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Frix Visio en Performance via frixvisio.nl of bel 0525 69 2948.
4: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
5: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8 999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
7: Loco FM, Loo FM, dit is Noord-Veluwe Sport.
8: Ja, goedemiddag luisteraars, welkom bij Noord-Veluwe Sport. Een andere presentator dan u gewend bent, want Gert-Jan Mulder, hij is ziek. Dus ik neem vanmiddag de taken van hem over. Maar ik heb vanmiddag hulp van onze collega, mag ik wel zeggen, Gert-Jan Wensink. Hij zal de knoppen bedienen vanmiddag. Dan ga ik vanmiddag proberen de presentatie in de goede handen te leiden. Voor de meesten die dat wel weten, ik zit normaal natuurlijk bij WAC. Doe ik normaal het verslag, dus ik ga vandaag de presentatie overnemen. Ja, we gaan het eigenlijk vanmiddag over het over hebben vanmiddag. Ik denk een beetje het WK er maar bij pakken, want heel Nederland is in de ban van het WK. Want vanavond speelt Nederland om 7 uur tegen Zweden. En dan gaan we maar eens kijken wat dat dan vanavond gaat worden. Wat Nederland dan vanavond gaat doen. Ja, verder gaan we eens even kijken wat we gaan doen. Want ik ben hier ook maar zo gaan zitten eigenlijk vanmiddag. Ik heb me eigenlijk niet voor kunnen bereiden. Gaan we denk ik eerst maar even luisteren naar een stukje muziek.

Ja, we hebben de eerste plaatje weer gedraaid vandaag. Goed, dan gaan we eens kijken naar het WK, naar de gespeelde wedstrijden. Onder andere Turkije-Paraguay. Mag de uitslag verrassend genoemd worden? Ik denk het wel, want Turkije het verliest met 0-1. Brazilië-Haïti 3-0 voor de Brazilianen. En Schotland het verliest met 0-1 van Marokko. En zoals gezegd natuurlijk vanavond speelt Nederland tegen Zweden. Ja, ik heb al een beetje gekeken vandaag in de VI, wat de media schrijft over die wedstrijd. Ja, dat Nederland het zwaar kan krijgen eventueel, want we hebben natuurlijk een dodelijk spitsenduo, zoals te lezen was bij de Zweden. Gaan we eens even kijken, want ik moet het even allemaal nog even bijpakken, want ik heb het allemaal even netjes opgeslagen. Even kijken of ik het erbij kan halen. Dan gaan we even de camera erbij pakken. Dan gaan we even kijken, want er stond natuurlijk in de VI: Zweden bouwt op een dodelijk spitsenduo, de kunstenaar en de killer. Dan hebben we het natuurlijk over speler Alexander Isak, 26 jaar, en Victor Gyökeres, als ik het goed uitspreek, 27 jaar. Die zullen voor de Zweden vanavond doelpunten moeten gaan maken. Ja, Alexander Isak, hij speelt ooit nog bij Willem II in de Eredivisie. Dus die heeft wel een Nederlandse inbreng. Dan gaan we eens kijken wat Nederland er dan vanavond tegen kan doen. Natuurlijk Bart Verbruggen op doel vanavond volgens mij. Ja, en, wilt u de uitslag misschien, heeft u een uitslag voorspellen, dan zou ik app het dan aan mij, 06-51-89-4804. Wat denkt u wat de uitslag voor vanavond zal zijn? App het naar 06-51-89-4804.

0: Dat was Snelle met het nummer Papa heeft weer wat gelezen. Volgens mij samen met Thomas Agda. Ja, dan gaan we eens even kijken. Natuurlijk even een kleine terugblik van de regionale sport. WHC, het bleef er natuurlijk in die vierde divisie D, alhoewel het spannend was. WHC is er dus in gebleven. Ook wat successen nog voor de SV het Harde, die de promotie-degradatiewedstrijd speelde, maar er uiteindelijk ook in bleef. Natuurlijk DSV 61, dat de promotie bewerkstelligde, dus die ook een stapje hoger op zal gaan. Wat wel jammer was, was dat de promotie van de OWS niet doorging, want in die klasse bleek SV Epe de sterk te zijn. De ploeg van Bulent Arkar promoveerde. En daardoor moest OWS genoegen nemen met een tweede plaats. En uiteindelijk in die promotiewedstrijd wist OWS ook niet door te stoten. Want het verloor uiteindelijk volgens mij van de SV Wish. En dan gaan we maar eens even verder kijken wat we dan verder nog hebben. Nou, zoals ik al zei, ja, heeft u een voorspelling voor Nederland vanavond tegen Zweden? Heb het rustig door naar 06-5189-4804. En wat denkt u? Ja, de wedstrijd tegen Japan liep voor Nederland niet goed af. Want het wisselbeleid van Ronald Koeman werd wel erg in de media niet op prijs gesteld. Want uiteindelijk was de defensieve wissel, zoals men dat noemde, van Ronald Koeman pakte uiteindelijk niet goed uit. Waardoor eigenlijk Japan in de slotfase nog tot die 2-2 kwam. En dus Nederland slechts een puntje overhield aan die wedstrijd. Maar zoals gezegd, ja, wat denkt u wat de voorspelling zal zijn voor vanavond Nederland tegen Zweden? Ik zelf denk 2-1. Wat denk jij, Gert-Jan?
1: Ja, ik heb dus ook 2-1 gezegd. Dus dat is wel bijzonder. Ik denk, ja, oprecht wel, we kunnen het, maar we moeten het wel gewoon geluk hebben. Dat denk ik in principe. Nou. Zometeen ook nog een kwartier lang gaan we praten daarover met eentje van de andere zender. Dat strakjes naar Jeroen van der Boom en dit is Eén Wereld in Noord-Veluwe Sport op Loco FM en op Blue FM. Goedemiddag.

0: Dat was, even kijken, Gert-Jan, was dat Jeroen van der Bol natuurlijk, ja. Met één wereld. Heb ik nog wat eigenlijk nieuws. Definitief Ajax ziet middenvelder naar Tsjechische topclub vertrekken. Ajax neemt definitief afscheid van Sivert Mansverk. De Amsterdammers hebben met Sparta Praag een akkoord bereikt over de transfer van de 24-jarige controleur. Dat meldt Ajax zondagmiddag. Mansverk speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis voor Sparta Praag. Hij kwam tot 27 officiële duels, waarin hij 2 assists gaf. De Tsjechische topclub beschikt over een optie tot koop, maar wilde naar verluid minder betalen. Hoeveel Ajax nu voor de Noor ontving, is niet duidelijk. Mansverk kwam in de zomer van 2023 over van Mulde FK. Hij debuteerde op 17 september van het jaar tegen FC Twente, maar veroverde Noor een basisplaats. Uiteindelijk kwam de middenvelder niet verder dan 18 optredens in het eerste elftal van Ajax. En Johan Cruijff Arena had Mansverk nog een contract tot medio 2028. Ajax kan hem nu definitief van de loonlijst strepen in de pogingen om financiële ruimte te creëren voor de aanwinsten. Goed, dan gaan we nog eens even kijken wat we dan nog verder voor nieuws hebben, wat ik hier nu lees. Klap voor Oranje. Hij is zeker weer geloosd, dus het is zeker een aderlating. Pakken we dit er ook nog maar eens even bij. Frenkie de Jong is zaterdagavond, dat is wel belangrijk, zaterdagavond mogelijk niet van de partij tegen Zweden. De aftrap is om 7 uur en dus is het in voetbalprimeur podcast Studio Oranje de vraag hoe bondscoach Ronald Koeman de absentie van de spelverdeler gaat opvangen. Ik denk dat Ryan Gravenberg zijn rol goed kan invullen. Die kan ook wat dieper op het middenveld staan. Bij Liverpool heeft hij onder aan de slot heel vaak als 6. Dat was zeker een beetje een uitvinding. Hij kan dat zeker, dus hij kan zeker ook als 6 spelen. Check nu dus... moet dus nalezen. Dus het zou zeker voor Nederland een aderlating zijn als hij er niet bij is. Frenkie de Jong, want volgens mij is ook Quinten Timber vanavond niet aanwezig bij Nederland. Want die kampt met een hersenschudding. Ja, dus heeft Ronald Koeman eigenlijk, Gert-Jan, weinig te kiezen denk ik, hè, op het middenveld vanavond.
1: Ja, dat wordt moeilijker kiezen inderdaad.
0: Ja.
1: Nou, we gaan het allemaal afwachten inderdaad.
0: Ja.
1: Want, wij zeggen allebei 2-1. Ik hoop eigenlijk dat we gelijk hebben, dat we het niet compleet verkeerd hebben. Ja, of positief compleet verkeerd hebben, dat het gewoon echt 28-0 wordt ineens. Ja, maar
0: ik denk dat heel Nederland vanavond wel oranje kleurt, hè?
1: Ik denk het ook. En ik denk dat het wel spannend wordt. Ik denk niet dat het een simpele 2-0 wordt of zo.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nee, dat denk ik inderdaad niet. Zaylo! Ja, tu sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, daddy, get on the floor, daddy.

Spitsprogramma is nu te beluisteren op zowel Loel als Loco FM. Je hoort ons via de ether op 105.5, 107.2 en 107.6 FM. Dit is Loel FM en Loco FM.

0: Noord-Veluwe Sport met Avicii en Waiting for Love. Ja, het is alweer 3:30. En zometeen meer nieuws. Ook mag ik je alvast vertellen, om 3:30 hebben we een interview met, even kijken, met wie was het? Met Gert-Jan Karsten inderdaad. Hij is oud-trainer bij het Harde, als het goed is. Ja, ik weet wel wat, hè, Arnold. Ja, ik heb het onthouden.
1: Zeker, ja. Zeker.
0: En hij komt hier vertellen, maar liefst 19 minuten lang, over het WK. En uiteindelijk een soort voorbeschouwing voor Nederland. Dat strakjes na het regionieuws van 2:30. En mijn naam is Gert-Jan Wensink. Een stilstaande auto is te laat opgemerkt. Een kopstaartbotsing als resultaat in Oldebroek. De Zuiderzeestraatweg in Oldebroek, ter hoogte van de Feitenhofstraatweg, heeft zich opnieuw een kopstaartbotsing voorgedaan. Een stilstaande auto werd te laat opgemerkt, waardoor een aanrijding ontstond vanmiddag. Een ambulance kwam uit voor voorzorg ter plaatse. Maar vertrok uiteindelijk wel weer korte tijd later. En de politie heeft het ongeval verder met de betrokken bestuurders afgehandeld. En gisteren was het Tropisch Zomerfestival in Oosterwolde. Ja, de gemeente Oldebroek tekende voor de organisatie van het jaarlijkse zomerfestival. Het vond vrijdag 19 juni tussen 4:30 en 7:30 plaats bij MFC Hart van Oosterwolde. Het feestelijk evenement is weer in leven geroepen voor alle inwoners in de gemeente Oldebroek. En is een soort van vakantie in eigen gemeente, zegt Tanja Hazeloop. Zij stond aan de microfoon bij Local Media Groep gisteren.
2: Ja, ik ben heel erg blij met de aanloop die we hier hebben. En ik ben heel erg blij met de erepenningen die we hebben mogen uitreiken. En ja, kijk om je heen. Het is een feestje, toch? Het is vakantie in Oldebroek. We hebben gezien dat de keren dat we het in de plaats Oldebroek hebben gedaan, dat het jaar tot jaar meer werd. En ik denk dat we hier ook een hele mooie opkomst hebben vandaag. Dus dat is ook de bedoeling natuurlijk, want het is onze alternatieve nieuwjaarsreceptie.
3: En de erepenningen zijn net gegeven. Hoe was dat?
2: Ja, mensen waren verrast. Ik kon ze verrassen. En volgens mij vond iedereen het wel leuk. En ze mochten.
0: Tot slot nieuws uit de VRMG-streek. Het college van burgemeesters en wethouders van Barneveld gaat op korte termijn in gesprek met het bestuur van de Ballon Fiesta in Barneveld over de onverwachte afgelaste evenement. Dat laat wethouder Daan de Vries weten in een eerste reactie op het besluit van de organisatie om de 42e editie dit jaar niet door te laten gaan. Wij zijn gisteravond verrast door de mededeling van het bestuur, aldus wethouder Daan de Vries. Tegelijkertijd betreuren wij het bericht dat dit mooie evenement voor Barneveld, waar zowel inwoners en bezoekers als wij zelf van kunnen genieten, geen doorgang vindt. Tot slot het weer van Weer Online in de gemeente Oldebroek en Elburg. Het weer is voorlopig nog wel wat zomerser. Zeer warme temperaturen tot tropische temperaturen. Vandaag is het met een middenmatige westenwind nog wel even wat minder warm in het kustgebied dan in het binnenland. De zon schijnt dagelijks echt bijzonder erg. En af en toe komt er nog even een stevige onweersbui voor. Groetjes van gisteravond. Volgende week blijft het zeer warm en regionaal wordt het zelfs heet. Wil je meer nieuws? Check Local Media Groep of loopmedia.nl. En Arnold, heb jij nog wat? Nee, hè?
1: Nou, ik heb nog wel even wat voor de sport. Ik weet niet.
0: Dat kan zeker.
1: Zeker, want er wordt natuurlijk altijd gekeken hoe en wat. En wat gaat Nederland. Ja, wat zal dan de opstelling zijn? Want ik meldde zojuist dat Frenkie de Jong waarschijnlijk onzeker is. Dat dadelijk dan uit voetbalprimeur, om het zomaar te zeggen. Dan is dit waarschijnlijk de vermoedelijke opstelling. Ik neem het even door wat hier staat. Nederland neemt het zaterdagavond op tegen Zweden in de tweede groepswedstrijd van het WK. Duel met de Scandinaviërs door het resultaat tegen Japan 2-2. Gelijk een cruciale, want dit is de vermoedelijke opstelling dan van het Nederlands elftal. Bad Verbruggen zal zich gewoonlijk het doel verdedigen. Defensie voor hem bestaat uit Denzel Dumfries, Jean-Paul van Hekken, Virgil van Dijk en Mickey van der Ven. Op het middenveld lijkt Ronald Koeman ook wederom van de gebruikelijke namen bekend. De gebruikelijke namen te kiezen. Tijani Reinders natuurlijk. Want hij overtuigt alle mensen in het eerste duel. Maar lijkt het vertrouwen te behouden van de bondscoach. Voorin moeten Crescencio Summerville, Donny Malen en Cody Kakpo voor het gevaar en doelpunten gaan zorgen. Oranje lijkt daarom niets te wijzigen vergeleken met de wedstrijd tegen Japan, die Koeman uit zijn handen zag glippen na zijn wissels. Het Nederlands elftal raakte voorin alle snelheid kwijt en verloor daarmee ook de grip op het duel. De Japanners wisten in de slotfase de 2-2 nog te maken. Dan zal dit de vermoedelijke opstelling zijn met Verbruggen, dus op doel Dumfries, Van Hekken, Van Dijk En Van de Ven, Gravenberg, Reinders. En hier staat nog wel De Jong in de basis. Summerville, Malen en Gakpo. Maar als De Jong niet meedoet, ja, wie zal er dan gaan spelen? Dat is de vraag. Dat is dan het puzzelstukje wat Ronald Koeman dan moet gaan leggen vanavond. Maar dat gaan we allemaal afwachten, gaat Jan?
0: Ja, zeker. Zometeen meer sportnieuws na muziek van Toto. En dit is Rosanna.

0: Noord-Veluwe Sport, een nummer uit 2005 van Vivian Temptation en Memories.
1: Ja, natuurlijk, heel Nederland is in de ban van het WK. Natuurlijk heb ik ook nog even de uitslagen van vandaag. Groepsfase Schotland-Marokko eindigde in 0-1. Brazilië tegen Haiti werd 3-0. En Turkije tegen Paraguay, misschien wel verrassend, 0-1 voor de Paraguayanen, waar ook nog een rode kaart viel voor Paraguay. En zoals gezegd, vandaag dus 7:00 Nederland tegen Zweden. En vandaag ook nog in groep E, Duitsland tegen Ivoorkust om 10:00. En dan morgen dus eigenlijk vannacht Ecuador tegen Curaçao. Misschien ook wel om een wedstrijd om voor wakker te blijven. En morgen vroeg om 6:00 heb je dan Tunesië tegen Japan. En dan om 6:00 nog Spanje, Saudi-Arabië en België. De buurlanden speelt morgen nog om 9:00. Ja, dan gaan we eens kijken. Dus zoals gezegd, wat Nederland er dan van bakt vanavond, Gert-Jan.
0: Ja, weet je wat ik ervan maak? Ik maak er gewoon eventjes een kleine translate van.
2: Dat kun je Nederlanden winnen.
0: Ja, hoppas als Nederlanden winnen. Ja, dat is dus kijk. In het Zweeds. Ik hoop dat Nederland wint. Nou, eventjes lekker met de Zweedse taal. Goed. Ondertussen nog even over week of nieuws naast het WK met de voetbalwereld. Ajax die speelt namelijk op zaterdag 4 juli zijn eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding. De Amsterdammers ontmoeten Panathinaikos op het complex van FC 58 Ermelo. Het eerste meetmoment in aanloop naar het seizoen 2026-2027 wordt gespeeld op Sportpark De Zanderij. En begint om 5:00. De kaartverkoop voor dit duel loopt via de club uit Ermelo en worden via diverse lokale verkooppunten verkocht. Dus ja, dan moet je even een rondje richting Ermelo
1: doen. Als je erbij wil zijn, zou ik het zeker doen.
0: Dan moet je eventjes naar Ermelo. Dat is, ja, als je het ervoor over hebt, zou ik het waarderen. Zou ik leuk vinden. Ondertussen door met muziek van Charlie Puth. En dit is See You Again in Noord-Veluwe Sport. It's-

0: Noord Veluwe Sports met Charlie Poet en See You Again. Een hele goede middag. Leuk dat je luistert naar Loco FM of Loe FM. Het is Noord-Veluwe sporttijd weer. Elke zaterdag tussen 2 en 5 uur op jouw radio. Naast mij staat Arnold van Riessen. En Arnold, normaal ben jij bij WAC. Nu sta jij hier ineens in plaats van dat jij via de Lucie op een microfoon schreeuwt. Nou, af en toe, omdat die Lucie af en toe veel te hard ingesteld staat. Ja. Maar nu sta je echt hier in de studio. En dat vind ik wel eens een keer wat anders.
1: Ja, dat is heel bijzonder, Gert-Jan, om dat ook eens een keer te doen, hè.
0: Wat heb je dit wel vaker gedaan? Of
1: nou, nee, niet zo. Want zoals de meeste luisteraars weten, ja, Tieme de Vries is er natuurlijk mee gestopt. En die heeft mij wel gevraagd om dat programma Sportief Zijn Zeker Weten over te nemen. Maar ja, ik heb mijn eigen werk er ook naast. Ja, dan gaat natuurlijk een heleboel tijd in zitten. Het is niet maar zo even dat je even gaat zitten op een vrijdagavond en de trainers belt. Daar gaat natuurlijk ook voorbereiding in zitten. Mm-hmm. Ja, dus dan moet je wel eigenlijk wel een dag. Of een avond, er zitten wel voorbereidingen in. Dus ja, dat heb ik besloten om dat dus niet te doen. En me gewoon bezig te houden met het verslag van WLC. Ja, en WLC is erin gebleven, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dus, WLC had het maximale aantal punten. Of tenminste, de punten die WLC had, zou men al veilig zijn. Maar ja, de competitie was dit jaar zo spannend dat het tot het laatst toe nog spannend werd. Ja, ja. Mm-hmm. Dus... maar goed, en de trainer van WAC, de oud-trainer moet ik zeggen, Stefan Arnold Toknam, die zijn ploeg deed hoor, die zit volgend jaar weer bij WAC. En dus dat is dan wel leuk dat we die volgend jaar weer tegenkomen. Hè? Want die stond op de rand van degradatie, maar Deto trok dan toch nog aan het langste einde en bleef zo nog in die vierde divisie. Dus dat is dan wel weer mooi als je dan die mensen allemaal weer tegenkomt. Ja. Maar dan hoop ik wel dat WAC natuurlijk wint.
0: Ja, nou ja, we hopen in ieder geval dat WAC er dan in blijft, wederom.
1: Ja, dat zal dit jaar ook een lastig karwei worden.
0: Ja, als het al vorig jaar zo moeilijk werd en dan nu ook al wat spelers weer weg. Ja, ja, gewoon hopen.
1: Je hebt ingeleverd, hè, dit seizoen. Dus Julian van der Brink gestopt.
0: Ja, inderdaad.
1: Jasper Bremmeren gestopt. Dus ja, afwachten, Gert-Jan.
0: Ja, inderdaad. Maar hoe vind je het tot nu toe? Ik bedoel, dus, ja, in principe jouw eerste uur denk ik dat je hier in de studio staat.
1: Ja, nou. Dus nou, het is een hele... mooie ervaring, laat ik het zo zeggen. Misschien dat ik hier dan vaak kan gaan zitten als Gert-Jan een keer niet kan. Maar,
0: ik vind het prima. Ja, de andere Gert-Jan.
1: Ik ben goed naar jou aan het kijken, Gert-Jan. Hoe jij
0: al
1: die knoppen...
0: Jij zit hoeveel schuifjes zijn het eigenlijk?
1: Ik moet mijn hoofdje er goed bij houden.
0: Ja, jij zit onze 18 knopjes even in de gaten te houden.
1: Ja.
0: Kijk, zo zie je nu ook dat ik een nummer 1 start. Ja. Van Bluff en dit is Zoutelanden nu in Noord-Veluwe Sport op zaterdag 20 juni. Goedemiddag.

0: was het eerste uur van Noord-Veluwe Sport op Local FM en op Blue FM met Arnold van Riezen en Gert-Jan Mensink. Zometeen het tweede uur zijn we bij je terug. Onder meer namelijk met 19 minuten lang voorbeschouwing op het Nederlands elftal. Dat wordt gedaan door de oud-trainer van het Harder. Dat is namelijk Gert-Jan Kersten. Hij praat je zometeen bij in het tweede uur. Verder nog even Arnold.
1: En Gert-Jan Veldhoen komt ook nog even voorbij.
0: Kijk, ook zo meteen nog.
1: Iets met motors of brommers in ieder geval. Dus die komt ook nog.
0: Ook dat zo meteen na de klok van 3 uur zijn we bij je terug met Noord-Veluwe Sport. Dus tot zometeen. Dag.
2: Na het nieuws, een heel nieuw uur Noord-Veluwe Sport.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: En het is enkele seconden voor drie. Zometeen praten we erbij over het WK. Een voorbeschouwing komt er ook aan. Eigenlijk van alles waar je op kunt wachten. Zometeen aan de klok van 3 uur op Loco FM en op Blue FM. Na het nieuws van Levi Jonek. Levi, goedemiddag.
2: Het NOS-journaal van 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Levi, dank je wel maar weer. ANWB Verkeersinformatie. Je krijgt een paar files van mij. Ja, op de A30 bij Ede richting de aansluiting naar de A1 is de weg dicht wegens wegwerkzaamheden. De N50 Zwolle richting Emmeloord. Bij knooppunt Emmeloord, daar zo is de weg dicht wegens wegwerkzaamheden. Op de N233 bij de A15 en Renen, 9 minuten en 3 kilometer. En dan krijg je nog de flitsers. Dat zijn er ook nog een paar. Herstel, het is er maar eentje. Op de A6 Emmeloord richting Joure weer bij Band en Oosterzee. Hectometerpaaltje 296,8. Even op de rem.
4: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
5: Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Wezep. Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
4: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
6: Gaat u binnenkort schilderen of behangen? Kom dan voor deskundig verfadvies naar De Grote Schuur in Oldebroek. Uw regionale verfspecialist. We zijn dealer van Sikkens, Weitzenol en Van Schild tegen sterk concurrerende prijzen. Meer dan 100.000 kleuren verf kunnen we mengen met onze 3 verfmachines voor zowel binnen- als buitenverf. Ons assortiment bestaat verder uit gereedschappen, vloerkleden, rolgordijnen en laminaat tegen scherpe prijzen. Kom snel kijken aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. En volg ons voor de laatste actuele aanbiedingen op Facebook, Instagram en groteschuur.nl. Verf van De Grote Schuur. Jouw slimme keus voor elk klusavontuur.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon.
7: Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon, duurzame energie voor iedereen.
8: Loco FM, Loo FM. Welkom terug bij Noord Veluwe Sport.
9: Ja, goedemiddag. We zijn weer terug bij Noord Veluwe Sport. Nou hebben we dan een beetje nog nieuws te vertellen. Ja, dat is officieel. Kemper reist FC Utrecht af en kiest voor roemrijke Engelse club Boy Kemper van NAC Breda. Verhuurt NAC Breda definitief voor Queen's Park Rangers. De 26-jarige linksback is zaterdag gepresenteerd door de roemrijke Engelse club die uitkomt in het championship. Even kijken. Kemper groeide afgelopen seizoen uit tot steunpilaar en aanvoerder bij NAC Breda. De verdediger kon deze zomer zijn transfervrije status verzilveren en genoot onder meer interesse van FC Utrecht. Hij kiest echter voor een transfer naar Queen's Park Rangers. Op Loftus Road tekent hij naar verluid een contract voor 3 seizoenen. Allereerst ben ik enthousiast, begint Kemper, die eerder uitkwam voor de Ajax jeugd en ADO Den Haag, op de website van Queen's Park Rangers. Nieuwe club, nieuwe stad, nieuwe competitie. Ik kijk er naar uit om te beginnen. En alle jongens dus daar te zien. Hebben we dan nog meer nieuws? Even kijken. Dat heb ik allemaal even al gemeld. Even kijken. Dat is van Frenkie de Jong. Barcelona legt afkoopsom van 8 miljoen op tafel. En heeft tweede aanwinst binnen. Nou, laten we deze dan ook nog maar even pakken. De tweede FC Barcelona transfer van deze zomer is bijna in kannen en kruiken. Dus dat meldt de Spaanse media. Barça gaat zich snel versterken met Jorge Salinas. Een linksback van Racing Santander. De 19-jarige Salinas heeft in zijn contract een afkoopsom van 8 miljoen euro staan. De deal moet binnen 10 dagen beklonken zijn, want na 1 juli wordt dat bedrag verdubbeld naar 16 miljoen. Ook Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Newcastle United en Bayer Leverkusen werden gelinkt aan Salinas. De vleugelverdediger kiest nu voor Barça, omdat technisch directeur Deco de toezegging heeft gedaan dat Salinas tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen een serieuze kans krijgt bij het eerste elftal. Dat zou een voorwaarde zijn geweest van de tiener en het management. Het is wat Gert-Jan, hè? Boel geld gaat erin om, hè?
1: Oh, niet normaal, ja. Ja, wat ook heel erg jammer is, is het stuk van Turkije. Want ze hadden 65 doelpogingen in 2 duels. Maar helaas ligt Turkije er alweer uit. En ze schamen zichzelf. Zo heeft de Turkse sterspeler Arda Güler het boetekleed aangetrokken na de vroegtijdige uitschakeling van zijn land op het WK. Ik dacht het is in het Engels, maar goed, dan ga ik het zelf vertalen. We zijn heel erg verdrietig, we schamen ons ook. We bieden ons excuses aan ons volk. Ik ga er tijdens mijn carrière alles voor geven om dit toernooi te doen vergeten. We hebben ons best gedaan, maar het is ons niet gelukt. En daarvoor bieden we ons excuses aan na al die kansen die we hebben gecreëerd. En helaas, ze hebben niet gescoord. Dat missen ze wel, vonden ze jammer. En nogmaals, excuses aan ons volk, zegt Arda Güler. En hij heeft dus het boetekleed aangetrokken voor Turkije. Het
9: mag verrassend genoemd zijn, hè, dat Turkije er al uit is.
1: Ja, het is wel in principe ook alweer een grote naam, niet per se. Maar het zijn wel echt van die ploegen, dat verwacht je niet dat ze er zo snel uit liggen.
9: Nee.
1: Dus dat is inderdaad wel heel bijzonder. Zometeen meer nieuws. Zo gaan we het ook nog hebben over Dumfries. Want ja, die is populair daar zo in Houston. En het is daar snik heet. Daar zometeen meer over. En nog meer over andere sporten. Dat zometeen naar muziek van Live the Highway met Tom Cochrane uit 1992.

0: Noord-Veluwe Sport met Life is a Highway. Gezellige muziek uit 1992 alweer op Loco FM en op Lou FM in Noord-Veluwe Sport. Een hele goede middag vanaf deze kant. Mijn naam is Gert-Jan Wensink.
1: Ja, mijn naam is Arnold van Riesen en ik doe het vandaag samen met Gert-Jan Wensink. Want bij afwezigheid van Gert-Jan Mulder, want Gert-Jan is ziek ook namens Gert-Jan Wensink natuurlijk. Gert-Jan, beterschap en hopen dat je natuurlijk volgende week er weer bij kunt zijn. Jij hebben dan nog sport, Gert-Jan. Ik zie hier dat de hockeysters probleemloos langs Spanje in de Pro League. Ticket voor de Spelen Long. De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League zonder veel moeite afgerekend met Spanje. In Rotterdam werd het 4-2. Na 10 duels in de Pro League staat Oranje op 10 zegens met een aardige voorsprong op de concurrentie. De kampioen grijpt uiteindelijk een ticket voor Olympische Spelen van 2028. Morgen speelt Oranje opnieuw tegen Spanje. Volgende week volgen nog wedstrijden tegen Australië 2 maal en België 2 maal. En kan de titel in de Pro League worden veiliggesteld. En voor de meesten, ja, vanavond natuurlijk heel Nederland is in de ban van die wedstrijd van vanavond. De tweede poolwedstrijd van Nederland tegen Zweden. Ja, wat denkt u wat de uitslag zal worden? Voorspelde uitslag. Wij zelf denken 2 tegen 1. En dat kunt u appen naar 06-51-89-4804. Wat denkt u? Wat het wordt vanavond tussen Nederland en Zweden. Kunt u appen naar 06-5189-4804. We wachten het af. Ja, Gert-Jan, en dan, jij ook gezegd, ja. 2-1, hè?
0: Ik had ook 2-1, zeker. Maar voor de mensen die het wat makkelijker willen hebben, want jij, jouw 06-nummer heel snel verzinnen. Natuurlijk kun je ook gewoon even via de onderstaan of de website-link van Loco FM. Daar hebben we de 038-nummer 038-376-9697. Dan lezen we het ook gewoon direct in de studio. En je kunt natuurlijk ook gewoon inbellen mocht je een plaatje willen aanvragen. Of natuurlijk gewoon al een beetje jouw voorspelling wilt doen. Of waar je vanavond gaat zitten. Ik ben wel benieuwd. Wat is jouw setting? Zit jij op je kamer? Zit je in de woonkamer?
1: Ik denk, Gert-Jan, dat ze veel buiten zitten.
0: Ik denk het ook. Denk
1: ik denk dat het aardig, want het is mooi weer. Hè, televisie buiten. Lekker hapje, drankje erbij.
0: Ja, even de barbecue weer aanzetten. Ja, dat kan ook gewoon weer. Ja.
1: En een fruitschaal erbij. Hè?
0: Oh, dat klinkt nooit. Dat is nooit verkeerd, inderdaad. Goed, vanavond om 7 uur de wedstrijd van Nederland. Het Nederlands elftal tegen Zweden. Door met muziek van The Script en William. Hall of Fame uit 2013. Een nummertje die ik nostalgisch vind natuurlijk, omdat ik wat jonger ben. Goed, je luistert naar Noord-Veluwe Sport. Mijn naam is Gert-Jan Wensink. Naast mij is Arnold van Riesen. Yeah,

0: Veluwe Sports met L'Amour et Toujours zojuist. Het is de zaterdagmiddag van Noord-Veluwe Sport. Geen lokale wedstrijden, ook op dit moment geen eredivisie in alles. Maar wel vanavond het WK. En we gooien er nog even wat positiviteit bij op, hè Arnold?
1: Ja, dat klopt, want Gert-Jan Mulder, die normaal de presentatie doet, die denkt dat het 3-1 wordt, Gert-Jan.
0: Dus die gooit gewoon nog even een punt bovenop.
1: Een doelpuntje bij op. Dus nou ja, laten we hopen dat het... Dat het zo zal zijn, hè, dat Nederland vanavond wint. Want ja, Nederland moet ook wel winnen. Want anders, als Nederland vanavond verliest, dan wordt het wel heel lastig. Dan moet het sowieso winnen van Tunesië. Dan gaan we afwachten of Nederland dat gaat doen. Want Quinten Timber, hij is volgens mij sowieso afwezig. Want hij kampt met een lichte hersenschudding. Dus die is sowieso afwezig. En ik las in de media dat ook dat de verhalen zijn. Dat ook Frenkie de Jong niet beschikbaar zal zijn vanavond. Maar... Dat wachten we natuurlijk af. En wat de bondcoach Ronald Koeman dan te melden heeft. Ik pak het er nog even bij. Want ook René van der Gijp. Die schetste Koeman altijd. Of tenminste die had nog even een stukje. Nooit de allerfitste. Altijd ietsje overgewicht. Ronald Koeman is in de ogen van René van der Gijp. Nooit de allerfitste voetballer geweest. Hoewel de bondscoach van Oranje. Als topspeler zijn carrière heel serieus nam. Genoot hij volgens van der Gijp. Ook van de geneugten van het leven. Ook met de humor van de oud voetballer. En de vandaag inside analyst kan Koeman niet altijd goed omgaan. Klinkt het. Even kijken. En dan, het was een ontzettend aardige, vrolijke gozer, concludeert Van der Gijp in de VI-programma De Krantjes over Ronald Koeman. Terugdenkend aan de spelerscarrière van Koeman is Van der Gijp heel positief voor zijn oude teamgenoot. Ik vond ook wel dat hij zijn voetbalcarrière echt heel serieus nam. Desondanks genoot de huidige bondscoach van het Nederlands elftal ook van de geneugde van het leven. Dat doet hij volgens Gijp nog altijd. Hij was nooit de allerfitste. Hij had altijd ietsje overgewicht. Hij hield van een drankje. Hij hield van lekker eten. En dat doet hij nu nog. Met de grapjes van Van der Gijp had Koeman wel eens moeite. Hij werd boos op mij als ik een keer gezegd had dat hij met zoveel centimeter ontsluiting op het trainingsveld stond bij AZ. Maar het is ook zijn vrouw die dan tegen hem zegt, het is René, maar laat maar lekker gaan. Dus dat zijn mooie stukjes, hè, wat die Van der Gijp dan altijd nog wel... ook de krantjes, hè, Van der Gijp doet hij ook nog steeds, hè, de krantjes van het WK.
0: Afwachten.
1: Dus afwachten, Gert-Jan. Hè? Ah, de spanning begint langzaam te komen. Hè? Want hoe lang zit er nog? Het duurt nog even tot de aftrap. Maar langzaam zullen de tentjes wel vollopen, denk ik.
0: Ja, hè? Denk
1: zaterdagmiddag,
0: ook.
1: Al vroeg.
0: Wanneer komt de eerste video weer dat ze met z'n allen links-rechts staan te doen in Houston?
1: Ja, ik heb geen idee. Maar door
0: ik denk snel.
1: Zal vroeg arriveren, denk ik, Gert-Jan.
0: Want ik heel bijzonder vond, Japan, dat was echt een land, die zijn heel netjes en die ruimen altijd hun bende op. En ook die van Nederlanders, die hebben gewoon het hele stadion schoongemaakt daar. Hè? Dat vond ik echt knap.
1: Ja.
0: Echt heel mooi, inderdaad. Dan mogen wij als Nederlanders nog wel wat...
1: Kunnen we een voorbeeld aan nemen?
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat dacht ik inderdaad ook. Zometeen het regio nieuws met ook het weer met deze ontzettend warme hitte. Echt niet normaal. Naar muziek van Enrique Iglesias en Farruko. Dit is Me Passé.

is nu te beluisteren op zowel Loen als Loco FM. U hoort ons via de ether op 105.5, 107.2 en 107.6 FM. Dit is Loen FM en Loco FM.

0: Veluwe Sport. David Guetta en Sia met Flames. Ja, dit soort plaatje die kan ik echt wel volledig uit mijn hoofd meezingen. Een plaat uit 2018 van David Guetta. Ja, een van de artiesten die je uit deze tijd niet meer weg kan denken. Het is 1 minuut over 3:30. Zometeen praten we met Gertjan...
1: Karsten,
0: hè? Ja, ik ben altijd die naam kwijt. Over de voorprogramma van het Nederlands elftal. Dat zometeen na het regio nieuws. In Oldebroek is een stilstaande auto betrokken geraakt in een kopstaartbotsing. Gert-Jan Wensink met het regionieuws van zaterdag 20 juni. Op de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek, ter hoogte van de Feitenhofstraatweg, heeft zich opnieuw een kopstaartbotsing voorgedaan. Een stilstaande auto werd te laat opgemerkt, waardoor een aanrijding ontstond. Een ambulance kwam uit voorzorg ter plaatse, maar vertrok korte tijd later weer. De politie heeft het ongeval verder met de betrokken bestuurders afgehandeld. En de voedselbank in Oldebroek is dringend op zoek naar enkele mannelijke vrijwilligers om een paar uur op maandag en woensdagochtend. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contacten opnemen met Henk de Groot. Daarnaast zoekt de voedselbank enkele dames voor het bestuurfunctie. Momenteel ontbreekt vrouwelijke vertegenwoordiging binnen het bestuur. Een evenwichtige samenstelling wordt belangrijk gevonden omdat verschillende perspectieven kunnen bijdragen aan een goed besluitingsvorm. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om zich te melden. Ook tips voor geschikte kandidaten zijn welkom. Tot slot nieuws uit de VRMG-streek. Want ja, volgens de regels zou zwembad de Hoksenberg op het Harder dicht moeten. Maar het blijft voorlopig nog open. Zwemlessen, recreatief zwemmen en activiteiten voor ouderen gaan gewoon door. Dat meldt de gemeente Elburg. Nadat vragen waren ontstaan over afwijkende waarden bij metingen van het waterkwaliteit. Volgens de gemeente is een tijdelijke sluiting niet in orde. Aan de orde ook de provincie Gelderland ziet geen reden om het handhavend op te treden. Volgens beide partijen is er geen acuut risico voor volksgezondheid. Meer erover op vrmg.nl. Tot slot het weer van Weer Online in de gemeente Oldebroek en Elburg. Het weekend verloopt zeer warm met zomerse tot tropische temperaturen. Vandaag is het door een matige westenwind wel minder warm in de kustgebieden dan in het binnenland. De zon schijnt dagelijks flink en af en toe komt er nog even een stevige onweersbui voorbij. Groetjes nogmaals vanaf gisteravond. Dat was echt niet normaal. Volgende week blijft het nog steeds zeer warm en regionaal blijft wordt het zelfs erg heet. Wil je meer nieuws? Check localmediagroep.nl, loomediagroep.nl of download de gratis app. Arnold, heb jij nog wat?
1: Ja, laten we eens even kijken of er nog wat sportnieuws is wat er net binnenkomt. Even kijken, ik pak het er eventjes heel snel bij als mijn telefoon...
0: Ja, als maar snel is, hè?
1: Ja, PSV heeft nog altijd interesse in Kodai Sano, maar de concurrentie vanuit Duitsland dreigt roet in het eten te gooien. Het Eindhoven's Dagblad komt dit weekend met een update over de 22-jarige middenvelder van NEC. Door de aanstaande toptransfer van Ismail Sabari naar Bayern München, de blessure van Jerdy Schouten en het mogelijke vertrek van Mauros Junior en Joey Veerman moet PSV aan de bak op het middenveld. Daarbij is nu al duidelijk dat een van de gewenste prooien niet makkelijk binnen te halen is, doelt de regionale krant op Sano. De NEC-uitblinkers staan nog altijd op de radar van de eredivisiekampioen, maar Hoffenheim is bereid om 15 miljoen euro voor hem te betalen. Het is nog niet duidelijk of de Duitsers een akkoord met NEC en Sano kunnen bereiken, maar het aanbod is wel verleidelijk, weet het Eindhoven's Dagblad. Zelf lijkt PSV onder meer Mauros nog kwijt te kunnen raken. De Braziliaan kan voor 12 miljoen euro worden losgeweekt in het Philipsstadion. Die strijd is nog niet gestreden, want Mauro heeft het in Eindhoven prima naar zijn zin. Vooral FC Porto lijkt een serieuze optie voor hem. Maar blijven bij PSV zou dat ook nog kunnen zijn. Voetbal International meldde enkele dagen geleden dat ook Fenerbahçe haast maakt met de transfer van Mauro. De Turkse topclub zou zelfs al een persoonlijk akkoord met de speler naderen. Dus daar is ook weer werk aan de winkel, hè, bij PSV.
0: Ja, jeetje. Goed, meer nieuws vind je natuurlijk gewoon in de app. It's like strawberries on a summer evening. Harry Styles natuurlijk gewoon. And it sounds just like a song. Watermelon Sugar nu.

0: Ja, nog één nummer. Digidex met Balladen van de Noordoosterwind uit 2021. Zometeen praten we met Gert-Jan Kalsen over de voorprogramma van het Nederlands elftal.
1: Dames en heren, sta me toe om een verhaal te vertellen. Als ik even jullie aandacht mag hebben. In het licht van de avond. Mijn woorden samen te brengen. Vond een lied in de Noordoosterwind. Vloog als vanzelf naar me toe. Ik hoorde mezelf erin. Misschien was het wel zo bedoeld. Een verhaal over land, over zee. En mensen die alsmaar bewegen. Net als hen wil ik spreken. De stilte voorbij.

0: Digidex met bladen van de Noordooster wint zojuist. En het is nog 18 minuten voordat het nieuws is. We gooien eventjes de voorbeschouwing erin met Gert-Jan Karsten. Hij praat over Nederland tegen Zweden vanavond om 7 uur.
1: Het is een bloedwarme zaterdag weer hier in de Elburgse vesting. Het WK is in volle gang en vanavond speelt het Nederlands elftal de tweede wedstrijd tegen Zweden in de groepsfase van het wereldkampioenschap. Tijd voor een voorbeschouwing en met wie kunnen we dat beter doen dan met... mag ik dat zeggen? Het orakel van de Kruishoek zou ik bijna willen zeggen. Gert-Jan Karsten, trainer van Nunspeet. Ook trainer geweest van Urk en van IJsselmeervogels. Het is nu 1:00 in de middag. Heb je een beetje vertrouwen in vanavond, Gert-Jan?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee?
2: Maar dat komt niet zozeer door Nederland. Maar ik denk dat Zweden beter is dan wij denken. Ik denk dat dat een taaie aflevering wordt.
1: En heeft dat dan zeg maar, met onderschatting te maken van de bekende spelers? Of lopen er ook spelers tussen bij Zweden? Of je denkt van nou, dat zijn wel, die komen wel uit het doosje en hebben we nog niet helemaal in de gaten?
2: Nou ja, als je een speler die 150 miljoen euro gekost heeft onderschat, dan klopt er iets niet. Nee. Dus dat zal dan niet. Maar nee. Ja, Zweden is door de jaren heen altijd heel stug. Kijk maar eens, denk zelfs dat in 1974 werd er 0-0 gespeeld volgens mij tegen Zweden. Met het misschien wel beste Nederlands elftal ooit.
1: Ja.
2: We hebben een keer met penalties van ze gewonnen op een EK, meen ik. We hebben ook 1 keer gewonnen van ze gewonnen. We hebben volgens mij ook 1 keer van ze verloren. Maar het is altijd 0-0, 1-0. Ja. Nooit overtuigend. Het is vaak heel fysiek achterin. Het is heel veel fitte spelers. Maar nu hebben ze voorin ook echt aparte klassen.
1: Ja. Dan heb je het over Gyökeres, hè? Neem ik aan of niet?
2: Die, en Isaac. Ja, en Isaac vanzelf. Ja. Dus ja, dat zijn 2 aanvallers. En ja, daar komt gelijk weer het verhaal van Nederland om de hoek. Dat zijn de aanvallers die wij eigenlijk dit toernooi missen.
1: Ja.
2: Door de jaren heen had Nederland eigenlijk vanaf de jaren 70 altijd een van de beste, zo niet de beste aanvaller in de selectie van het toernooi.
1: Ja.
2: Robbe, Van Nistelrooy, Van Basten, Cruijff, Rep, Van Persie.
1: Dat hun dan nog wel eens op de bank.
2: Ja, moet je nagaan. Ja. Die zat op de bank. Ja. Dat was toen de spits van Real Madrid.
1: Ja.
2: Toen was het verdedigend vaak wat kwetsbaarder. Ja, nu is het eigenlijk andersom. Heb je achterin het wel, denk ik, goed onder controle over het algemeen. Maar mis je voorin toch wel, als je 4-3-3 wil spelen. Summerville maakte wel een veelbelovende indruk in de eerste wedstrijd. Hè? Maar het samenspel met Dumfries was nog niet het beste wat ik gezien heb. Maar dat kan groeien. Mm-hmm. Dus ja, als je met 3 spitsen wil spelen, dan moet je wel echt kwaliteit voorin hebben. Ja, en dat tot nu toe zie je dat daar ook de meeste twijfels zitten in de opstelling. Mm-hmm. Moet je dan Memphis brengen? Ik vind van niet. Moet je Brobbey brengen? Ik vind van wel. Mm-hmm. Maar ja, Malen in de spits kun je ook prima verkopen. Ja. Hè? Dus ook een beetje, denk ik, de visie van de trainer en de voorkeuren van een trainer bepalen dan. Mm-hmm. Maar het feit dat je er zo over kunt discussiëren is geen goed teken. Nee, want vroeger hadden we Robben en die stond er gewoon in.
1: Ja.
2: En dat was gewoon onomstreden. Ja. En dat mis je nu een beetje bij dit elftal. Mm. En ik denk dat daarvan

0: verwacht je? Of misschien een betere vraag, op wat voor manier kunnen we ons daar zeg maar toch het goed tegen wapenen als Nederlands elftal zijn? Hoe moeten we, met wat voor instelling, met wat voor strategie moeten we het veld op gaan, denk je, om juist dit Zweden dan toch eronder te krijgen, ondanks de beperkingen die we voorin hebben?
1: Ja, ik denk dat hun ons laten komen. Dus we zullen veel de bal hebben en dan worden de ruimtes weer klein. Hè. Dat kon je in alle analyses op tv ook wel zien tegen Japan. Hè. Die zakte ook met 10 man rond de 16. Nou, daar is Zweden denk ik ook niet vies van. Alleen ik denk dat Zweden in omschakeling beter is dan Japan. Met die goede, snelle mensen voorop. Ja. Dus ja, ik zei al, ik zou met Brobbey spelen. Waarom? Omdat de ruimtes klein zijn. Dan heb je daar een aanspeelpunt. Hij is ijzersterk. Die valt niet gelijk om, zeg maar. Nee. Je kunt hem aanspelen. Dan kun je met lopende mensen eronder komen. Nou, we hebben met Gravenberg, met Reinders, hebben we jongens die echt goed kunnen schieten. Ja. Dan kom je wat meer uit de tweede lijn. En let ook maar op, dit toernooi vallen er veel doelpunten uit de tweede lijn. Mm-hmm. Er wordt meer van afstand gescoord. Mm-hmm. Ik denk eigenlijk dat dat aan een nieuwe bal ligt. Ja. Maar goed, dat weet ik niet zeker. Maar het is opvallend dat er veel gescoord wordt uit de tweede lijn en van afstand. Ja. Bal lijkt iets meer te zwabberen ook. Keepers hebben er iets minder zicht op, lijkt het. Dus ja, dat zijn dan dingen. Dan, plus het feit dat als Brobbey zelf in de 16 is, kan hij ook draaien. Kan hij zelf een goal maken, want hij heeft zich bij Sunderland goed ontwikkeld. Mm-hmm. En je krijgt met Brobbey, als je dan iets meer door de as speelt, dan moeten tegenstanders de as dichtzetten. En dan krijg je dus meer ruimte aan de buitenkanten. En dan kun je daar met je opkomende backs van de Ven en Dumfries, maar met name ook met Summerville en Gakpo, kun je misschien, kom je daar wat vaker in een 1 tegen 1. Terwijl we afgelopen wedstrijd zagen dat Gakpo elke keer 2 tegen 1 werd gedekt. Dus dan kom je naar binnen en dan staat er nog één. Kom je naar binnen en staat er weer één. Dus ja, je zult daar iets meer variatie moeten brengen. Ik denk met Brobbey dat kan. Ik denk dat je, als je Malen wil opstellen, dan moet je de keuze maken, Summerville Malen. Ja. Ja, en dat is dan aan de bondscoach. En deze bondscoach kennen, dan kan maar zo zijn dat hij dezelfde 11 weer laat staan.
0: Ik ben een leek, dat weet je, maar het woord poespas komt bij mij op. Het hoor ik het een beetje goed dat we niet zoveel poespas moeten bedenken voorin en veel strategie. Gewoon spelen naar de mogelijkheden, omdat dat de beste kansen geeft.
1: Ja, maar dat moet je denk ik altijd doen. Alleen, wat het lastigste is voor een trainer, je moet eigenlijk, ik ken toevallig de mensen rond het elftal die de analyses maken, dat is een vriend van mij van vroeger. Mm. Wij zijn allebei ooit bij Lemelen begonnen, dus daar ligt een connectie.
0: Yeah.
1: Kijk, en die analyses die worden zo ver doorgevoerd, die hebben Zweden misschien al wel 10 keer bekeken tot nu toe. Mm. Dus die laat echt niks aan toeval over. Yeah. Ja, maar onderaan de streep, het moeilijkste als trainer is altijd, je wil van tevoren organiseren waar hun de bal hebben. Mm. Dat wil je zelf afdwingen. Yeah. En dat is vaak het liefst bij de slechtste opbouwer. Yeah. Als ze dan lang spelen, dan wil je hem daar hebben waar jouw beste koppen staan. Mm. Dus er zitten allerlei argumenten in jouw speelwijze om hun zo slecht mogelijk te laten uitzien. En vervolgens ga je zelf op zoek van waar wil ik graag de bal hebben.
0: Yeah.
1: Ja, dus je gaat ook een plan bedenken waardoor jij zo sterk mogelijk wordt.
0: Yeah.
1: Nou ja, en die moet je bij elkaar brengen. Dat heeft niet zozeer met poespas te maken. Mm. Maar ja, als je daar vroeger Rob had staan, dan moest je Rob zo snel mogelijk aan de bal hebben. En dan moest je allemaal weglopen. Mm. Want die moest 1-1 gaan. Yeah. Dus dan moest er ruimte komen. Yeah. Ik denk dat je nu een aanspeelpunt nodig hebt in de punt. Mm. Dus ja, dan kom je toch met Brobbey te spelen, denk ik. Yeah. Maar goed, dat zou ik doen. En nogmaals, die mensen die bereiden dat zo voor. Ik denk als je een week mee zou lopen, dan denk je bij eigen, gaat dat allemaal zo ver? Mm. Daar hebben wij allemaal geen weet van. Dat is soms maar goed ook.
0: Yeah.
1: Soms vind ik het ook wel een beetje doorslaan. Ja, alle analyses, want iedereen weet achteraf natuurlijk precies hoe het allemaal beter moest. Mm. Maar het gaat erom dat je het voor de tijd verzint. Hè? Yeah. Dat is nu het moeilijke.
0: Yeah.
1: Maar wat ik zeg, als je gewoon over de hele linie kijkt, denk dat we het verdedigd goed op orde hebben. Maar dat we voorin te weinig creëren. Mm. En ik denk dat dat, de samenwerking buitenspelen, back, dat is ook door meerdere mensen al benoemd, die moet gewoon beter.
0: Ja.
1: De dubbelingen, meer loopacties eromheen. Mm-hmm. Maar het belangrijkste punt vind ik dat wij in de punt niemand hebben als aanspelpunt en ook geen echte spits als eindstation.
0: Nee.
1: Ja, als je daar vroeger van Bas had lopen, dan kon je hem bijna opschrijven als hij in de 5 meter kwam. Of Van Nistelrooy.
0: Ja,
1: die kon je de hele wedstrijd niet zien, maar die scoorde wel.
0: Ja, klopt.
1: En dat ontbreekt dus. Nou, dan moet je gaan kijken van wat heb ik dan. Nou, ik denk dat Malen een spits is met heel veel diepte. En ik denk dat als we, dat klinkt gek, maar tegen de betere ploegen spelen. Mm-hmm. Een Duitsland, een Frankrijk, een Spanje, een Brazilië, een Marokko. Als we die ploegen, Engeland, als we die ploegen tegenkrijgen, dan moet je met Malen spelen. Want dan word je teruggedrongen en dan kun je in de omschakeling kun je heel gevaarlijk zijn.
0: Ja.
1: Ik denk juist tegen de ploegen die ons wat meer de bal gunnen en zelf de ruimtes klein houden. Dat we dan toch inderdaad, ik zou met Brobbey spelen en dan maar een harde keuze op rechts.
0: Dat kan ik helemaal volgen, die

0: die analyse. En als het nou 1-1 wordt, ja, kijk, ik sprak vorige week na de wedstrijd met Japan, sprak ik Bert Draaier. En die zei in al zijn wijsheid, ja, het is niet zo, als we derde worden, zijn we ook door. Als we vandaag gelijk spelen, dan is het nog steeds geen mannen geworden. Want dan kun je Tunesië wegpoetsen en dan ga je nog steeds door. Maar dan ga je toch wel met een stuk minder vertrouwen, zeg maar, de volgende ronde. En ik krijg een moeilijkere tegenstander. Dus is de grote kans dat het eerder afgelopen is. Hoe schat jij, zeg maar, het niveau in van de rest van het WK? Is hij echt beduidend beter dan Nederland? Of zou je ook een situatie kunnen krijgen waarin je misschien derde wordt dan bijvoorbeeld Spanje? Ik weet niet wie je dan treft, hoor, maar een hele sterke eerste nummer 1 uit een andere pool tegenover. En dat het dan toch een coinflip wordt, bij wijze van spreken, doordat er toch allebei wel heel veel klas in huis is. Of komen er een nummer 1 tegen, denk je, waar je het gewoon echt gaat afleggen 9 van de 10 keer?
1: Nou ja, het mooiste is, ja, dat klinkt gek dat je dat ooit nog zou zeggen, maar dan wat Brazilië krijgen. Want dat is de minste.
0: Ja. En we hebben ook een goed track record tegen de laatste jaren. Een keer de derde, vierde plaats gewonnen, 3-0. En in Zuid-Afrika met 2-0 hebben ze 2-1 eraf gepoest natuurlijk. Dus,
1: ja, op zich zou je dat zeggen, maar als ik heel eerlijk ben, ze zijn op dit moment van de drie, want ik denk dat het Duitsland, Marokko of Brazilië wordt, als we nu een beetje de standen moeten geloven, maar dat kan nog veranderen. Ja. Maar ik denk dat we, volgens mij is de TT dit jaar in Elburg. Ja. Maar als we eerlijk zijn, dan is Brazilië het meest gunstige. Dat zou betekenen dat wij eerste in de pool moeten worden. Ja. Want ik denk dat Brazilië tweede in de pool eindigt. Mm-hmm. Anderzijds, we hebben dit eerder gehad. Speelden we 3 keer gelijk in de voorronde. Was in 90. Ik denk Engeland, Ierland, Egypte uit mijn hoofd. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar...
0: ja, dat klopt inderdaad.
1: Maar speelden we 3 keer gelijk. En toen moesten we tweede ronde gelijk tegen Duitsland. Ja, en die werden wereldkampioen. Ja, ja. En dat was eigenlijk... dat was de beste wedstrijd. Ja, ja, die verloren we, maar dat was eigenlijk de beste wedstrijd. Klopt.
0: En als je... dat is die fameuze wedstrijd waarin Rijkaard Vullers spuugde, volgens mij.
1: Ook dat kon wel eens kloppen, ja. En... dat was het toernooi dat Cruijff niet mee mocht. Ja. Nou, hè, dan kun je hier zien hoe ik daarover denk. Maar die mocht niet mee als trainer. Maar om er even aan te geven, van, ja, dat zegt niet zo heel veel. We hebben sowieso een slechte loting. Want onze volgende ronde is altijd een loeizware tegenstander. Mm. Want zowel Brazilië, Marokko als Duitsland zijn minimaal zo goed als ons. Ja. Maar dat geldt ook voor ons. Ja. Alleen, ik vind dat je dit net zelf de laatste jaren... zie je dat wij tegen de betere tegenstanders betere wedstrijden afleggen. Ja. En waarom komt dat? Als je niet zo goed bent, dan is reageren makkelijker. Ja. En het spel maken tegen mindere tegenstanders in kleine ruimtes is altijd vele malen moeilijker. Ja. En dat maakt het ook zo bijzonder knap, zoals Barcelona dat vroeger goed kon. Ja. Zoals een City dat in hoogtijd daar goed kan. Ja. Kijk, Liverpool is ook leuk, maar dat is toch allemaal omschakelingsvoetbal. Dat is allemaal counterploegen. Zoals dit jaar PSV in Nederland. Ja, die maken ook in de kleine ruimte maken ze het verschil. Ja. En dat is veel moeilijker als pak een beet FC Twente. Die toch een beetje terugplooien en dan in de omschakeling heel goed resultaat boeken en prachtige goals maken. Ja. Maar dat is iets makkelijker. Ja. Als je iets meer inzakt en je hebt iets grotere ruimtes. Je hebt een paar snelle mensen voorop. Je kunt wachten op het foutje. Ja. Dan is dat makkelijker om toe te passen. En dan zie je dat Nederland ook beter tot zijn recht komt. Omdat een Malen, een Gakpo, nu weer Somerville... Ja. Dat zijn Kluivert. Dat zijn jongens met snelheid en die hebben ruimte nodig. En dan is omschakelen is makkelijker. Alleen tegen Zweden, tegen Japan gebeurt dat niet, want die laten jou de bal.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nou, en dat wordt de uitdaging. En als we vandaag gelijk spelen, is er geen man overboord. Nee. Maar we moeten ons wel even beseffen dat we dan tegen Tunesië spelen. Dan staat er wel druk op. En ook Tunesië gaat niet tegen Nederland hoog druk zetten en de tent openzetten. Nee. Sterker nog, die hebben zelfs de bondscoach ontslagen. Dus dat geeft ook aan hoe die over zichzelf denken. Ja. Die denken dat ze veel beter zijn. Want in praktijk is het denk ik de minste op papier. Hmm. Maar voor de derde plek denk ik dat het verstandig is dat je vandaag 3 punten haalt. Ja. Want ik denk als je die laatste wedstrijd, als er echt druk op zit en het moet. En je moet ook nog maar even afwachten, hè, wat Tunesië Japan wordt. Dus dan kunnen we nu al wel heel makkelijk zeggen, als we vandaag gelijk spelen dan toegegeven. Hè, dat er 3 doorgaan, dat is natuurlijk luxe. Maar ik denk eigenlijk dat we vandaag moeten winnen.
0: Ja. Want ook tegen Tunesië wil je niet in een dood of de gladiolen wedstrijd terechtkomen natuurlijk.
1: Nee, maar dat wil je eigenlijk nooit.
0: Nee, natuurlijk. Maar als
1: je vandaag wint, dan ontstaat er ook rust. Want dan heb je 4 punten en dan ben je zo goed als door. Ja. En dan kun je tegen Tunesië bij wijze van spreken, ja, dat klinkt gek, maar op een resultaat spelen. Dus dan zou je zelfs kunnen zeggen, als het helemaal niet wil, nou, dan blijft het gelijk. Ja. Het geeft gewoon heel veel rust als je eerste wedstrijd nu, dat zag je aan Brazilië ook. winnen gewoon met 3-0. En het is maar Haiti.
2: Ja.
1: Maar het is ineens ziet de wereld er geweldig uit. Ja, tegen Marokko was iedereen negatief. En nu hebben ze gewoon 2 wedstrijden 4 punten. Ja, ja, ja. En een beter doelsaldo. Dan staan ze gewoon op plek 1. Ja, ja. Dus ja, dat geldt voor Nederland nu ook. Als je gewoon wint, dan ontstaat er rust. Dan weet je dat je door bent. Is ook heel belangrijk in zo'n toernooi. Kijk, qua analyses. Ze zijn nu natuurlijk nog bezig met Zweden, met Tunesië. Maar als je vandaag wint, dan kun je al met je analyses de helft van je staf naar de volgende ronde gaan laten kijken.
2: Ja.
1: Als je wint, zit je zo goed als zeker bij de eerste 2.
2: Ja.
1: Dan kun je dus al een beetje gaan kijken van, hey, ik moet me focussen op een tegenstander. Dus je hoeft niet, normaal gesproken, als je in twijfel zit, dan moet je heel breed oriënteren. Ik ben analist geweest bij Go Ahead Eagles en toen speelden wij na competitie. En op de laatste speeldag konden wij nog tegen 6 verschillende eerste divisieploegen spelen.
2: Ja.
1: En ja, dan moet je dus met, wij waren met 1 analist en dan de assistent trainer. Dus met z'n 2 en dan moesten we 6 ploegen in kaart brengen. En woensdag was de eerste wedstrijd.
2: Ja.
1: En achteraf was dat Dordrecht. Maar Gert-Jan die werd naar de Graafschap Den Bosch gestuurd. Dus ik had hele analyses gemaakt. 6 uur tot in de nacht, 6 uur ochtends was ik klaar.
2: Ja.
1: Oh, ja, we moeten tegen Dordrecht.
2: Ja,
1: een beetje jammer.
2: Ja.
1: En dat is niet erg. Maar ook dat geeft je straks voordelen als je snel weet waar je aan toe bent. Nee, dan kun je blessuretjes rust geven. Ja. Je kunt eens een keer een dingetje proberen.
2: Ja.
1: Een andere speelwijze van een andere speler. Maar het belangrijkste is, je kunt je veel beter voorbereiden op het vervolg van het toernooi. En ja, mensen onderschatten hoe belangrijk dat tegenwoordig is. En zolang je, als je vandaag niet wint, zelfs als je verliest, is er niks aan de hand. Maar dan is het, dan ben je nog veel te veel bezig met het nu.
2: Ja.
1: En je wil eigenlijk nu al naar de volgende ronde toe werken, mentaal en qua voorbereiding.
0: Je wil eigenlijk de feiten voorblijven in plaats van erachteraan lopen.
1: Ja, dat is het mooiste.
2: Ja.
1: Plus het feit dat als je wint, dan dat geldt niet alleen voor iedereen hier in de stad, maar in Nederland, dan is alles ineens goed en leuk.
2: Ja.
1: Ik ben dan trainer, maar trainers mogen ook niet meer verliezen. Je bent alleen goed als je wint.
2: Ja.
1: En er is geen ruimte voor nuance. Nee. En dat is soms onterecht, maar het is wel zoals het in de maatschappij is op dit moment.
0: Achterop dat oranje boek van die meneer JC, Johan Cruijff, staat... je bent gestoord net zolang totdat je een genie bent.
1: Ja, dat klopt vaak wel. Hè. Kijk, wij vinden Koeman natuurlijk... daar vindt iedereen van, ik ook. En dat mag ook. Hè. Daarvoor ben je of supporter of... tegenwoordig is iedereen ook analist. Hè.
2: Ja.
1: Ook als je de zoon bent van een bekende voetballer... ben je analist tegenwoordig. Ja. Zie je daar elke dag iemand zitten... en er komt weinig zinners uit. Maar ja, ik zit hier nou ook weer mijn mening te geven. En er zullen ook mensen van vinden van... wat een onzin. En die Brobby die mag er niet in. En... Ja. Vaak zijn die discussies ook nog wel een beetje Ajax Feyenoord gekleurd, vind ik altijd. Hè? Want dan kun je een beetje horen van, oh, wacht even, die voor die of die. Ja. Maar als je uiteindelijk, als je vandaag wint, heeft Koeman het gewoon goed gedaan. Als je vandaag verliest, is Koeman gewoon waardeloos. Ja. Maar er zit natuurlijk heel veel ruimte in beide standpunten. En ja, ik vind gewoon oprecht, iedereen had het maar over Japan. Ik vind Japan is te groot gemaakt en Zweden te klein. Want ik denk dat Zweden de zwaarste tegenstander in de pool is. Dus het wordt vandaag echt een hele pittige strijd. En onder hoge temperatuur, vergeet dat ook niet.
2: Nee, precies.
0: Het wordt een hele interessante wedstrijd met heel veel uitkomsten die mogelijk zijn. En ook heel veel implicaties op basis van de uitslag. Ik hoop dat we na de wedstrijd nog even kort kunnen nabeschouwen. Voor nu heel erg bedankt tijdens de TT op de ring van Elburg, zullen we maar zeggen.
1: Ja, een hoop kabalen hier altijd. Hè? Maar ja, dat is nadat als je aan de Ellestraat woont. Dat is natuurlijk een beetje de doorgang voor de stad.
2: Ja.
1: Dus het voordeel is, je woont naast me. Hè? Ja. Het voordeel is dat we hier weinig winkelend publiek hebben. Ze lopen allemaal rechtdoor.
2: Ja, ja.
1: Het nadeel is af en toe een auto of een paar brommers. Ja, nou, het hoort erbij.
0: Goed, dat. We gaan vol verwachting en vol in nieuwsgierigheid de wedstrijd bekijken. Dankjewel, Gert-Jan.
1: Ja, je moet je nog wel even omkleden. Want je kunt natuurlijk niet in het wit.
0: Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik zeker niet. Ik heb een goed shirt liggen uit 2008 van ING met mijn naam achterop. Oranje was toen een hoofdsponsor. En die heb ik voor het eerst gedragen toen we tegen Italië speelt 3-0 won in 2008. Toen was Marco van Basten nog een toptrainer. Nou, dat is ook wel eens veranderd, hè, daarna.
1: Ja, maar die werd ook gewoon uitgeschakeld in de tweede ronde. Ja. En dat was misschien wel qua voetbal het leukste toernooi wat ik live ooit gezien heb.
2: Ja.
1: En het toernooi wat ze ooit wonnen, daar heb ik vanavond het shirt van aan, 88.
2: Oh, wat leuk.
1: Met mijn eigen rugnummer en initialen. Maar dat was misschien voetballend wel het slechtste toernooi. Alleen toen wonnen we van Duitsland. Dan was alles ineens goed.
2: Ja, zeker.
0: En toen in 2008, toen kwam, over onderschatting gesproken, toen kwam Rusland tegen met die Arshavin, weet je nog?
1: Ja, maar dat was toen...
0: Dat was pure onderschatting, toch?
1: Nee.
0: Ze droogde Italië met 3-0 af. Toen Frankrijk met 4-1 stuurde ze naar huis. Toen tegen Roemenië hadden ze nog gelijk gespeeld. Hè? Toen hadden ze heel veel rust gegeven. Nou, fijn. Het is misschien... voor een ander moment gaan we dat nog eens overdoen.
1: Ja, maar toen zag je ook al Nederland goed tegen de ploegen in de omschakeling. Ja. En tegen Rusland, die gingen heel verdedigend staan. Krijg je een ander type spel. Ja, en dat is de sleutel ligt in... het positiespel in de kleine ruimte.
0: Ja, dus prachtig als je wil op kan leggen, maar het is geen doel op zich. Zeker niet in wedstrijden als deze.
1: Nee, zeker niet als je niet zo goed bent als wij.
0: Okay. Nou, daar is mee. Voor nu, voor alles mee. Dankjewel, Gert-Jan. Hey, dankjewel.
3: Oud-trainer van het harde Gert-Jan Karsten in gesprek over de voorbeschouwing van het Nederlands elftal. Vanavond om 7 uur tegen Zweden. 20 seconden over 4. Je luistert naar Noord-Veluwe Sport op Local FM en op Blue FM. Met Gert-Jan Wensink en Arnold van Riezen. Het is 4 uur en het NOS Journaal krijg je door Levi van Eck. Levi, goedemiddag.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Levi, dankjewel. Situatie op de weg van de ANWB in de regio. Op dit moment een aantal files. De A6 Almere haven richting Hollandse Brug. Daar zo bij 17 minuten en 4 kilometer. Er staat een auto in de brand en de parallelrijbaan is dicht. Stilstaand verkeer daar zo dus. Op de A30 Ede-Noord naar de aansluiting met de A1 is ook wegwerkzaamheden. Ook de weg dicht. En op de N50 Zwolle richting Emmeloord. Bij knooppunt Emmeloord, daar is ook de weg dicht. Wegens wegwerkzaamheden. Ook op de N233. Bij Kerst richting Veenendaal de aansluiting naar de A15 en de Renen is de weg dicht. Ben je 10 minuten en 3 kilometer kwijt. Tot slot krijg je nog de flitsers. En dat is er maar eentje. Nee, grapje, die is al weg. Meer files vind je op de ANWB, anwb.nl.
5: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon. Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon. Duurzame energie voor iedereen.
5: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezen. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
8: Loco FM, Blue FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport. Ja, goedemiddag luisteraars. We zijn alweer aangekomen bij het laatste uurtje van Noord-Veluwe Sport. En zoals gezegd, vanavond speelt Nederland om 7 uur de wedstrijd tegen Zweden. Ja, Gert-Jan Karsten heeft er net al wat over gezegd. Hij gaf zijn meningen over de wedstrijd. En natuurlijk heb ik hier ook Jan Boskamp, een van de bekende analisten, mogen we toch wel zeggen, gaf ook zijn mening over Spanje. Jan Boskamp is bepaald niet onder de indruk van Spanje. Een van de favorieten voor de WK-titel. Boskamp zag Spanje tijdens zijn eerste groepsduel ploeteren tegen Kaapverdië. Het werd 0-0 over Portugal. En dan vooral verdette Cristiano Ronaldo is de analist even min te spreken. Wat was Spanje een dode boel, zegt hij. Zo traag, zo slordig, zo weinig diepgang, tekent het belang van Limburg op uit zijn mond. Al moet je ook wel zeggen dat de keeper van Caverië de wedstrijd van zijn leven speelde. Nou, dat is toch ook wel fijn al voor die doelman als hij dan goed keept, hè, in zo'n wedstrijd eigenlijk. Ja, zoals gezegd, dan gaan we eens kijken wat Nederland dan gaat doen. Ik heb een voorspelling op 2-1 gezet. Gert-Jan ook zijn voorspelling op 2-1. En Gert-Jan Mulder van Noord-Veluwe Sport, die deed er nog een doelpuntje bij op. Die zegt het wordt 3-1 voor Nederland. En laten we het hopen, want dan is Nederland wel zo goed als zeker. Zeker van de volgende ronde. En dan gaan we dat maar afwachten. We wachten nog steeds op het telefoontje van Gerrit-Jan Veldhoen. Hij zal ook nog even in het programma komen. Want hij is volgens mij, als ik het goed heb, iets met motors of zo. Of iets aan het doen. Maar dat gaan we straks van Gerrit-Jan Veldhoen horen. Ik weet niet, Gerrit-Jan, gaan we naar het plaatje luisteren? Zullen, ja, we gaan eerst naar muziek. Van even kijken, is het Jan Smit, Gerrit-Jan, hè? Zolang je bij me bent. Dan gaan we eerst maar eens even naar luisteren.

0: Ja, en het is 20 juni 2026, bijna 4:15. Ja, oké, het is dichter bij 4:10. Maar goed, over 20 seconden is dat niet meer zo. Je luistert naar Noord-Veluwe Sport op Loco FM en op Loe FM. Mijn naam is Gert-Jan Wensink, naast mij Arnold van Riessen. Ja, en wij hebben zometeen nog even aan de telefoon onder meer Gerrit-Jan Veldtoen. Hij is ergens aanwezig met motoren en zo. Ik heb het allemaal niet lekker meegekregen en zo. Maar we laten ons verrassen.
1: Nou, we kunnen ook nog even bellen. Ik kreeg net een berichtje, Gert-Jan, met Johan Hutt over de laatste puntjes op de Tour de Tellen. Dus dat is misschien ook wel even, dat we daar even contact mee opnemen. Dus dat is misschien ook wel wat. En natuurlijk vanavond, hè, iedereen komen steeds dichterbij. 7:00, Nederland tegen Zweden. Dan speelt Nederland zijn tweede groepswedstrijd voor de WK. Winst zou fijn zijn, dat zou Nederland denk ik al verder brengen in de volgende ronde. Dus dat gaan we maar afwachten. Na het gelijke spel tegen Japan 2-2, ja, wat eigenlijk ook wel nodig was, hè, die laatste goal. Die viel in de slotfase in de 89ste minuut. Ja, het wisselbeleid van Koeman werd in de media toch wel... er was toch wel wat kritiek op het wisselbeleid. Dat te defensief werd gewisseld. Dat het niet altijd handig is om dan met 5 verdedigers te spelen. Maar ja, zo heeft iedereen er altijd wel een mening over. Iedereen is dan op dat moment wel de trainer, hè?
0: Ja, zeker. Ja, hopen dat het inderdaad niet weer een gelijkspelletje wordt. Ja, liever gelijk dan verliezen, maar alsnog...
1: Kan, maar dat gewoon, is het noodzaak dat je dan wint van Tunesië.
0: Ja, nou, dat... Ja. Ja, hoe ga ik dit nou zeggen? Ik denk dat Tunesië nog wel te doen is, maar Zweden, ja... Ik denk dat je sneller verliest van Zweden dan van Tunesië uiteindelijk. Maar ja, ik hoop gewoon dat allebei niet verliezen.
1: Goeie spelers, hè? Kio Corres en
0: daarom. Tunesië zit volgens mij helemaal niks. Maar goed, zometeen om 7:00 daar de wedstrijd. Eerst muziek van Clean Bandit en Sarah Larsson. Dit is Symphony. I've been hearing Symphony. Dat zeg ik.

0: Daar Paul de Munnik en natuurlijk Maan Typhoon. Eigenlijk de hele band er weer bij. Het is de zaterdagmiddag van Loco FM en Lou FM met Noord-Veluwe Sport. Het is 10 minuutjes voor 4:30. We zitten hier aan de borrelhapjes en er is een beetje zout ingegooid. Ja, gewoon voor de grap. Alleen ik moet echt de hele tijd drinken. En ik had al zo'n dorst door die warmte. Dus ik heb echt een ontzettend droge mond. Maar degene die denk ik een wat nieuwsiger... Nieuwsiger, is dat een woord? Nee. Een wat meer in de actuele nieuwsmond heeft. Heel mooi Nederland. Is het Arnold van Rissen? Want Arnold, ja, jij hebt misschien nog wel wat nieuwtjes. Vertel.
1: Ja, ik zal eens even kijken. We pakken de nieuws er weer even bij. Zoals gezegd, dus Nederland is natuurlijk... In de pan van het WK, als mijn telefoon even opschiet, dan is er misschien nog wel wat nieuws te melden. Even kijken. Ik lees u net, er is op 4:50 binnengekomen. Cruijff kiest Eieren voor zijn geld. Ajax vangt enkele miljoenen voor Mansverken, lees ik hier. Hier net ook nog een update. Balk volgt Cambuur collega en tekent spoedig bij Bali United. Dan heb ik hier nog Zweden vestig gehoopt op superduo tegen Oranje. Van Dijk zal voorzichtig zijn, ja, want dat zal Nederland vanavond zeker moeten met Gio Cores en Isaac als spitsen van de Zweden. Want ja, die hebben het gat wat Zlatan Ibrahimovic heeft achtergelaten wel opgevangen, denk ik. En dan gaan we eens kijken hoe Nederland dan vanavond voor de dag komt. Ja, hebben we dan nog wat regionaal sportnieuws? Ik heb het meeste denk ik al wel gezegd, zoals SV het Harde, dat er dit seizoen dus in bleef, die de promotiewedstrijd speelde. Een verre uitwedstrijd en natuurlijk DSV 61 dat promoveerde. Dus dat is allemaal goed nieuws wat we dan hier verder in de regio hebben. Wel jammer dat OVOS geen kampioen werd. Dat zou mooi zijn geweest, hè, voor de Oldenbroekers, ja. Als het... in het 100-jarig bestaan het kampioenschappen binnen zou halen. Maar dat is helaas niet gelukt. Nee. Dus dat is jammer. Goed, en dan gaan we eens even kijken. Gert-Jan, heb jij verder nog nieuws? We moeten denk ik straks nog even wat telefoontjes...
0: Wat telefoontjes inderdaad, met bellen, Gert-Jan Veldhoorn.
1: Ja, met Hutsen nog even voor kijken hoe het ervoor staat met de Tour de Delen. En Gert-Jan Veldhoorn zal volgens mij ook nog even bellen. Dus daar wachten wij dan even op.
0: Wij wachten
1: daarop. Voorspellingen kunt u ook nog altijd doorbellen of doorappen. Hè? Wat denkt u vanavond wat Nederland tegen Zweden wordt? Wij zelf denken 2-1. En Gert-Jan Mulder denkt zelf 3-1. Dus allemaal op winst gezet vanavond.
0: Laat het ons weten via de Loco FM. Telefoon 038-376-9697. Hij valt ketchup op die bruine fruit, hoor. 2,5 uur van tevoren voor de uitzending. Of voor Nederlands elftal hebben wij hier al bruin fruit.

0: Noord-Veluwe Sport, Blondie en Call Me uit 1980 alweer. Je luistert naar het sportprogramma uit de gemeente Oldebroek en Elburg en Weilandstreken. Noord-Veluwe Sport is bij je tot 5 uur. Aan de telefoon hebben we voor de puntjes op de i van Tour de Delle hebben we Johan Hut. Johan, goedemiddag.
1: Ook goedemiddag, Jan.
0: Hi, hey, ik ben wel even benieuwd. Hoe staat het er op dit moment voor? Want het is nog 7 dagen, dan is het feest in Oldebroek bij Tour de Delle. Vertel, hoe staat het ervoor?
1: Nou ja, het wordt natuurlijk spannend hoe het weer zich gaat ontwikkelen. En wordt het echt heet of wordt het niet heet? Of dat zijn eigenlijk de laatste puntjes. En doordat de tijd toch de laatste tijd erg warm is, hebben we een extra drinkpunt ingericht op die dag. En dat is tussen de spoorlijn, station en de verkeerslichten op het Harde. Want de rest is in Wezep is al een rustpunt waar voldoende water is. Op de Zuidweg, op de parkeerplaats daar en bovenop de Knobbel daar is het ook voldoende water aanwezig. Dus ja, we zijn voor de rest, moeten we dan naar het gezonde verstand van de mensen gaan aanspreken. Dus dat ze niet echt, het is geen wedstrijd, het is een recreatieve sponsortocht. Dus wel een stukje prestatie, maar ja, dus daar zitten we op dit moment op.
2: En nou eventueel misschien...
1: Voor de rest is alles zo goed als rond.
2: Kijk. Dat is hartstikke mooi. En misschien de route inkorten zou misschien ook nog een optie kunnen zijn? In verband met het weer dan?
1: Nou ja, als het echt bijzonder heet wordt. Maar wat ik op de weersverwachting gezien heb voor aanstaande zaterdag, lijkt het mee te vallen. Zeker vanaf 9:00 tot 3:00, 4:00 heb je zelfs kans op regen. Maar ja, als het echt bloedje heet wordt, dan moet je toch als organisatie ook de beslissing durven nemen. Gaat het door of gaat het niet door?
2: Ja, en hoeveel deelnemers worden er verwacht? Wat verwachten jullie?
1: 800 hebben ze zich op dit moment ingeschreven. En we verwachten dat er op de dag zelf ook nog een aantal nakomers komen van goh, helemaal vergeten of we zitten op een camping en kunnen we nog meedoen, ja of nee. Dus Dat speelt allemaal nog mee. Die kunnen er dan nog bij.
2: Oké, dus dan zou ik zeggen een oproep. Als u nog mee wil doen, schrijf u dan in, hè?
1: Nee, inschrijven kan niet meer.
2: Oh, oké. Nou ja, in ieder geval...
1: Je kan je alleen nog aanmelden op de dag zelf.
2: Oh, oké. Nou ja, dan...
1: De kantine van de voetbalvereniging OVOS.
2: Oh, oké. Verschijnen dus. Dat hebben de luisteraars al meegekregen. Ja. Dus hartstikke mooi, toch? Ja. En hoop op goed en mooi weer, vooral. Dat is wel belangrijk.
1: Nou ja, niet te warm, maar
0: niet te mooi.
1: Dat het behapbaar weer is, ook voor de deelnemers. En dat ze zichzelf goed verzorgen met voldoende water mee te nemen in de bidons en dergelijke. Ja, dan moet het kunnen. Kijk, het fietsen op zich is geen probleem. Dat is toch een lekker windje. Alleen vanaf de Knobbel naar beneden, naar de verkeerslichten, dan zit je toch in een stukje open vlakte waar de zon precies van de verkeerde kant komt, om het zo maar te zeggen. Die staat er dan bovenop. Ja, daar moet je eventjes goed alert zijn dat je dan genoeg te drinken hebt. En voor de fietsers gaat het goed. Alleen de wandelaars zullen daar de meeste last van hebben, denk ik.
2: Ja, oké. Okay. Verder nog nieuws, Johan. Heb je verder nog wat te melden eventueel? Of... Belangrijke punten misschien.
1: Kijk, als er mensen zijn die niets te doen hebben die middag, kom naar het sportpark van Overjos en geniet van de sfeer, zou ik zeggen. Want ja, die ontstaat vanzelf op een gegeven moment. Want ja, ze doen het allemaal voor een bepaald doel. En dat is voor de Wensambulance Gelderland om degene daar een prachtige laatste wens te kunnen van laten vervullen.
2: Oké, okay, prima. Johan, Gert-Jan, heb jij nog een vraag?
0: Ik heb helemaal niks meer. Ik weet het gewoon. Volgende week allemaal naar die kant op. Ja. En we gaan er gewoon een gezellig evenement van maken, zou ik zeggen. Nou,
1: ja.
0: Zo.
1: Ja. Nou ja, en het mooie is natuurlijk dat het beide lokale omroepen, zowel Elburg als Oldebroek en ook een klein stukje zeg maar, van de radio, tv Nunspeet, dat die ook verslag doen. Loco en Loe natuurlijk de hele dag. En af en toe de lunch speet. En ik heb begrepen dat Heerde daar ook af en toe wat tijd in steekt. Dus ja, het wordt alleen maar mooier.
0: Ja, zeker. Nou, we gaan het afwachten. Volgende week, zaterdag, een heel gezellig evenement. Natuurlijk gewoon weer het jaarlijkse Tour de Delle. Johan, dankjewel. En succes nog even met de puntjes op de i zetten.
2: Dankjewel, Johan.
1: Ja,
2: succes.
1: Dankjewel, Anton.
0: Yes, fijne avond. Goedje. Johan Hut, die de puntjes op de i zet van Tour de Delle. Volgende week zaterdag. Wil je er meer over weten? Check gewoon de website. Natuurlijk ook zijn wij hier van de Loco en de Lou gewoon te beluisteren. Daar kun je op intunen via radiotourdedellen.nl.
2: En we wachten nog even op het telefoontje van Gerrit-Jan Velten. Hè? Die is ook
0: die komt ergens deze uitzending hopelijk nog wel even aankakken. Door met de muziek. Eentje uit 2018. Ja, eentje die ik eigenlijk alleen maar in de top 40 heb gehoord. En dat ik dacht van, hoe is deze de top 40 verdwenen? Dat is er een van Shepard. Eentje uit 2018. En dit is Coming Home, nu op de radio. Goedemiddag.

0: Ja, en hoewel we door Johan het niet hebben gered met dat regio nieuws, gaan we gewoon lekker door. Je krijgt nog wel van mij het weer. Het weekend verloopt zeer warm met zomerse tot tropische temperaturen. Vandaag is het nog eventjes wat matige westenwind. Met wel wat minder temperaturen in de kustgebieden dan in het binnenland. De zon schijnt dagelijks flink en af en toe komt er nog even een stevige onweersbui voorbij. Volgende week blijft het zeer warm en regionaal wordt het zelfs heet. Vanmiddag is er verkoeling in de kustgebieden, maar bij ons is het nog steeds een feestje. Het is hier nog steeds 31 tot 34 graden en het voelt hier alsof het er 80 is. Dankjewel maar weer. Goed, Arnold, heb jij nog nieuws?
1: Komt net een berichtje binnen. Ajax kan ook volgend jaar niet in de arena spelen tijdens de play-offs door de toppers. Mocht Ajax volgend seizoen weer de play-offs om Europees voetbal moeten spelen, dan kan het opnieuw niet in de eigen Johan Cruijff Arena aantreden. Waar de Amsterdammers dit seizoen door Harry Styles uit het eigen stadion werden verdreven, staan er volgend jaar 2 concerten van de toppers gepland. Een ezel stoot zich doorgaans geen 2 keer aan dezelfde steen. Maar toch kan Ajax volgend jaar wederom niet in de Johan Cruijff Arena spelen tijdens de play-offs om Europees voetbal. Als dit nodig zou zijn. De halve finales daarvan worden gespeeld op donderdag 27 mei, terwijl de finale op zondag 30 mei is. Rond die dagen treden dus ook de toppers op in het stadion. De toppers staan op 28 en 29 mei 2027 opnieuw in de Johan Cruijff Arena. Dit weekend treden Gerard Joling, Jan Smit, Jeroen van der Boom en René Vroger er ook al 2 keer op. Daar heeft Ajax geen last van, aangezien het seizoen inmiddels ten einde is. Wel werd de club dus door Harry Styles uit het eigen onderkomen verdreven. Het is voor Ajax te hopen dat zo'n scenario zich niet herhaalt volgend jaar. Dat Ajax niet in eigen stadion kon spelen tijdens de duels met FC Groningen en FC Utrecht maakt het nodige los in Nederland. De club kreeg medewerking van FC Volendam en kon tijdens de play-offs terecht in het Krasstadion. Eredivisiedirecteur Jan de Jong kondigde al maatregelen aan. Een club kan voortaan het thuisrecht verliezen als het eigen stadion niet beschikbaar is. Dus laten we hopen dat het niet nodig is, hè. Dat,
0: hey, ik zit op dit moment even te appen, maar... Nee.
1: Vanavond, hè, voor de luisteraars.
0: Arnold.
1: Nee, ja, jongen.
0: Ik krijg net al. We moeten ook deze week de studio verlaten, want er moet iemand optreden.
1: Oké.
0: Okay. Nee. Ja, maar. Harry Styles wil ons overnemen. Oké, okay, dan gaan we naar een andere studio, denk ik. Ja,

Noord-Veluwe Sport, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. We gaan door met de muziek van Katrina and the Waves. En dit is Walking on Sunshine. Ook zo'n jaren of 20e eeuw tune. Walking on Sunshine. Ja, schreeuw ze maar uit. Katrina and the Waves, schreeuw ze maar uit. Hier in Noord-Veluwe Sport, net het laatste uur deze week.

0: goed, dit was het einde van Noord-Veluwe Sport. Er is geen tijdloze op Lou FM, moet ik zeggen, want Willem Vlieger is afwezig. Dat moet ik even kijken in de galgheid. Dat is non-stop muziek, dus zoals gezegd. Goed, dan wil ik alle luisteraars bedanken. En ik wil Gert-Jan Wensink bedanken, die mij
1: heeft
0: geholpen vandaag. Succes straks met je programma.
1: Ja, tussen 5 en 6 wel op de loopbaan.
0: Zoals gezegd, alle luisteraars bedanken. En Nederland vanavond, hè, 7 uur. Ik ga mijn oranje shirtje aantrekken en even kijken. Gert-Jan, tot ziens en bedankt.
1: Yes, jij ook bedankt. Tot volgende week, dag.
2: Tot volgende week bij een nieuwe editie van Noord-Veluwe Sport.
1: En dus geen tijdloos zometeen op Lou FM. Luister daar gewoon verder naar de non-stop. Bij de Loco, Gert-Jan's kantine met mij, Gert-Jan Wensink. Blijf lekker luisteren naar de zender waar jij van houdt. En graag tot volgende week. Dan weer met de goede Gert-Jan.
3: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor... Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
4: Hout en bouwmaterialen, doe-het-zelf shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
5: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
4: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
5: Bij vragen of meer info 038 376 0173 of bezoek onze site houthandelvangelder.nl.
6: Pizza Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag. 8 euro per stuk. En elke woensdag schoteldag vanaf 9,50 euro per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525... 69 28 40.
7: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
8: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. Met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet heel veel files vandaag. Toch een flinke vertraging op de A1 richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen Barneveld en Hoevelaken en daarom is de linkerrijstrook dicht. Reken op een klein uur vertraging. Ook op de A6 is het druk, richting Muiden. Bij Almere Haven staat een auto in brand en je vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
11: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
12: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Express op LOZFM en op Blue FM. Pom.
1: Hartelijk welkom.
0: Welkom.
1: We zijn weer.
0: Ja, het is warm genoeg, mensen.
1: Zo, en wij hebben hier zelfs twee ventilators aanstaan, waarvan één zelfs met airco. Maar hij heeft het nog niet lager gebracht als 30 graden.
0: Nee, dat gaat niet lukken, denk ik.
1: Dus wij staan hier in een t-shirtje vreselijk te zweten.
0: Ja, korte broekje.
1: Dat hebben we allemaal over voor jullie.
0: Ja,
1: wij gaan gewoon weer een fijne show neerzetten, hoor. En volgens mij, Fred, hebben wij ook wel weer genoeg.
0: We hebben weer genoeg plaatjes klaarstaan voor jullie, ja.
1: Ja.
0: We hebben zometeen de Weekend Express Dance Mix van DJ Nobby, Norbert Jansen. Zijn nummer 15 alweer van onze show.
1: Jawel.
0: Een lange versie van de week. We duiken in onze eigen platenkast. We hebben een Feel Good Saturday Night plaat en een Ledenpop plaatje. En dat is deze ook trouwens. The Time Bandits. And I won't steal away.

0: Een plaatje van Nederlandse bodem. En zo hebben we er nog wel een paar van in dit uur. Ja. Alleen de platenkast is ook Nederlandse bodem.
1: Wij vergeten onze roots niet.
0: Nee, en ook de nieuwe plaat is ook Nederlandse bodem.
1: Kijk, kijk, kijk.
0: En dan hebben we niet over de nieuwe single van Frans Bauer.
1: Nee.
0: Maar wel hele goede muziek inderdaad.
1: Daarom.
0: Hey, je brengt ons bij de Weekend Express Dance Mix in uur 1.
1: Ja, DJ Nobby. Hij belde zelfs deze week.
0: Ja, stuur een berichtje.
1: Ja, of wij de nummer 15 al hadden gedaan. Nou, dat heb jij even snel nagekeken.
0: Ja.
1: En dat was niet.
0: Nee, dus wij zijn bij 14 gebleven.
1: Ja, dus uiteindelijk heeft hij hem gelijk opgestuurd. En dachten wij van, weet je wat, we zetten hem gelijk in uur 1 in de show.
0: Zeker.
1: Dus de Weekend Dance Mix in uur 1 van DJ Nobby nummer 15. Dus.
0: Norbert Janssen.
1: Jawel. Take an administration and how...

0: Norbert Jansen, die mixte hem voor ons in uur 1. DJ Nobby, zijn nummer 15 voor onze show. Een hele fijne. Ik moet eventjes deze weer even openzetten. Even kijken. Ja, dat is die. Ja, en deze. Zo. Hij staat nog wel ietsje aan de zachte kant. Nee, jij zit er nog niet bij. Maar jij liep weg, want jij was aan het bellen. Dus dan heb je ook geen schuifje meer. Nee, gaan we niet doen.
1: Nee, ik was even aan het bellen met Herman. Want Herman was opgeroepen om in de discotheek Hollywood te gaan draaien.
0: Ja.
1: Ja, die gaat binnenkort sluiten. Dus, en Herman is daar altijd vaste DJ geweest. En ja, dan is het toch altijd wel leuk. Want ik had hem even gevraagd van... Hey, ook vanavond nog weer voor ons Feel Good. Maar dat lukte. We kunnen hem niet bellen.
0: Nou ja, goed. Dan,
1: dus hij geeft zo even eentje door.
0: Ja, en anders heeft hij pech. Want dan hebben we weer twee plekjes voor de luisteraar. Hè? Zo werkt dat bij ons.
1: Ja, maar het is wel leuk dat hij even belt.
0: Ja, zeker. Wij gaan naar de lange versie van de week. 4 lange versies vanaf vinyl in de poll. En jij kon weer lekker stemmen. Dat hebben jullie ook weer massaal gedaan. We gaan eerst even de winnaar draaien. En zometeen de procentjes.
1: Jawel.
0: De lange versie van de week.
2: De Weekend Express. Lange versie van de week.

0: De lange versie van de week. Gewonnen door de Pet Shop Boys. Hadden we eigenlijk het Pet Shop Boys al lang even bij moeten hebben. Maar ja, goed.
1: Ja.
0: Dat hebben we wel. We kunnen niet alles hebben. Ik weet niet of ik hem nog heb.
1: Ja, hij moet er wel bij tussen staan. Maar ik weet niet of het handig is dat we die nu alsnog...
0: Nee, dat is niet handig.
1: Nee, dan gaat de hele buurt straks weer... klagen en... Nou ja, je weet wel.
0: Ja,
1: het is een behoorlijk... ja, die wonen ook nog van die oudjes. Ik denk dat straks de derde wereldoorlog is uitgebroken met het programma.
0: Dus ja... Laten we dat maar niet doen. De lange versie van de week. Procentjes, heb jij?
1: Jawel.
0: Ja, heb jij.
1: Ja, Pet Shop Boys, Suburbia. Ja, toch wel royaal 1 geworden hoor. 35% van alle stemmen. EG Daily, met dat schorre stemmetje. Say it. 25% op plek 2. Desireless met Voyage. 22% op 3. En Natalie met My Love Won't Let You Down.
0: Ja, ook een one hit wonder trouwens.
1: Ja. Ja, nou, die kunnen we alvast weer noteren.
0: Kunnen we in het lijstje zetten.
1: Jawel. 18% op plek nummer 4. En jij pakt alweer je lijstje erbij. Welke ja. heb jij, welke dacht jij dat je
0: erbij... Nou, toevallig ook EG Daily.
1: En welke?
0: Met Love in the Shadow.
1: Oké.
0: Heb ik opgenomen. King.
1: Oh.
0: Met Love and Pride.
1: Ja.
0: Ook een One in Wonder trouwens. Even kijken. Hot Chocolate. Heartache number 9.
1: Oh ja.
0: En deze, Phil Collins. Something happened on the way to heaven.
1: Ja, nou, dan hebben we er alweer 4. Hoe leuk is dat, zeg.
0: Dus die zet ik eventjes weer in de poll op Facebook.
1: Ja hoor.
0: Het logo met de 4 patjes, mensen. Hou het in de gaten. Anders gaat het helemaal mis.
1: Ja, dan kom je in Vietnam uit bij een of andere Olympia-vouwer.
0: Ja, dat gaat niet goed komen.
1: Nee, dat komt helemaal niet goed.
0: De mail natuurlijk ook. Maar ja, goed, dan moet je wel weten welke plaat je moet gaan stemmen. Maar als jij nog eens een tipje hebt voor ons, voor een lange versie.
1: Ja hoor.
0: Ja, het kan zomaar. Hij kan zomaar bij ons in de platenkast staan. Want er staan er best veel.
1: Ja, ik wou net zeggen. U roept en wij draaien, kunnen we bijna zeggen. Want er staan echt wel heel veel.
0: Hey, ik heb ook een nieuw plaatje.
1: Vertel Fred.
0: Wederom van Nederlandse Bodem.
2: Hey Fred en Ron, wat gaan jullie nu draaien?
0: Nou, de nieuwe single van Davina.

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten we het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: slechts één hit gehad in de Nederlandse top 40, The Outfield en Your Love. Wel een goed album trouwens.
1: Absoluut.
0: Dus misschien moeten we daar eens een keer wat mee doen. Eigenlijk,
1: nou,
0: even een, track, een onbekende track draaien van het album en dan een bekende track draaien van het album.
1: Ja, en dan zeggen, hé, hier, luister, dit heb je dus echt gemist.
0: Luister hier ook eens naar bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Hey, over dat gesproken, wij duiken weer even in onze eigen platenkast, want deze moet je ook weer even gehoord hebben.
1: Ja, en dat is dus ook een Nederlandse band.
0: Vorige week hadden wij hem in de lange versie van de week staan, Take It to the Street.
1: Ja.
0: Rutger Rutti Kroese, die mocht ook deze voor zijn rekening nemen. Niet een hele grote hit geweest. Denk ik helemaal niet trouwens. Maar wel een hele fijne lange versie.
1: Nou, daarom gaan we hem toch ook draaien.
0: Zeker, daarom draaien wij hem natuurlijk. De Novo Band gaan wij draaien. Met Straight From The Heart. Als platenkastplaatje. We duiken in onze eigen platenkast.
1: Precies.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En klinkt.

0: De lange versie van Novo Band, Straight from the Heart. Ja, deze moet je gewoon even een keertje gehoord hebben eigenlijk, hè? Want het is wel een Nederlandse band met lekkere muziek. En, ja. En een fijne lange versie. Je hoorde de tikjes nog een beetje aan het begin. Krijg je ze niet helemaal uit?
1: Nee, maar dat is ook een beetje de charme van vinyl.
0: Vinyl, ja. Gewoon vanaf vinyl gedraaid. Even duiken naar de Feel Good Saturday Night plaat. Daar hadden we er vorige week 4 in staan. Ik heb de namen er even niet bij gezet, maar goed.
1: Dat mag maakt
0: ik
1: niet uit. Drukken.
0: Ik heb in ieder geval niet gewonnen. Dat weet ik in ieder geval zeker.
1: Oké. Okay.
0: Want ik had niet de winnaar.
1: Nee.
0: Die we nu gaan draaien, zeg maar.
1: Ik ook niet.
0: Dus eerst even de winnaar. Zonder
1: ja,
0: ding.
1: Dan pak ik zo de percentages er voor je bij.
0: Komt-ie aan. De Feel Good Saturday Night plaat. I feel good.

0: Alweer van Nederlandse bodem?
1: Jazeker. Man, ik denk dat bijna de helft van onze platen die wij draaien in uur 1 Nederland van Nederlandse bodem is.
0: Sorry, maar ja, soms kom je best wel leuke muziek tegen.
1: Nou, en waarom ook niet?
0: King B. En dat was de titel van de plaat.
2: Heb jij een Feel Good Saturday Night plaat en wil jij die horen in onze show? Stuur ons een bericht via Facebook, Twitter of mail en stem mee met onze poll.
0: Jazeker.
1: Ja hoor. Ik pak even de percentages erbij en dan zie je King B, Back by the Demand, uiteindelijk 37% van alle stemmen. Dus dat is heel veel hoor. Terrence Trent D'Arby met If You Let Me Stay, uiteindelijk 24%.
0: Ja, die was voor mij, die was voor mij, die was voor mij.
1: Betty Boo, Doing the Do, 22% op 3. En Junior Senior met Move Your Feet, 18% helaas. Maar ik zag, jij had alweer een nieuwe.
0: Ik twijfelde nog wel even een beetje, jij ook?
1: Ja.
0: Toen ik het zei?
1: Ja.
0: Jij had gedacht The Look?
1: Ja.
0: Maar nee, ga ik toch niet doen. Ik ga toch maar voor Dangerous van Roxette.
1: Dat is een hele leuke. Nou, Herman heeft hem even doorgemaild, want die staat natuurlijk te draaien. Dat is een beetje lastig daar. Hij gaat voor Corona met The Rhythm of the Night. Ook een hele fijne. Ik zelf ga voor Rick James met Glow. En dan blijft er nog één plaatje over, Fred.
0: Ja, mag je ons eventjes sturen via een personal message op de Facebookpagina. Het logo met de vier patjes van de Weekend Express.
1: Jawel.
0: Of mail weekendexpressfm@gmail.com. Dan zetten wij hem erbij en dan kun jij er lekker op stemmen.
1: Zeker te weten.
0: We gaan nog eventjes naar de Nederpop.
1: Ja, we hebben Spargo.
0: Spargo, Nederlandse funk disco popgroep. Ze hadden onder andere hits met You and Me, Head Up to the Sky en One Night Affair. Spargo werd in 1975 opgericht. De groep startte als een viermansformatie met vier mannen. Eind jaren 70, ruim na het vertrek van Albertson, kreeg de groep versterking van de oorspronkelijke Amerikaanse zangeres Lillian Day Jackson.
1: Ja.
0: En zij was een dochter van Art Blakeyen. Heeft onder andere bij Hans Dulfer gezongen. En met Jackson als leadzangeres en Driessen als zanger kreeg de groep zijn kenmerkende geluid en braken zij door met You and Me en Head Up to the Sky en One Night Affair.

0: De single You and Me werd de best verkochte plaat in 1980 in Nederland en bereikte daar de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. Tussen 1980 en 1982 scoorde de groep nog 5 top 40 hits. En ja, You and Me werd niet meer overtroffen.
1: Nee.
0: Maar het is wel fijne muziek. Spargo die stopte in 1985.
1: Ja, toch nog wel jammer eigenlijk, want het bleef altijd leuke muziek.
0: Zeker. En tot aan de klok van het hele uur doen wij nog één plaatje dan.
1: Ja, Right Said Fred met Don't Talk, Just Kiss. En dan zijn wij zo weer bij je na de boodschappen en het nieuws.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars en Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Express.
1: Daar heb ik zin in.
2: This one's going out to everybody.

0: Ja, wel.
1: Scooter. Ja, je hoort hem, je hoorde het, hè? Respect voor de man in de ijskoolwagen.
0: Ja. Maar je hoorde ook dat dit Scooter was. En ja, die draaide eigenlijk helemaal niet zo vaak.
1: Maar ik vond het wel een lekker uur openen.
0: Ja, dit maakt toch eigenlijk je weekend helemaal compleet.
1: Zeker. Hè? Met de sampletje van Earth and Fire.
0: Ja, Johnny Kaagman.
1: Ja, die met die klittenband achter op haar hoofd. Zeg
0: maar. Ja, dat strak getrokken bekje.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Hey, we gaan uurtje 2 even doen.
0: Ja, uurtje 2. We hebben natuurlijk ook in uur 2 weer heel veel te doen. Onder andere Ruud Evers met de Weekend Express Dance Mix nummer 5 alweer. Vervolgens gaan we Pim Pampetter, Free From One. We gaan naar 21 juni 1980.
1: Ook ja, daar... fijne muziek stond erin trouwens.
0: Ja, dat, als je dat zo een beetje bekijkt, denk ik van nou, toen konden ze het ook wel hoor. Vervolgens hebben we natuurlijk het Ramoa nieuws. Bert Visser met het cabaret. We hebben de tip van de week. Ook dat is weer een hele fijne. Vervolgens Nederpop. En deze. Arcadia Election Day.

0: Het kan allemaal net, hè? Zo'n bruine fruitschaal, hè?
1: Nee.
0: Nee, pas net niet. Nee, ik heb ook net het laatste hapje even mijn binnenkant verbrand. Maar,
1: ja, past er net niet bij mij.
0: Nee. Hey, nou. Election Day, Arcadia. Ja. De ene kant van Duran Duran eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En de Power Station had je ook nog.
1: Ja, dat was de andere kant.
0: Some Like It Hot. Allebei natuurlijk One Hit Wonders, want ze hebben verder geen andere hits gehad.
1: Nee, dat klopt.
0: Want het was even een tijdelijke formatie natuurlijk. Ja, ik heb het nog even over ze twijfelen. Kijk, zoals Band Aid is natuurlijk ook een One Hit Wonder. Ja, nee.
1: Ja. Nee, maar dat is ook niet mijn ding, zeg maar.
0: Nee, maar Fairy Aid had je ook natuurlijk nog. Dat is allemaal van die goede doelenplaatjes.
1: Farm Aid en nou, bedenk het maar.
0: Dus ik denk niet dat we die in de lijst gaan zetten.
1: Nee.
0: Heb ik het idee. We gaan naar de Weekend Express Dance Mix in uur 2. En die is van Ruud Evers. Zijn nummer 5 alweer van onze show.
1: Ja. Ja, die stuurt hem gewoon elke week netjes op.
0: Ja, hele fijne mixen altijd. Dus die gaan we even draaien. Ik heb nog geen mensen voor de deur gezien.
1: Nee.
0: Het zal met de temperatuur te maken hebben.
1: Dat denk ik. Het is hier nog steeds boven de 30 graden
0: buiten.
1: Waarom?
0: Dan applaudisseren wij zometeen met z'n tweeën eventjes. Ja, voor dat, DJ Nobby.
1: Dat doen we zeker.
0: En voor Ruud Evers. Maar we gaan eerst even luisteren. De Weekend Express Dance Mix in uur 2. Nummer 5 alweer van Ruud Evers.
2: Take an administration and how...

0: Ruud Evers, die mixen hem voor ons. Zijn nummer 5.
1: Jazeker.
0: Nou ja, even een hulde aan natuurlijk Norbert Jansen en Ruud Evers. We hebben even geen applausje, maar ik snap
1: het
0: wel.
1: Doe het gewoon zelf.
0: Nou, doen we even zelf. Even een applausje. Zo.
1: Zo, ja, weet je...
0: Het is niet het maximale applaus wat je normaal kan krijgen, maar goed.
1: Nee, maar weet je, ik vind het wel verdiend.
0: Zeker, het waren twee hele goede mixen. Volgende week weer twee nieuwe in de Weekend Express Dance Mix. Want ja, daar staan we onbekend natuurlijk. Elk uur een hele fijne mix.
1: Ja.
0: We gaan naar Pimpampetten.
1: Ja, Pimpampetten, 3 from 1. We zijn vorige week uiteindelijk geëindigd bij 1980.
0: Ja, 21 juni.
1: En daar moet ik heel eerlijk zeggen, die muziek, die is echt wel fijn.
0: Zeker. The Temptations gaan we als eerste draaien met Power. En daarna een klassieker natuurlijk, kon niet ontbreken. Dan Hartman met Relight My Fire. En daarna doen we even een nieuw jaartal.
1: Ja, ondertussen is Fred zometeen heel druk. Want we moeten hier nog wat een en ander even ombouwen.
0: Ja, ik ga onder die warme tafel zometeen.
1: Oei, oei, oei, jongen, ik heb het met je te doen, hoor.
0: Nou, maar goed, we gaan hem even doen. Pimpampetten 3 from 1, 21 juli 1980.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meute niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
2: Nou, heb ik weer. Mooi van elkaar weer. Donder.
0: 2 uur lang Fred en Ron. Ze houden het nog maar net vol.
3: Weekend Express. 3 from 1. 3 from 1.

0: 21 juni 1980. Dan Hartman stond daarin met Relight My Fire. En daarvoor de Temptations, die stonden er ook in. Met Power.
1: Ja, was ook een leuke plaat. Die,
0: disco, hè?
1: Ja, ik herkende hem eerst helemaal niet meer.
0: Nee,
1: toen dacht ik van, oh ja.
0: Maar ja, ik dacht, Temptations, daar kun je geen buil aan vallen. Die kan ik rustig inzetten.
1: Nee, maar dat is ook zo.
0: Stond ook wel wat bagger in trouwens, hoor. Nieuwjaar te doen? Zijn we er klaar voor?
1: Ja, ik ben er wel klaar voor. Jij dan?
0: Ik volgens mij ook.
1: Ja.
0: Nou, daar is hij dan.
1: We gaan eens even kijken. Ja, de lampjes zijn allemaal de juiste kleur. Groen.
0: Ja, groen en een beetje oranje. Maar dat heeft met de kanalen te maken. Dus ik denk dat het allemaal goed staat.
1: Nou, dan loop ik even naar het rad. En dan ga ik eens even kijken of we daar een zwing aan kunnen geven.
0: Ja, wauw.
1: Nou, ze zijn het allemaal al met me eens.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja!
0: Nou, de rest is er ook klaar voor. Nou, we gaan even draaien. Wat een geëmmer met dat ding. Ja, kom, draai maar.
2: Ja.
0: Zo. Verwarmt het, denk ik.
1: Ja, hè. Maar moet je eens kijken wat die warmte met die olie doet. Het loopt er maar... ik heb gewoon een plas hier.
0: Ja, even uitkijken met lopen zometeen.
1: Zo. Wat een bende.
0: Hij stopt.
1: Nou.
0: Ja, we gaan even kijken. Gaan we even kijken.
1: 1986.
0: Oh, dat is leuk.
1: We gaan eens even kijken, want volgens mij is dat wel een heel leuk jaar. En ik pak even mijn zakjepanden erbij. Jullie weten, ik heb een echte zakjepanden. Die is heel groot en echt een Samsung.
0: XXXXL.
1: Jazeker. Hij past alleen overdwars in mijn kontzakje. En die heeft mijn vrouw helemaal moeten vermaken.
0: Ja,
1: dus,
0: precies.
1: Ja, gaat ook helemaal nergens meer over. Maar ja, ondertussen heb ik even gekeken en kom ik uit 1986, week nummer 26. Dan kom ik uit op 28 juni.
0: Oké, okay.
1: Nou,
0: lijkt me goed.
1: Wat staat er op 1? Nou, dat is toch wel jouw grote vriendin, Fred.
0: Oké. Okay.
1: Janet Jackson met What Have I Done Lately.
0: Ja, leuke.
1: Ja, dat vind ik ook
0: leuk.
1: Die draaien wij eigenlijk ook te weinig, vind ik.
0: Ja, die wel. Maar Janet draaien we best wel vaak.
1: Ja, maar deze niet. Op 2, Michael McDonald en Patti LaBelle, On My Own.
0: Ja, ietsje rustiger, maar wel een leuke.
1: Op 3, Sam Cooke met A Wonderful World.
0: Ja, iets te vaak.
1: Ja.
0: Iets te vaak gehoord, denk ik.
1: Wat zie ik verder staan? Cock Robin met Thought You Were On My Side.
0: Leuke.
1: Level 42 met Lessons in Love. Peter Gabriel met Sledgehammer.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook al een hele
0: fijne.
1: Een
0: hele fijne.
1: En dit vind ik ook een fijne. Ook in Nederlands. Centerfold met Dick Taylor.
0: Ook een leuke.
1: Nou ja, de keuze is reuze. Er staan er 40 in, dus het is aan jullie.
0: Zeker. www.top40.nl. 28 juni ga je even opzoeken 1986.
1: Jawel.
0: 40 plaatjes staan daar, want dat hoort bij de top 40.
1: Ja.
0: Kies er even 3 uit. Mail ons, weekendexpressfm@gmail.com. Of stuur ons even een personal message op onze Facebookpagina.
1: Kan allemaal.
0: Het pagina van de Weekend Express natuurlijk. Logo met de 4 padjes, mensen. Ja. Even in de gaten houden. We gaan er nog eentje doen.
1: Ja, Lips Inc. met Funky Town. Dat zou trouwens wel eens een one-hit wonder kunnen zijn.
0: We gaan het checken.

0: Allemaal uit 1980, 21 januari. Best eindje terug alweer, hè? Meer dan 40 jaar terug. Lips, ja. Inc. en Funky Town.
1: Dit was echt mijn eerste singeltje wat ik kocht in 1980.
0: Ja, onlangs overleden trouwens, de zangeres.
1: Ja, hè? Dat heb ik even niet meegekregen.
0: Maar ja, wel jammer. Maar goed, een one-hit wonder. Wel meerdere hits gehad. Wel meerdere hits gehad, maar niet in de top 40. En of het allemaal hele grote hits zijn geweest, dat weet ik ook niet. Maar deze was zeker weten een grote. We gaan even raar bewaardes doen. We hebben weer wat.
1: Ja, hoor.
0: Ze zijn weer bezig geweest, mensen.
1: Jawel.
2: Weekend Express. Raar, maar waar niet.
0: Ja, heel raar. Ze kunnen het wel.
1: Nou,
0: je moet ze af en toe even een zetje geven, maar dan hebben ze ook weer wat voor ons, hoor.
1: Ja, nou, wij hebben dit ook weer gevonden. Of tenminste, onze directie. Het gaat over fatbikes, Fred.
0: Nou ja, dat zijn wij, hè, de directie.
1: Ja.
0: De redactie van het Raar maar waar nieuws heeft dat gevonden.
1: Dat klopt. De fatbikes kunnen vaak harder rijden dan de maximum toegestaande snelheid van 25 km per uur. Dat weten we allemaal wel en dat is algemeen bekend. Maar de politie heeft bij de Brabantse plaats Vught een fatbiker betrapt. Die de gashendel wel bijzonder ver kon openzetten. De politie meldt dat de agenten op de snelweg A2 reden ter hoogte van Vught. Toen ze op de parallelweg een fatbike zagen rijden.
0: Ja.
1: En dan moet je je voorstellen dat die politie dus op de snelweg A2 100 rijden.
0: Ja, precies.
1: Dus die viel op, enorm op vanwege zijn snelheid. Agenten hielden de bestuurder aan en na controle bleek de elektrische fiets alleen al op de gashendel hadden als 50 km per uur te kunnen. En met eigen trapondersteuning kon dat oplopen tot 70 km per uur.
0: Je zal op je mouw gaan.
1: Er blijft niks van je over, echt niet. Dit terwijl de fiets op enkel de gashendel 6 km zou mogen gaan en 25 km per uur met trapbeweging, schrijft de politie op Instagram. De fiets die is in beslag genomen en de bestuurder is bekeurd. Hij zal moeten afwachten of hij de fiets überhaupt nog terugkrijgt. En als hij hem terugkrijgt, zal hij waarschijnlijk met een wok terugkomen.
0: Ja, precies.
1: Want dan moet hij gewoon gekeurd zijn zoals hij ook verkocht is.
0: Ja, maar dan sleutelen ze er ook weer aan. Gewoon niet teruggeven, geen risico nemen.
1: Ik zou ook gewoon dingen in die pers, weet je wel zo.
0: Ja, precies.
1: En eventueel dat zal mogen toekijken.
0: Ja, en een sleutel hangen van maken gewoon.
1: Ja.
0: Hey, we gaan nog even naar Doornspijk.
1: Oh, dat is bij jou in de buurt.
0: Een snelheidscontrole door de politie leverde een opmerkelijke overtreding op. Een brommer werd betrapt met een snelheid van maar liefst, daar komt hij, 111 km per uur.
1: Zo, overdag mogen auto's niet eens zo hard, Fred.
0: Dat was dus 66 km te snel. De 16-jarige bestuurder mocht mee naar het politiebureau om zijn bekeuring in ontvangst te nemen. Dat had ik ook gedaan, geen risico nemen, anders rijden ze weer weg. De jongen verklaarde dat zijn bromfiets nog harder kon.
1: Ja hoor.
0: Ja, die is hij wel eerlijk in. De brommer is in beslag genomen. De beslissing of de jongen zijn brommer nog terug zal krijgen is in handen van justitie. Ook in dit geval sleutelhangertje van maken, om zijn nek doen en nooit meer afdoen.
1: Ja, of gewoon zijn vader mee laten gaan en kijken wanneer die geplet wordt.
0: Ja,
1: en,
0: precies.
1: Mogen ze het leukste stukje uitzoeken en daar de sleutelhanger van maken.
0: Volgens een woordvoerder van de politie zien veel jongeren de gevaren niet van een te hoge snelheid. En zijn sommige ouders blij dat hun kinderen van de weg worden gehouden. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, weet je, ook in dit geval weer. Zo'n scooter kan 111. Dat zie je als bestuurder niet. Je ziet een scooter.
1: Ja.
0: En je denkt, die rijdt op een normale snelheid. Je kan de snelheid moeilijk inschatten. Dus die ga je echt gegarandeerd compleet van de weg rammen.
1: Ja, en dan moet je opletten. Die jonge lui, die doen ook hun helmbandje niet vast. En als ze op hun muil gaan, is die helm zeker een kilometer verder dan... dan weet je wel wat er overblijft, hè.
0: We gaan nog even naar een stukje cabaret.
1: Ja, daar zat ik al op te wachten.
0: Bert Visser gaat het hebben over kiezen. Niet die in je mond, maar over het maken van keuzes.
1: Oh.
0: En ik heb ook nog de nieuwe single van Roger Taylor.
1: Oh, die van Queen, de drummer.
0: Ja, met een youth choir.
1: Oh.
0: Come Summer heet de nieuwe single, dus daar gaan we ook nog even naar luisteren.
1: Nou, lijkt me een strak plan.
0: Gaan we doen.
3: Ja, ik zal ook even over kiezen. Mag ik nog even over kiezen? Even over kiezen. Ja, ik moet lachen. Ik ben met de kant. Even over kiezen. Ik ging vanmorgen hier in Groningen, ging nog even, het is privé, maar even over kiezen. Ik ging vanmorgen naar mijn bakker om de hoek, dat is zo'n aardige vent, zo'n grote kerel. Hij is een heel klein vrouwtje. En de mens zegt alleen maar de hele dag, echt waar, die zegt alleen maar, ja. Ja hoor, ja. Ja man, ja. Je begon hier binnenkomen vragen, mag ik een beetje naar bed? Ja hoor, ja. En bakkerij. Ja, man. En loopt die bakkerij weg. En die bakker zegt, dag meneer Visser. Ik ken me van tv. Ik zeg, dag bakker Lubbingen. Hij hangt op de gevel. Ja, soms is het zo simpel. En ik zeg, bakker, ik wil graag een bruin brood. Hij zegt, wat voor? Ik zeg, bruin brood. How difficult can it be? Als ja, penne Marlène, penne Bourgogne, penne Mediterranee, Zaanse snijder, Twens donker, riep mijn lip, bakker. Bruin brood. Dat zijn maar twee woorden. Toch, vrouw bakker? Ja, wat? Ja. Oh, wat slecht. Ja, wat? Bakker, het zijn twee woorden. Bruin en brood. Zo gemakkelijk is het. Net als gehaktbal. Gehaktbal. Aardbeienjoghurt. Aardbeienjoghurt. Vla flip. Vla en flip. Krusli. Of is dat een Japanse acteur? Ik weet het nog niet meer hoor. Ja, maar dames en heren, het is kiezen, kiezen. Heel iets anders. Ik vertel alles. Broek omhoog en gaan. Let op. Mijn vriendin en ik moesten anderhalf jaar geleden, ik zal het rustig vertellen, een nieuw matras hebben. Dus anderhalf jaar geleden, bijna zo'n beddengigant. In die tijd moest je eerst nog langs die pedoclown. Rutteketet, dan ben je te pedo. Nou, die heb ik even met zijn hassen tussen de schuifdeur gezet. En even rutteketet en fijn geplet. Hij is al anderhalf jaar niet op televisie, dat klopt, hij zit in de revalidatie. Maar in die matras heb je ook weer zoveel keuze. Je hebt bokspring, latex, vraagschuim, dekschuim. Je hebt matrassen van schaamhaven, lesbische orters. Bert! Gekke man! Ja, ik bedoel, waar verzin je zoiets? Thuis. En wie lacht er dan? Ik. Ik kom even bij u zitten, dat is veel leuker, denk ik. Ja, ik wil graag naar mezelf toe, maar het is altijd vol. Ik kom er vandaan maar ook niet. En wij testen die matrassen een beetje. Alles op zijn matras proberen. Alles moet je op zijn matras doen natuurlijk. Alles even proberen. Ja, dit ook. Want op latex schiet je knieën nog wel eens weg. Ja. Heb je weer lulbreuk. En heb ik eindelijk een mooi matras gezien. €500. Prachtig matrasje. En ik zie hem liggen en ik denk, daar wordt hem. Blij met mijn keuze. Ik ben al drie, vier weken door winkels lopen aan het sloeren. Weet je, voor. Dus nogmaals, happy dat ik iets heb. Komt er toch nog weer zo'n verkoper achter je aan, weet je wel? Zo'n Appie Alping. En en die zegt, u heeft nu wel gekozen. Maar we hebben ook tempoer. Ik dacht dat je het over de nasi flikkerde. Hij zei, nee, dat is een matras. Dat vormt zich helemaal naar je lichaam. Ik zei, nee. Hij zegt, ja. Ik zeg, ga weg. Hij zei, nee, dan is er geen verkoper meer. Maar je stinkt er toch weer in. Je gaat toch weer naar huis met een heel duur hersensmatras van gevulde zeekoraal gemengd met snorharen van Japanse tackles. €3200. Heerlijk matras, maar je doet 3 maanden geen oog dicht door de schulden. Daar kan ook weer geen normaal donsbed. Dan moet ook weer een of andere chic donsbed moeten weer op. Dan wordt er ook weer dons van wol van een Texel schaap dat genaaid is door de Ierse ezel. €1300. En dan bezuinig je op een kussensloop van die koop je voor €3 bij de zeeman. Ik heb verdomme een hypotheek op mijn donsbed van boeddhistisch priesterhaal. En van, och, nog één ding. Eén ding. Een vriendin van mij was zwanger. Niet van mij. Had gekund. Was niet zo. Aha, ben ik hier weer. Zinloos. Zinloos. En bijna zo'n wandelwagenfabriek of winkel, zo'n reuze grote zaak. Ik weet niet hoe die zaak heet. Ja, kakakoeko of kiekeboe of braak, baby, kutkind, ik weet niet meer. En daar komt ook zo'n blije verkoper op je af. Zo'n appie, maar dan zo'n appie rooibos, weet je wel. Zo. Ik maak het mezelf niet makkelijk, hè.
4: Dit is de Weekend Express.
5: Tip van de week.

0: van de week bij de Weekend Express. Wij ook. Come Summer heet hij. Roger Taylor samen met And Love You Youth Choir.
1: Nou, ik dacht echt even dat ik in de kerk zat.
0: Ja, hele fijne. En nou, ik denk dat hij meer heeft gedrumd dan dat hij gezongen heeft waarschijnlijk. Want ik heb hem niet horen praten. Maar goed, maar geef niet. Het is een hele fijne plaat, vond ik. We gaan nog even een nederpopplaatje doen, hè?
1: Ja, dit is een hele leuke. De Urban Dance Squad. En ja, daar heb jij nog een beetje wat info over.
0: Ja, een Nederlandse band. Bracht een crossover tussen rock, hip-hop, rap en een beetje reggae. Veel buitenlandse bands, waaronder de Rage Against the Machine, lieten zich inspireren door de Urban Dance Squad. Ontstond in 1986 in Utrecht. Nadat de band naam maakte met energieke live-optredens, werd in 1989 het goed ontvangen debuutalbum opgenomen. Van mei tot en met juli 1989 werkte de Urban Dance Squad in de Brusselse ICP-studio met producer Jean-Marie Arts aan opname voor het debuutalbum. Mental Floss for the Globe. Eigenlijk het grootste album van de Urban Dance Squad. Waarmee de band dus ook een Edison won. In 2016 werden alle studioalbums opnieuw op cd uitgebracht. En op LP. En op de cd werd dan nog weer een extra bonus cd toegevoegd. Met wat live registraties.
1: Kijk.
0: En daar doe je het dan meestal voor. Want ja, anders dan heb je hem misschien al van de Urban Dance Squad.
1: Nee, maar inderdaad, ze werden bekend omdat ze ontzettend goede live optredens deden. Heel, ja, heel energiek, heel druk. En ja, er werd echt vreselijk goed op gedanst en gedaan. Mensen gingen echt uit hun dak in plaats van dat ze een beetje dom bleven staan. Dus ja.
0: We gaan hem even draaien. Vanaf CD Mental Floss voor het loop gaan wij draaien Deeper Shade of Soul.

0: Er is een tijd van komen.
1: Ja!
0: En er is een tijd van gaan.
1: Nee! Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom.
2: Denk erom.
1: Oogjes dicht.
2: Ja, ja.
1: En snaveltjes ook dicht.
2: Precies, melauw.
1: Slaap lekker.
2: Ja, ja. Handjes boven de dekens.
3: Handjes boven de dekens.
2: Ja hoor.
3: Rol pepermunt ertussen. En ja. Gaan met die banaan.
2: Hey,
3: we gaan hem even afronden.
2: Ja, onze 2 uur zit er alweer op, Fred. Het gaat echt elke week weer sneller voorbij. Zo lijkt het. Ja, betekent gewoon dat wij volgende week gewoon weer bij je terug zijn. En mocht je ons niet zo lang kunnen missen, ga terug naar uitzending gemist. Blijf wel aan de radio, want onze collega's draaien natuurlijk zometeen ook hele fijne muziek. Dus blijf lekker luisteren. Volgende week zijn wij er weer. Nu nog 1 plaatje. The New Radicals met You Get What You Give. En dan tot volgende week. Joep doei en de mazzel.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog twee files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum-Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Luisteraars, bijzonder goedenavond. Het is 22 graden buiten in Elburg. Maar dit is Stemloos. En natuurlijk straks na 10 uur... mooie love songs. Maar goed, laten we ons eerst concentreren op de instrumentale verhaal. Groep Walking Shoes met een gitaar met een nummer van Simon & Garfunkel.

Dat is toch een heel andere uitvoering, hè, van The Sound of Silence. Ja, wat is dit nu allemaal weer? Het begint weer te spelen. Dat is toch weer niet de bedoeling allemaal. Er is weer iets veranderd. Nou, goed. We gaan proberen het opnieuw te doen. Dan meteen. Goed, we gaan door naar de piano. Richard Clayderman met You Don't Have to Say You Love Me.

Tot zover dan weer Richard Kleineman met een prachtig nummer van Dusty Springfield. Ja, wat is dit toch allemaal? Er zit iets wat hier niet helemaal jovel is. Speelt weer automatisch door. Nou, dat is weer wat aan de hand. Goed, we gaan door met een ander nummer. Kijken of we het kunnen oplossen. Stef Meter met organist.

Ja, tot zover dan Stef Meder met een mooi nummer onder andere van Lighter Shade of Pale. Ja, dat is... Ja, ik weet niet wat er is, want daar is er dus weer iets aan de hand. Ja, dat kan ik volgens mij niet helemaal zelf weer oplossen. Maar goed, we gaan... laat ons niet van de wijs brengen. We gaan door naar de... Ja, de bagpipe. We gaan naar Schotland.

Dat zover dan Booker T en de MG's met de mooie nummer Consumption, de albumversion. We gaan door naar een heel wat anders. We gaan naar een orkest. Maar die heeft weer een prachtige vertolking gemaakt van Digita. En dat is natuurlijk van Elton John. Het is het London Starlight Orchestra.

0: Stemloos. Met filmmuziek.
1: Stemloos, inderdaad. De filmmuziek is vanavond van Suicide Spelers. Dat is het nummer, maar de film is MASH. Weet je wel, die tv-serie met die helikopter volgens mij. Goed, maar dit is dus niet de originele, maar het is de Piano Tribute Players. Met onder andere het mooie nummer

Van de filmmuziek gaan we door naar heel wat anders. We gaan naar heel veel klassiek, licht klassiek, noem het maar eventjes op. Het is André Rieu, die gaat wat mooi spelen. De Strauss.

Ik weet niet wat het is, maar vanavond gaat het niet zo als ik het wil. Want een of andere manier wil het systeem niet helemaal mooi werken. En niet goed werken. Goed, we gaan met de saxofoon verder. En dat saxofoon die speelt een prachtig nummer ook weer van Fleetwood Mac. Moonlight Shadow. Ja, dat is het dus. Oh, jongens. Het is even wat anders hoor, dit. Ik weet niet wat het is allemaal.

Het ziet er dan uit dat het ook geen love songs wordt straks na 9 uur. Helaas. Want BPM, waar je dus de muziek inschuift, ja, dat werkt niet. Die schuift er gewoon niks in.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-out fase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog twee files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In de videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Bobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al